0: begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: better.
1: De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: Omroep Zeeland. Altijd.
1: And you can dance. For inspiration.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Haagse Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
2: Zeeland. Het is misschien wel een van de mooiste acties die weer is begonnen. De verkoop van kinderpostzegels. Straks een verslag van de officiële aftrap. Het is 6:02 en dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. Gemeente Goes gaat de maatregelen in de autoluwe binnenstad opnieuw tegen het licht houden. Dat schrijft streekomroep De Beverlanden. In de verkiezingscampagne dit voorjaar was er veel aandacht voor de invoer van het nieuwe systeem dat niet goed werkte. Onder meer ondernemers in het centrum hebben veel kritiek. En ook bleken er problemen te zijn met het digitaal registreren van de kentekengegevens. Het nieuwe gemeentebestuur gaat de komende maanden opnieuw met betrokkenen praten. Inwoners van Terneuzen kunnen vanaf vandaag ideeën indienen over wat te doen met de vele leegstaande winkelpanden in de binnenstad daar. Volgens Volop Terneuzen heeft de binnenstad een flinke kwaliteitsimpuls nodig. Er is behoefte aan meer levendigheid, nieuwe ondernemers en een aantrekkelijkere invulling van de lege winkels. En bij Capelle wordt vandaag een nieuw park met zonnepanelen geopend. Het zonnepark in de Willem-Anna-polder is 10 hectare groot en kan jaarlijks stroom leveren voor bijna 6000 huishoudens. Het weer in Zeeland, de dag begint wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. In de loop van de ochtend neemt de bewolking verder toe en gaat het regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig of hard en het wordt 18 graden. Goedemorgen en wat goed dat je luistert naar Zeeland wordt wakker. In Capelle wordt dus vandaag een nieuw zonnepark geopend met zonnepanelen. Tegelijkertijd belooft het een hele regenachtige dag te worden. En daarom dacht ik, misschien moeten we de zon maar eens gaan zoeken in onze soundtrack bij het nieuws in de plaats van 6:05. Muziek die met de zon te maken heeft. Heb je een goede suggestie? Stuur dan even een appje naar de studio 0118 49 99 99.

0: Never Never Gonna Give You Up van Barry White. Maakt het 6:08. Ja, ze hebben misschien ook al bij u aangebeld. De erg ijverige kinderen op het hele dag 1 met hun kinderpostzegels of met hun aanzichtkaarten. De jaarlijkse kinderpostzegelactie is gisteren weer van start gegaan. En de officiële aftrap was bij basisschool Stapelhof in Renesse.
1: Wilt u kinderpostzegels kopen?
2: Dat is de bekende vraag die de komende week bij veel voordeuren weer zou klinken. Zo'n 100.000 basisscholieren gaan weer op pad om zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen. Jonny Bijl, juf van deze klas, hebben ze er een beetje zin in?
3: Ja, zeker. Ze zijn altijd heel fanatiek hier. Ze willen het liefst gelijk nu aan de deuren.
2: Met de verkoopmap staan we voor een grote blauwe deur. Ja. Ik zou zeggen, bel maar aan.
4: Oké. Doe jij het?
5: Ja.
2: Nu is het wachten tot ze open doen?
5: Ja.
2: Is dit spannend?
4: Ja. Dit is de eerste keer in mijn hele leven dat ik dit doe.
5: Hallo.
6: Goedemiddag.
5: Kinderpostzegels kopen.
6: Ja.
2: Het thema dit jaar is veilig opgroeien. Elfie Joosemans van Kinderpostzegels. Waarom is dit thema gekozen?
7: Nou, de grootste reden is eigenlijk dat kinderen dat zelf hebben aangegeven. Dus we hebben kinderen gevraagd, wat zijn voor jullie belangrijke onderwerpen? Waar denken jullie dat kinderen het moeilijk mee hebben? En daar kwam veilig opgroeien, een veilig thuis, eigenlijk het meest naar voren. Dus daarvoor hebben we gekozen.
8: Ik vind veilig opgroeien wel een mooi thema. Ja, heel veel kinderen kunnen niet veilig opgroeien en dat vind ik zielig voor ze.
7: Het geld gaat naar kinderen die te maken hebben met eenzaamheid, armoede, onveilig thuis. Dus dat zijn eigenlijk de onderwerpen waar Kinderpostzegels zich voor inzet. En dit jaar ligt natuurlijk een hele grote nadruk op veilig thuis.
2: U heeft zojuist kinderpostzegels gekocht.
6: Ja.
2: Waarom doet u mee aan deze actie?
6: Dat is gewoon leuk. Het moet gewoon gebeuren. Ja, ja, ja.
2: Ieder jaar doet u mee?
6: Ja, elk jaar. Dus dat moet je handhaven. De kinderen ook niet teleurstellen.
5: Wilt u hier nog even
6: het... Oh ja, mijn handtekening.
5: Ja.
2: En als iemand bij jullie heeft gekocht, wat dan?
5: Dan gaan we naar de volgende deur en dan zeggen we ook fijne dag en zo.
2: En dan krijgen ze een sticker?
5: Ja, en die moeten ze dan op de deur plakken. Dat er niet 10 keer aan wordt gebeld.
0: Nou, want dan wordt het natuurlijk wel een beetje vervelend. Een verslag van Pascal Kerpel was dat bij de aftrap van de kinderpostzegelactie. En die was dus gisteren in Renesse.

Adam Levine en Alicia Keys. Ze kregen er uitgebreid applaus voor, in ieder geval voor Wild Horses. Over een uur en 6 minuten, om 7:23, dan komt de zon op. Of hij de hele dag te zien is, is trouwens maar de vraag. Maar in het begin van de dag wel, want dan is het nog maar wisselend bewolkt. Wel kans al op een enkele bui. In de loop van de ochtend dan neemt de bewolking verder toe vanuit het westen. En dan gaat het echt regenen bij de kust. En dan passeren ook een aantal wolken verder landinwaarts. De temperaturen komen niet veel hoger uit dan 18 graden. De zuidwestenwind neemt toe naar krachtig of hard vlak aan zee. En vrij krachtig boven land. Vanavond en vannacht dan trekken de meeste buien oostwaarts weer weg. De temperatuur daalt dan naar een graad of 11 à 15. En morgen wisselen zon en bewolking elkaar dan weer af. Dan blijft het de hele dag vrijwel overal droog en wordt het een graad of 19.

0: Jason Mraz en I'm Yours. Waarover gaat het in de rest van het land vanmorgen? Ik maak een rondje met je naar Drenthe en Overijssel. We beginnen in Noord-Holland. Een medewerker van de gevangenis in Westzaan is ontslagen omdat hij betrapt werd met een grote hoeveelheid harddrugs op zak. Dat meldt NH Nieuws. De man werd afgelopen weekend onderschept terwijl hij met de drugs op zak de gevangenis binnen probeerde te komen. De dienst justitiële inrichtingen kan niet vertellen om wat voor drugs het gaat, maar het misdaadplatform Crime Station sprak met meerdere bronnen in de gevangenis en zij zeggen dat het gaat om een partij van 300 ecstasypillen. De gevangenis had eerder al signalen ontvangen dat een medewerker betrokken zou zijn bij drugsmokkel. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis betrapt wordt op het naar binnen smokkelen van drugs. In augustus is ook al iemand op staande voet ontslagen. De mannen van de touwtrekvereniging Oele uit Overijssel vertegenwoordigen komend weekend de nationale eer op het WK in Zuid-Afrika. RTV Oost schrijft daarover. De Oelenaren vormen samen met twee mannen uit Holte het landenteam van Nederland. Ze doen een serieuze gooi naar de wedstrijdtitel. Dat touwtrekken, die verblijven nu allemaal in het Zuid-Afrikaanse Mosselbaai. Bij de eerste weging bleken de mannen te zwaar. Nou, de ploeg trainde daarna hard om de overtollige kilo's kwijt te raken. En dat doen ze dan in regenpak, ondanks dat het helemaal niet regende op dat moment in Mosselbaai. Maar daardoor gingen ze enorm zweten van zo'n niet ventilerend plastic ding om je lijf. En met al dat zweten hoopten ze al die overtollige kilo's kwijt te raken. En binnenkort moet bekend worden of ze inderdaad het goede gewicht hebben en mee mogen doen. Op de begraafplaats in Veenhuizen in Drenthe is een monument onthuld voor de ruim 2000 weeskinderen. Die liggen daar begraven, maar hun namen zijn nergens zichtbaar. Schrijfster Patricia Snel wilde daar verandering in brengen. En opvallend genoeg kwam er hulp uit de gevangenis. Hoor je in een verslag van Myrthe Zuurhoorn van RTV Drenthe.
1: We zijn even bij de ingang bij de begraafplaats van Veenhuizen gaan staan. Want daar begint eigenlijk het verhaal. Toch, Patricia?
2: Ja, dat klopt. Het verhaal van de vondeling van Veenhuizen in feite. Maar dat begon dus met wandelingen die ik doe met lezers. En ook omdat ik altijd in de juffrouw Lunsing logeer. En dan met een rugzakje door het Slokkerdal loop. En dan hier bij de begraafplaats altijd even stop en een kaarsje opsteek voor de weeskinderen.
1: Ja, en dan kom je uit bij een punt. Ja, eigenlijk ook al een soort monument. Wat staat daar allemaal?
2: Ja, in dit deel van de begraafplaats zijn ruim 10.000 kolonisten en bewoners van de gestichten begraven. Maar kolonist, dat klinkt best wel volwassen. Maar er staat niet bij dat hier 2284 weeskinderen liggen. En daarmee was ook mijn nieuwsgierigheid gewekt. Want ik dacht, wacht eens even, hier ga ik even induiken.
1: Dat zette je aan het denken?
2: Dat zette mij aan het denken. En toen ben ik naar Daan Nijman in Rode gereden. De boekhandel heb ik alles gekocht wat los en vast zat over de maatschappij van weldadigheid. Want ik dacht, dan wil ik alles weten. Want waarom wordt hier te weinig over gesproken? Waarom weten überhaupt weinig mensen van de maatschappij van weldadigheid? Want 1 miljoen Nederlanders is nazaat van iemand die in die kolonie heeft gezeten. En toen kwam ik een boekje tegen van de Wees van Amsterdam van Karel Muller, die vanuit Amsterdam als weesjongen met zijn zusje Lize en broer Willem naar Veenhuizen werden gestuurd, naar een van de gestichten. En toen was ik best wel ontroerd, want ik steek dus altijd bij die treurbeuk een kaarsje op, zomaar. Ik ben verder helemaal niet gelovig of zo, maar ja, vond het een beetje sneu. Ja. En toen bleek dus dat Lize en Willem hier begraven liggen. Dus dat is, dus toen dacht ik, nou, nu moet ik ze echt een stem gaan geven. Ja, want
1: en fast forward, dan komt er een boek.
2: Fast forward komt er een boek, De Vondeling van Veenhuizen. Toevallig deze week 10e druk alweer. En ik doe hier elke maand ook wandelingen met lezers en gewoon mensen die geïnteresseerd zijn door het decor van de roman, maar eigenlijk het leven van Karel Muller. Zijn persoonlijke verhalen die mij raken en ontroeren. En dan hoop ik ook dat dat bij de lezer gebeurt. En dat ze dan ook wat opsteken van die koloniegeschiedenis die zich hier heeft plaatsgevonden.
1: Want uiteindelijk doe je zo'n lezing in de PI in Veenhuizen. En dan komt er iets op gang.
2: Ja, toen is er heel organisch eigenlijk. Want ik zei, goh, het zou toch mooi zijn als al die kinderen echt een naam krijgen. op een monument. Jullie hebben een werkplaats. En toen heeft een van de gedetineerden, inmiddels ex-gedetineerden, heeft een brief naar de directeur geschreven, Rudy Sinema. En zo is het gaan rollen. En nu vandaag staan we hier om het monument te onthullen. En het allermeest bijzondere is dat een nazaat, heb ik nagetrokken van Karel Muller, Gideon den Herder, zesde generatie, is een van de beste cellisten van Nederland. Hij zit in het Van Baarle-trio. En hij komt vandaag hier spelen ter ere van alle wezen en de onthulling van het monument.
1: Ja, prachtig. En hoe ziet dat monument eruit?
2: Het is een turfsteekwagen. Dus die hebben het voorbeeld vanuit het gevangenismuseum. Het is een oude turfsteekwagen met turfstenen erop. En dan op de kopse en lange zijde zijn al die namen gegraveerd van die 2284 kinderen. En het is ook heel mooi, want op die manier komt eigenlijk de kolonieverleden en justitietijd bij elkaar. Want hun handen hebben gemaakt dat voor de wezen van toen. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder. En dan is de cirkel rond.
0: Vertelde schrijfster Patricia Snel dus aan Myrthe Zuhoorn van RTV Drenthe.

0: Niall Horan en de Dinner Party. Het is een halve minuut voor 6:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met nu tijd voor een update van het laatste Zeeuwse nieuws. Bij grote transport- en milieucontrole in Vlissingen zijn gisteren meerdere overtredingen geconstateerd. De controles, die onder meer de zeehavenpolitie, de marechaussee en de landelijke eenheid uitvoerden, richtten zich voornamelijk op vrachtwagens van en naar het havengebied. De overtredingen liepen uiteen van fraude met de tachograaf tot gladde banden of spookvoertuigen die helemaal niet geregistreerd stonden. De controles in de zeehaven zullen in de toekomst nog vaker worden gehouden. Inwoners van Terneuzen kunnen vanaf vandaag ideeën indienen over wat er met de leegstaande panden in de binnenstad moet gebeuren. Volgens Volop Terneuzen heeft de binnenstad een flinke kwaliteitsimpuls nodig. Er is behoefte aan meer levendigheid, aan nieuwe ondernemers en ook een aantrekkelijke invulling van al die lege winkels. Op die manier moet de binnenstad van Terneuzen weer een plek worden waar mensen graag komen. Bij Capelle wordt vandaag een nieuw zonnepark geopend. De locatie in de Willem-Annapolder is 10 hectare groot en kan jaarlijks stroom leveren voor bijna 6000 huishoudens. Eigenaar Zeewind zegt verbaasd te zijn over het nieuws van afgelopen week dat zonneparken nog nauwelijks geld opleveren. Daarom worden op andere plekken steeds meer van die parken ontwikkeld. Bij De Grieten, vlakbij Terneuzen, is gisteravond de bevrijding van Oost-Zeeuws-Vlaanderen in 1944 herdacht. Er werden onder meer bloemen gelegd bij het standbeeld van de Poolse generaal Maciek. Leerlingen van het Lodewijk College hadden ook een rol bij de herdenking. Ze liepen dezelfde route door de streek als de Poolse soldaten tijdens de bevrijding. Bij die strijd kwamen destijds 75 Polen om het leven. 13-jarige Quinn vond het erg indrukwekkend.
1: Hoe de Polen zich hebben gegeven voor onze vrijheid. En dat ze dat niet voor hunzelf deden.
0: Het weer in de provincie. De dag begint wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. In de loop van de ochtend komt er meer bewolking en dan gaat het ronduit regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig of hard en het wordt 18 graden.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Een klassieker.
1: Van de Pretenders, I'll Stand By You. Het is bijna 6 minuten over 6:30. In Capelle wordt een nieuw zonnepark geopend. Tegelijkertijd schijnt de zon nauwelijks vandaag. En daarom moet hij maar uit de muziek komen in onze soundtrack bij het nieuws. In de plaats van 6:55. Muziek die met de zon te maken heeft. Heb je een goede suggestie? Stuur dan even een appje 0118-499999. En wie weet draai ik om 6:55 jouw suggestie wel. Daarvoor een belletje naar onze zevende dag. Ergens in Zeeland gaat zometeen de telefoon weer rinkelen. Of trillen, tegenwoordig natuurlijk vaker, denk ik eigenlijk. Misschien wel bij je buren. Maar eerst naar een nieuw afvalstation. Omroep Zeeland. De Zeeuwse Reinigingsdienst is begonnen met de bouw van een nieuwe afvaloverslaglocatie in Middelburg. Op het industrieterrein Arnestein wordt het terrein van zo'n 20.000 vierkante meter ingericht, waar huishoudelijk afval van Noord- en Midden-Zeeland wordt verzameld. Paul Marinussen, de directeur van de ZRD, mocht het heien van die eerste paal inleiden.
2: Ik vind het wel grappig dat we hier met deze mooie clubmannen dit gaan doen samen. Dus ja, ik ga je het woord geven en ja, leid ons door deze mooie actie heen.
3: Okay. Mannen, zaadje. Hey, 2, 3 al op die hei dan.
4: De Waschappelse heiploeg is uitgenodigd om de eerste paal van het afvaloverslagstation symbolisch de grond in te slaan. 10 heiers die zijn aan touwen aan het trekken om de paal omhoog te hijsen en vervolgens een klap te geven op de paal die in de grond staat. Een kapitein die zorgt ervoor dat het op de maat van de muziek gaat.
3: Aan de oever van de IJssel staat een veerhuis.
4: Paul Marinussen, directeur van de Zeeuwse Reinigingsdienst. Hier komt dan een afvaloverslagstation. Wat is dat?
5: Dat is een grote hal waar al het huishoudelijk afval wat we inzamelen met vuilnisauto's in Zeeland gestort wordt. Voordat het getransporteerd wordt naar verwerkers in de rest van Nederland.
4: En waarom komt dat hier in Middelburg?
5: Omdat vuilnisauto's natuurlijk een rondje rond de kerk rijden. Die moeten vooral in de woonwijk actief zijn. En die willen natuurlijk niet helemaal naar Rotterdam naar een afvalinstallatie rijden om te moeten storten. Want dan zijn ze de hele dag weg. Dus die komen allemaal lokaal zo kort mogelijk bij. En ja, Middelburg is een hele centrale plek waar we dat gelukkig kunnen doen. Waar we een stuk grond hebben kunnen kopen waar we dit kunnen nieuwbouwen.
4: Was dat er dan nog niet in Zeeland?
5: Ja, we zitten nu op 2 huurplekken van Inde van Nederland. Een in de Vlissingse haven en een in Goes. Maar daar is de huur opgezegd, daar moeten we weg. Dus we zijn eigenlijk al een aantal jaren op zoek naar een alternatieve plek. En dat was echt een enorme moeilijke zoektocht. Want iedereen denkt, oh jee, huishoudelijk afval, dat wil ik niet hebben. Maar ja, mensen gaan er helemaal geen last van hebben. Voor mij is dat dadelijk hier staat en we dat in die haven en een in Goes. Maar daar is de huur opgezegd, daar moeten we weg. Dus we zijn eigenlijk al een aantal jaren op zoek naar een alternatieve plek. En dat was echt een enorme moeilijke zoektocht, want iedereen denkt, oh jee, huishoudelijk afval.

0: vuil eruit halen en dergelijke. En ook het grofvuil van de Milieustraat komt hier straks heen. Dus de hallen worden hier echt wel wat groter dan we nu hebben. Maar ja, dan kunnen we ook die activiteiten zo efficiënt mogelijk doen voor Zeeland.
1: De nieuwe locatie moet halverwege volgend jaar klaar zijn. Of er dan ook weer zo mooi gezongen wordt, dat is nog niet bekend.

0: Alex Warren en Passenger. Zeeuwind gaat vandaag de critici eens ongelijk bewijzen. Dat zeggen ze dan zelf in het persbericht over de aankondiging van de opening van het zonnepark in de Willem-Annapolder bij Capelle. En de directeur Willemien de Jong van Zeeuwind is onze Zeeuw van de dag. Willemien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie dachten, wij doen het gewoon wel, ondanks dat er gezegd wordt dat het zonnepark helemaal niet meer lonen?
1: Ja, klopt. Want daar zijn we het ook niet helemaal mee eens.
0: Nee, kun je ons eerst even vertellen, wat wordt er precies over beweerd?
1: Ik snap het heel goed. En wij openen nu vandaag bijvoorbeeld een zonnepark. Er zijn best veel zonneparken die je her en der in het land ziet liggen. En tegelijkertijd is de maatregel voor het salderen op zonnepanelen op je eigen dak, die wordt dan afgeschaft. Waardoor mensen het gevoel hebben, ja, word ik daar nou voor gestraft of zo? Wat niet het geval is. Want zoals bij elke ingewikkelde situatie zit er natuurlijk heel veel nuance in wat er nou wel en niet klopt. Dat afschaffen van het salderen staat echt los van hoeveel hernieuwbare stroom hebben we nou nodig op ons elektriciteitsnet om alle vraagstukken rond elektrificatie mogelijk te blijven maken.
0: En zo'n salderingsregeling die geldt niet voor een zonnepark?
1: Klopt. Het salderen zit op klein aansluitingen, dus bij mensen thuis. Terwijl zo'n grootschalig zonnepark, dat levert stroom aan de middenspanningsnetwerken. En daar zitten vooral veel grote bedrijven op aangesloten.
0: Ja. Hoe ziet het zonnepark eruit?
1: Dat is wellicht niet bijster inspirerend, vind ik zelf ook. Dat zijn grote metalen stellages waar grote panelen op geïnstalleerd zijn.
0: Mm-hmm. En dan zo'n beetje schuin meestal, hè?
1: Zo'n beetje schuin, ja, twee kanten op. Dus

0: zodat ze zoveel mogelijk instraling van de zon kunnen meenemen. Ja.
1: Ja, en dan wordt er natuurlijk wel eens gezegd, waarom zou je zoiets eigenlijk in een polder doen? Doe het gewoon op daken van bedrijven.
0: Zeker, ben ik het ook hardgrondig mee eens. In de zin dat ik denk dat veel bedrijfsdaken zich absoluut lenen voor grote zonnepaneelinstallaties. Maar dat is vaak ook niet mogelijk. Die daken moeten daar wel sterk genoeg voor zijn. En in een polder of op een stuk grond, een oude vuilstort bijvoorbeeld, is ook een hele goede plek. Want ja, dat is toch ook grond waar je anders niet zoveel meer mee doet.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je veel grotere oppervlakken beslaan, waarmee je dus die grotere elektriciteitsbehoeften van die bedrijven beter kunt bedienen.
1: Ja, ja, dus we kunnen ook met elkaar misschien concluderen, het is misschien niet wel heel erg inspirerend om naar te kijken. Het is misschien niet de beste plek, maar we hebben het gewoon simpelweg nodig.
0: Ja, en wat wij ook echt wel zien is dat bijvoorbeeld in diezelfde Willem-Annepolder dat doen we samen met het lokale boerenbedrijf, de agrariërs, de familie die daar eigenaar van zijn, doen dit ook samen met ons. Dus ook zij zien wel degelijk dat daar een bepaalde meerwaarde is ten opzichte van andere gewassen wellicht. Maar het is vooral, ja, hoe kunnen we nou die elektrificatie van die bedrijven blijven helpen?
1: Ja, en hoeveel stroom levert dit op?
0: Het is een park waar zo'n 15 megawatt wordt opgewekt. Dus dat is in de orde grootte niet het allergrootste zonnepark. Maar het levert een mooie bijdrage aan wat meer hernieuwbare stroom en minder CO2-uitstoot.
1: En dan nog even tot slot, Willemien, het wordt vandaag geen zonnige dag. Maar dat deert niet helemaal. Hè? Het is niet zo dat zo'n zonnepark dan meteen helemaal niks doet.
0: Nee, het is een heel ingewikkeld proces. En daar raakt het ook echt de grenzen van mijn kennis. Maar de zon straalt bepaalde energie uit. En het hoeft niet altijd alleen maar stralende zonnige dagen te zijn om toch een deel van die straling van de zon op te kunnen vangen.
1: Ja, nou dan wens ik je al met al een stralende dag toe. En als deel van de dag horen we natuurlijk graag om 6:45 vanavond hoe die dag is verlopen. Ja. Dankjewel voor nu.
0: Graag gedaan. Fijne dag.

Davina Michel en Skyward. Wat staat er in de ochtendkranten en bij de andere nieuwswebsites? Nou, in gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven. Het gaat dan om verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. En er liggen ook nog eens 575 recreatieparken binnen brandnatuurlijk gevoelige gebieden. Blijkt uit onderzoeken van Pointer. De zeer kwetsbare gebouwen die zitten mensen in die niet zichzelf op tijd in veiligheid kunnen brengen. Het gaat dan dus om scholen, GGZ-locaties, kinderopvanglocaties, ziekenhuizen en ook een AZC. De cybercriminelen die claimen achter de phishing-aanval van de online bank Revolut te zitten, eisen $3 miljoen van de bank. Dat melden de criminelen aan BNR Nieuwsradio. Betaalt de bank niet, dan dreigen de criminelen de gegevens van 680 Revolut-klanten te verkopen. Het gaat dan om paspoortkopieën, namen, adressen, telefoonnummers en nog veel meer. Er zouden ook 36 Nederlanders onder de slachtoffers zitten. Bijna de helft van de overledenen die onder de nieuwe categorie geen bezwaar tegen orgaandonatie staat geregistreerd, daarvan stemmen de naasten alsnog niet in. Het is ruim 5 jaar na de invoering van de nieuwe donorwet gebleken. Daar schrijft het Nederlands Dagblad en de Volkskrant over. Juist bij deze actie zou het gewoon moeten kunnen, maar toch zijn veel artsen gevoelig voor de mening van de nabestaanden. En in een geval van hectiek net na een overlijden wordt er dan toch vaak anders besloten. Staat te lezen in de Volkskrant en in het Nederlands Dagblad vanmorgen. Wat wordt de plaat van 5 voor 7? Dat hoor je zo.

Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water. Ja, bij Capelle wordt dus een nieuw zonnepark geopend. Tegelijkertijd gaat de zon niet schijnen vandaag en dus moet de zon uit de radio komen. Onze soundtrack bij het nieuws om 6:55. Fantastisch veel suggesties zijn er binnengekomen van Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Kees kwam daarmee, maar ook The Sunshine Reggae. Co kwam daarmee, House of the Rising Sun. Joke, See Sex and Sun van Serge Gainsbourg. Thomas kwam met die tip, Laat de zon in je hart. Nee, Schuurmans, een tip van Patrick. Sunrise van Norah Jones, prachtige plaat natuurlijk. Amber, een hele goede suggestie. Wat hebben we nog meer? Nou, dan is er nog José nog voorbijgekomen met Als de Zon van Danny Christian. Good Day Sunshine van de Beatles natuurlijk. Ralf kwam daarmee. Ik kan nog wel even doorgaan. Heel veel is er binnengekomen. Ook John Denver werd genoemd met Sunshine on My Shoulders. En daar is een cover van gemaakt door Train. Idee van Jacob van Klinken om deze plaat

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank, omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Voordeelhaartjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
4: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: voordeeluitjes.nl.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
15: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
14: Ah, check.
13: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
6: Zeeland. Volgens BBB Zeeland schieten de maatregelen die zijn genomen vanwege de afsluiting van de Zeelandbrug tekort. Wat er los is, ga ik ze zo zelf maar eens even vragen. Het is 7:05. Dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. De gemeente Goes gaat de maatregelen in de autoluwe binnenstad opnieuw tegen het licht houden. Dat schrijft streekomroep De Beverlanden. In de verkiezingscampagne dit voorjaar was er veel aandacht voor de invoering van dat nieuwe systeem dat niet goed werkte. Onder meer ondernemers in het centrum hebben veel kritiek en ook bleken er problemen te zijn met het digitaal registreren van de kentekengegevens. Het nieuwe gemeentebestuur gaat de komende maanden opnieuw met de betrokkenen praten. Inwoners van Terneuzen kunnen vanaf vandaag ideeën indienen over wat er te doen moet zijn met de, met de vele leegstaande winkelpanden in de binnenstad. Volgens Volop Terneuzen heeft de binnenstad een flinke kwaliteitsimpuls nodig. Er is behoefte aan meer levendigheid en nieuwe ondernemers. En bij Capelle wordt vandaag een nieuw zonnepark in gebruik genomen. Het zonnepark in de Willem-Anna-polder is 10 hectare groot en kan jaarlijks stroom leveren voor bijna 6000 huishoudens. Het weer in de provincie. De dag begint wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. In de loop van de ochtend komt er meer bewolking en dan gaat het regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig tot hard en het wordt 18 graden. Een heel goeiemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Huisje aan de zee. Zoe Levi en een huisje aan de zee. De maatregelen die zijn genomen vanwege de afsluiting van de Zeelandbrug schieten tekort. Dat zegt de statenfractie van de BBB. Ruim 2 weken is de Zeelandbrug nu afgesloten voor al het verkeer, behalve fietsers dan toch. Maar volgens de partij is er nog van alles dat niet goed gaat. Vooral de Schouwse scholieren die dagelijks naar Goes moeten lijken daarvan de dupe te worden. Maar ook de reizigers die vertrouwen op hun routeplanner. Contact met de fractievoorzitter Antje Dees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U krijgt veel klachten.
1: Ja, dat klopt. Wij worden regelmatig benaderd. Met name door mensen van Schouwen-Duiveland. Bezorgde ouders waarvan hun kinderen echt veel hobbels moeten nemen om op tijd op school te komen en ook weer terug naar huis te gaan.
0: Wat gaat er allemaal mis?
1: Ja, het lijkt toch dat er nog steeds op bepaalde momenten te weinig bussen zijn. En er is beterschap beloofd. Hè. Er was al wat ophef. Er zouden extra bussen komen. En ja, wij vragen ons af, worden die echt op de goede momenten ook werkelijk ingezet?
0: Want het is nu dan dus zo dat er kinderen dan naar school willen, dat de bus vol is en dat ze moeten wachten op de volgende?
1: Ja, precies. Of ze staan op station Goes en de bus blijkt vol en dan staan ze te wachten. Is er nauwelijks informatie over, ja, wanneer komt er dan een volgende bus? En ja, dat geeft veel onrust.
0: En verder?
1: En lange reistijden. Ja. Dus dat is het ene enerzijds. Aan de andere kant, ja, horen wij ook mensen moeten staan in de bus. Nou, wij zijn best bezorgd over wat dat met de veiligheid doet. Wat zijn daar eigenlijk de normen voor? Als je op een 100-weg in een volle bus een uur staat. Dus daar hebben wij vragen over gesteld. En onze belangrijkste vraag gaat toch eigenlijk wel over die reisplanners. Want onze Zeeuwse reisplanner reizendoorzeeland.nl, die werkt helemaal goed. Die is op de hoogte van de stremming. Mm-hmm. Maar veel goed gebruikte reisplanners zoals 9292, ja, die weten niet altijd de juiste situatie hier, dat die Zeelandbrug dicht is en dat het dus even anders loopt op dit moment.
0: Ja.
1: En zo worden mensen echt de verkeerde kant op gestuurd.
0: En dan denk ik toch, mensen zeggen help, help ons even, beste mensen van de BBB. Nou, dan zou je denken, je kunt ook een telefoontje plegen naar 9292. Maar u stelt dan vragen, die moeten natuurlijk nog weer beantwoord worden. Is dan niet onderhand die afsluiting van de Zeelandbrug alweer voorbij?
1: Daarom heb ik ook verzocht om de vragen met spoed te behandelen. Daar heb ik de gedeputeerde ook over benaderd. Die heeft dat inmiddels ook beloofd om dat te doen, zodat er echt direct actie genomen kan worden. Want inderdaad, het is nu nog ruim 3 weken en dan is het alweer voorbij. En we hopen natuurlijk dat in die 3 weken met name de scholieren gewoon voorspoedig heen en weer kunnen reizen.
0: Ja. Ja, maar toch even, waarom kiest u dan voor de politieke weg en niet de praktische, vraag ik mij even af.
1: Nou ja, wij zijn van de politiek, wij zijn volksvertegenwoordigers. En dan is het de weg om het bij onze bestuurders neer te leggen, die ook die contacten hebben. Ik heb hier ook in de commissie afgelopen vrijdag vragen over gesteld. Daar bleek dat het heel ingewikkeld is om die reisplanner 9292 te veranderen. Mm-hmm. En ja, ik hoop dat dit toch misschien nog wat extra druk kan zetten om die verandering wel in gang te zetten.
0: Ja.
1: Want in deze digitale tijd, ja, zou je denken, moet dat toch makkelijk te doen zijn om zo'n reisplanner een signaaltje te geven.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je op dat aspect zou kunnen zeggen, dit is een goede leer voor de volgende keer.
1: En
0: dat geldt natuurlijk niet voor die mensen die daar staan te wachten op hun bus, die dan wel niet komt. Daarvan wilt u ook gewoon dat tijdens deze afsluiting nog gewoon beter gaat.
1: Absoluut. Voor nu moet er verbetering komen. Maar inderdaad, we hebben straks ook een afsluiting van de Westerschelde-tunnel met z'n allen door te komen. En ook daar zullen reisplanners nodig zijn. Dus verbetering voor de toekomst is zeker ook nodig.
0: Even over die bussen dan en de informatievoorziening rondom. Of er nog een bus komt, ja of nee. Wat verwacht u dan eigenlijk van het bestuur, het provinciebestuur, dat ze gaan doen?
1: In overleg treden met name de vervoerder, Connection, wat kan hier beter. En inderdaad die routeplanners. Maar ook op een station, als er zo'n bus vol is en die rijdt door. Ja, dat er ook gewoon een persoon die leerlingen en andere reizigers kan informeren of goede informatie op borden. Wij horen nu dat mensen daar echt nou ja, afwachtend staan en soms wel één of in eerdere gevallen 2 uur staan te wachten tot er nog een bus komt. Ja, dat is natuurlijk heel onzeker.
0: Ja, nou is er toegezegd dat de antwoorden met spoed komen. Ja, wat is de termijn van spoed? Heeft u enig idee eigenlijk?
1: Nou, we hebben sowieso volgende week vrijdag een statenvergadering. Dan moet het absoluut beantwoord zijn. Anders gaan we dat mondeling op dat moment vragen. Maar ik neem aan dat er eerder al een reactie komt.
0: Nou, er moet even tempo achter worden gezet wat u betreft. De fractievoorzitter van de BBB Zeeland, Antje Dees, hartelijk dank voor de toelichting.
1: Ja, ook hartelijk bedankt. Fijne dag verder.
0: Gaan we naar de weersverwachting en die krijgen we van Steven van der Grijzen. Steven, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Wat voor dag staat ons te wachten?
2: Nou, de dag begint met bewolking en af en toe zon. Op de meeste plaatsen is het nu droog, maar in de loop van de ochtend raakt het vanuit het westen overal bewolkt, gevolgd door buiige regen, waarbij het vooral vanmiddag lokaal ook stevig kan regenen. Temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden en de zuidwestenwind, ja, die wordt toch wel stevig vandaag. Die neemt langs de kust toe naar krachtig of hard, een windkracht 6 tot 7, met kans op windstoten zo tussen de 60 en 70 kilometer per uur. Nou, vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Vannacht valt slechts nog een lokale bui. Temperatuur daalt dan naar 11 tot 15 graden. Morgen toch wel een aardige herfstdag met af en toe zon. Blijft tot de avond op veel plaatsen ook droog. Temperatuur bereikt morgenmiddag maximaal de 19 graden. Maar ook morgen een stevige zuidwestenwind, een windkracht 4 tot 6.
0: En dan het weekend.
2: Nou, in het weekend is er op zaterdag vrij veel bewolking. Kans op een enkele bui, weinig zon. Maar het is niet koud zaterdag. Temperaturen van 20 of 21 graden. Ook dan een stevige zuidwestenwind. In de nacht naar zondag en zondagochtend kan het dan af en toe regenen. Maar zondagmiddag, dan wordt het droog. Breekt de zon ook vaker door. Bij temperaturen van een graad of 20. Ja, en vanaf maandag lijkt het een aantal dagen helemaal droog te blijven. Met af en toe zon. Er staat duidelijk minder wind. En aangename temperaturen tussen de 19 en 21 graden.
0: De hele dag houdt hij je op de hoogte van de weersverwachting. Steven, dankjewel.

0: Whitney Houston en How Will I Know. Bijna 9 minuten voor 7:30 is het. Geen lekkere Europese start voor AZ gisteravond. Aanvoerder Jordi Klaas reageert zo. Eerst ander nieuws van vandaag. Op de A15 bij Rotterdam laat Rijkswaterstaat op een deel van de Suurhofbrug minder verkeer rijden. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De brug stond al onder verscherpt toezicht omdat er recent een paar keer tegen aangevaren was, zegt Rijkswaterstaat.
1: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd en later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden. En dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen. De hoofdligger, dat is een hele lange stalen balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
0: De twee rijstroken in de richting van de Maasvlakte zijn per direct gesloten. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Het andere deel van de Suurhofbrug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Het gaat zo'n 4 tot 8 weken duren. Volgens Rijkswaterstaat moeten weggebruikers nu rekening houden met een extra reistijd van 20 tot 30 minuten. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 1:30 geduurd. De belangrijkste vraag is welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil helpen. Leider JA21 van Joost Eertmans die opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
2: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
0: En voormalige partijleider van de Partij van de Arbeid, Diederik Samsom, vond dat op zijn minst opvallend dat deze move ineens werd gemaakt door Joost Eertmans.
3: Het debat was eigenlijk heel saai, totdat hij hardop ging denken op televisie. En dan wordt een debat natuurlijk opeens heel interessant.
4: Ik als had het politici idee, gaan denken, dan wordt
3: nou,
4: het
3: nou, vooral als je dat hardop gaat doen, dan wordt het heel leuk. Ik had het idee dat hij zelf nogal overvallen werd door het feit dat zijn fractiegenoot net op de radio had gezegd dat ze sowieso tegen een paar begrotingen gingen stemmen. Waarmee dat hele idee van een deal natuurlijk als een kaartenhuis in elkaar zakte. En hij daar dan probeerde iets van te maken. Maar eigenlijk heeft hij daarmee de chaos alleen maar groter gemaakt. Ja.
0: Voormalig fractievoorzitter van de VVD, Helbe Zijlstra, kan zich niet voorstellen dat de VVD blij wordt van de enige totaaldeal die nu nog over is met links.
4: Het kabinet moet alle begrotingen er doorheen halen, hè? Niet alle begrotingen min 3. Ja. En dan, als je dan hiernaar kijkt, ja, ik zou dan wat ongerust worden, want als Klaver, en dat deed hij hier, zegt, nou, ik ben nog steeds beschikbaar, hè, voor een totaaldeal. Ja. Dan zeg je eigenlijk als JA21, als u een totaaldeal wil, wat de coalitie het liefst heeft, dan moet je linksaf.
0: De algemene politieke beschouwingen gaan later vanochtend verder en dan is het de beurt aan premier Jetten. En er is geen lekkere Europese start voor AZ gisteravond. In het eerste competitieduel van de Europa League verloren ze tegen het Engelse Sunderland 0-1. Balen, maar volgens aanvoerder Jordi Klaasie geen schande.
5: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
0: Ja, dat is winnen. Zoveel is dan wel weer gewoon een feit. De volgende Europese Europa League wedstrijd van AZ is over 4 weken. Tegen de Israëlische ploeg van Abu Beersheba. Even naar de situatie op de weg, want er is een rijstrook afgesloten in de Westerschelde-tunnel in de Westbuis in de richting van Terneuzen. Eén rijstrook afgesloten, er geldt daardoor een snelheidsbeperking. Zorgt nog niet voor heel veel hinder op de weg, maar al wel 8 kilometer aan file. 5 minuten vertraging, houd daar rekening mee. Uitgebreide verkeersinformatie en dergelijke krijg je natuurlijk straks.

0: Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.
4: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
5: Het is een halve minuut voor 19:30. Een heel goedemorgen. Dit is Omroep Zeeland. Met nu een update van het laatste Zeeuwse nieuws. Volgens de BBB-fractie in Provinciale Staten gaat het nog steeds niet helemaal lekker met het busvervoer nu de Zeelandbrug is afgesloten. Te vaak nog staan met name scholieren te vergeefs op een bus te wachten, of is de bus veel te vol? De partij wil dat het provinciebestuur opnieuw met busvervoerder Connection om tafel gaat. De gemeente Goes gaat de maatregelen in de autoluwe binnenstad opnieuw tegen het licht houden. Dat schrijft streekomroep De Beverlanden. In de verkiezingscampagne dit voorjaar was er veel aandacht voor de invoering van het nieuwe systeem dat niet goed werkte. Onder meer ondernemers in het centrum hebben veel kritiek en er waren ook problemen met het digitaal registreren van kentekens. In Middelburg is de bouw van een nieuwe afvaloverslagplaats van de Zeeuwse Reinigingsdienst begonnen. Gisteren werd de eerste paal geslagen. Op het terrein wordt straks al het afval uit Noord- en Midden-Zeeland verzameld en tijdelijk opgeslagen voordat het wordt afgevoerd naar verwerkers elders in het land. De nieuwe locatie vervangt de huidige huurlocaties van Goes en Vlissingen, vertelt Paul Marinissen, de directeur van de ZRD.
6: Er is de huur opgezegd, daar moeten we weg. Dus we zijn eigenlijk al een aantal jaren op zoek naar een alternatieve plek. En ja, Middelburg is een hele centrale plek waar we dat gelukkig kunnen doen. Waar we een stuk grond hebben kunnen kopen, waar we dit kunnen nieuwbouwen.
5: En bij de Grieten, vlakbij Terneuzen, is gisteravond de bevrijding van Oost-Zeeuws-Vlaanderen in 1944 herdacht. Er werden onder meer bloemen gelegd bij het standbeeld van de Poolse generaal Maciek. Leerlingen van het Lodewijk College hadden ook een rol bij de herdenking. Zij liepen dezelfde route door de streek als Poolse soldaten tijdens de bevrijding. Tijdens die strijd kwamen 75 Polen om het leven. En dat maakte indruk, ook op de 13-jarige Quinn.
7: Hoe de Polen zich hebben gegeven voor onze vrijheid. En dat ze dat niet voor hunzelf deden.
5: Straks een uitgebreide reportage van die herdenking. Het weer in de provincie. De dag begint wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. In de loop van de ochtend komt er meer bewolking en dan gaat het regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig of hard en het wordt een graad of 18. En dan nog eventjes een juiste pingeltje erbij zoeken, zoals dat heet. Ja, want er is verkeersinformatie en er is best wel wat te melden. Er staat inmiddels een kleine 10 minuten vertraging op de weg tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en Hoek. 9 kilometer file in zuidelijke richting. En dat heeft alles te maken met een afgesloten rijstrook in de westbuis van de Westerschelde-tunnel. Komt door een pechgeval en daarom is er één rijstrook dicht en geldt er dus ook een snelheidsmaatregel. Je moet dus langzamer rijden daar, rekening houden met extra oponthoud. Dan nog een andere korte file in onze regio op de N57. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15, 5 minuten vertraging. Er staat daar 2 kilometer aan file.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt

0: Ik ben de Munnik en ik zeg niets na 9 uur, als je het goed vindt. Wat staat er allemaal in de ochtendkranten? Waarover schrijven de andere media vanmorgen? Nou, dat er allerlei bejaardentehuizen en ook scholen in gebieden liggen met een hoog risico op natuurbranden. Straks meer daarover. Middelbare scholieren die waanden zich heel even Poolse soldaat tijdens de bevrijding. Maar eerst gaan we naar een boek over het alsjeblieft toch even wegleggen van je telefoon. Want ontstaat er meer verbinding als mensen minder naar hun telefoon turen. In het nieuwe prentenboek Mag ik je wat vragen? Staat die vraag centraal. En Suzanne van der Ham die maakte dat samen met illustrator Friederike Stijl. Een prentenboek over een vader en een zoon die een dagje naar het strand gaan zonder telefoon. Aan de telefoon is de schrijver, dat is Suzanne van der Ham. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maak je jezelf hier ook vaak schuldig aan?
1: Ja, momenten wel, ja.
0: Dus het is ook wel iets misschien dat je zelf ter harte moet nemen.
1: Zeker, ja.
0: Nou, waarom dacht je dit is een goed onderwerp voor een boek?
1: Ja, dat is ontstaan uit jarenlang werken met kinderen. En het verhaal was er opeens. En het boek heeft zichzelf ontvouwen door het ontmoeten van een illustrator. En ik denk een goed moment nu ook voor kinderen om hier een stem in te krijgen. Dat was eigenlijk het idee voor het boek. Het is vaak een gegeven, hè? Van de telefoon is er. En ik hoop door dit boek dat kinderen daarin een steuntje krijgen van hey, om het gesprek eens aan te gaan vanuit het kind zelf. Kunnen wij dat ook een keer doen? Kunnen wij ook een keer ons telefoon vergeten naar het strand?
0: Want het is voor volwassenen überhaupt zelf heel hinderlijk om de hele tijd op hun telefoon te zitten. Maar waarom is het voor kinderen hinderlijk dat ouders dat doen?
1: Omdat ze dan niet aanwezig zijn. Als de ouders op de telefoon zijn, dan zijn ze niet helemaal aanwezig bij het kind. En een kind voelt dat.
0: Mm.
1: Ja.
0: En dat is dan niet gezellig, maar misschien ook wel onveilig tot op zekere hoogte.
1: Het kan zeker onveilig zijn. Ik denk ook emotioneel onveilig.
0: Ja, precies.
1: Dat je dan, ja, niet gezien of gehoord of gevoeld.
0: Ja. Het is een prentenboek, dat is op de radio natuurlijk bijzonder ingewikkeld. Maar goed, we gaan toch een poging wagen. Wat zie ik als ik door het boek blader? Hoe ziet het eruit?
1: Ja, prachtige kleurrijke handgetekende illustraties. Waarin je eerst het kindje ziet op school. Vervolgens ligt hij vroeg in bed, want hij kan niet wachten om naar het strand te gaan. En dan eenmaal in de trein zie je vader met de strandtas die helemaal leeggehaald wordt. Dus er vliegen overal spullen door. Dus dat is echt een heel mooi plaatje waar je uren naar kan kijken. En dan uiteindelijk komen ze aan bij station Middelburg. Mooi afgebeeld. En dan natuurlijk het moment van op de trap staan bij Domburg en de uitgerekte stranden kunnen zien. Dus zo ziet het er een beetje uit. Ja,
0: ja. En dan zijn ze dus op het strand en dan zijn ze daar zonder telefoon.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en dan laat het verhaal zien wat voor moois dat doet met een vader en zoon.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nog even, jij zei van het is allemaal zomaar organisch allemaal gekomen. Dat is natuurlijk heel sympathiek, maar cijfert ook je eigen rol wel een beetje weg natuurlijk. Maar dan nog even ook over de ontmoeting met de illustrator, want dat gebeurde ook in Domburg.
1: Ja, klopt. Dat gebeurde in Domburg toen ik hier woonde. Dat was, ik denk een jaar na corona, dat in het CV-gebouw deze illustrator een expositie had. En

0: mensen hier, een baantje hier. Het is allemaal gegaan door gewoon contact met mensen zonder online of zonder een telefoon te hebben. Dus daar is het ook wel een beetje ontstaan van, oh, het mag zich hier afspelen. Ik heb hier ook echt zelf 2 weken zonder telefoon geleefd gewoon. Ja. Ja.
1: En dan kan ik me voorstellen dat je, als je dat gebeurt, zo zonder telefoon, dat je dan voorneemt, nou, ook als ik weer wel telefoon heb, dan ga ik daar toch op letten. En ik kan me ook voorstellen dat dat in de praktijk dan heel lastig blijkt te zijn.
0: Zeker, ja. Het is heel lastig. Zodra je dan weer die mogelijkheid hebt, dan is dat heel snel weer, sluipt dat er ook in.
1: Ja.
0: Dat je toch dan even iets opzoekt of toch even kijkt, wat doet het weer morgen? He? Ja. Zeker.
1: Want ik kan me toch ook voorstellen dat veel ouders zullen denken, ja, dat is heel leuk, Suzanne, maar ik vind wel fijn dat ook als ik op het strand ben, dat ik wel, als er iets ergs is of zo, op een of andere manier bereikbaar ben.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, en dan toch ook vertrouwen dat als, in ieder geval als je iemand moet bellen, dat er een strandwacht is, dat er iemand om je heen is. Die dan even een telefoon, of die je kan helpen in dat moment. En ja, dat ook eventjes voor een middag, dat als er iets erg gebeurt en je bent vervolgens daarna thuis, dat je dan te bereiken bent.
1: Ja.
0: Ja.
1: We hebben ook een beetje recht op onbereikbaar zijn wat dat betreft.
0: Ja, precies.
1: Ja, mooi. Hoe heet het boek eigenlijk?
0: Mag ik je wat vragen?
1: Oh ja, dat is waar. Nou, zeker. Goed. Bijzonder. En ja, ik ben nu helemaal nieuwsgierig natuurlijk naar de plaatjes. Het wordt ook voorgelezen, hè? Het boek op de archipelschool De Golfslag in Domburg.
0: Dat klopt, ja.
1: Heel veel plezier daarbij.
0: Ik ga heel veel plezier beleven, dankjewel.
1: Goed zo, en dankjewel dat je over wilde vertellen.

0: Wel Langley in Choosing Texas. Bij de Grieten, in de buurt van Terneuzen, is gisteravond de bevrijding van Oost-Vlaanderen herdacht. Precies op de plek waar de Poolse bevrijding in 1944 de Schelde bereikte. 30 leerlingen van het Lodewijk College liepen voorafgaand aan de herdenking 10 kilometer in de voetsporen van de Poolse soldaten. En verslaggever Nanshu Hiddes ook.
1: De kinderen komen aangelopen in een stoet net onder de dijk richting het standbeeld van de Poolse generaal Stanisław Marczek. Voorop lopen militairen met vlaggen.
2: Willen jullie ook een bloem hebben? Alsjeblieft.
1: De kinderen en aanwezigen krijgen een bloemetje mee om straks neer te leggen tijdens de herdenking.
3: Generaal Marczek was een uitzonderlijk leider. Een militair met een scherp strategisch inzicht. Maar bovenal een man die het leven van zijn soldaten en burgers zoveel mogelijk probeerde te sparen.
1: 30 leerlingen van het Lodewijk College hebben voorafgaand aan de herdenking ook een belevingsdag gehad. Wat hebben jullie gedaan?
4: Eerst zijn we met legervoertuigen naar het stadhuis gegaan om een film te kijken over de oorlog. En daarna zijn we met diezelfde legervoertuigen naar het Oorlogsmuseum in Axel geweest. Daarna zijn we nog langs verschillende plaatsen geweest en hebben een tocht gelopen van 10 kilometer.
1: Wat heeft op jou nou het meeste indruk gemaakt?
4: Eigenlijk hoe ze gewoon hun leven eigenlijk hebben opgeofferd om ons te bevrijden.
1: Hoe was het voor jou om de tocht te lopen in het spoor van de Poolse bevrijders?
5: Best wel bijzonder, want dat je daar loopt en je weet dat de Polen daar ook hebben gelopen, vind ik best wel speciaal.
1: Van Axel naar de Grieten, naar hier, 10 kilometer dus. Vond je het een ver stuk?
5: Ik vond het zelf wel meevallen. Ik loop veel. Maar ik kan me voorstellen dat het voor andere mensen best wel lang kon zijn.
1: Wist je voor vandaag veel over de bevrijding van dit gebied?
5: Nog niet zoveel als ik vandaag heb geleerd. Ik heb zeker dingen geleerd voor vandaag.
1: Wat is je nou het meeste bijgebleven?
5: Ik denk hoe de Polen zich hebben gegeven voor onze vrijheid. En dat ze dat niet voor hunzelf deden.
1: En nu dan dus de herdenking gehad. Wat vond je daarvan?
5: Mooi dat er zoveel mensen waren. En dat iedereen gewoon respect had voor elkaar en voor de anderen.
1: En als je nu op deze plek komt, dan weet je ook wat meer geschiedenis. Ga je daar dan ook wat vaker bij stilstaan?
5: Ja, ik denk het wel, want ik ben hier nog niet geweest eigenlijk. Nu zeker wat ik weet wat er allemaal is gebeurd en waarom het hier is, vind ik het wel bijzonder.

Het Noorse The Bauza en Magnetic. 8:09. Wat staat er in de ochtendkranten? Nou, in gebieden met een hoog risico op natuurbranden staan maar liefst 189 gebouwen waar kwetsbare mensen verblijven. Het gaat dan om bijvoorbeeld verpleeghuizen, ziekenhuizen en scholen. En er zijn ook nog eens 575 recreatieparken in natuurbrandgevoelig gebied. Blijkt uit onderzoek van Pointer. In zeer kwetsbare gebouwen, daar verblijven bijvoorbeeld mensen die zichzelf niet op tijd in veiligheid kunnen brengen. En dat is natuurlijk best ingewikkeld als er dan een fikse natuurbrand uitbreekt. Het gaat ook om bijvoorbeeld kinderopvanglocaties, een AZC, basisscholen dus en 4 ziekenhuizen. De zoektocht naar een partij die kan financieren is geen makkelijke voor kleine MKB'ers en ZZP'ers. Ruim 1 op de 3 houdt er dan dus ook maar mee op en laat de financieringsaanvraag varen, schrijft het Financieel Dagblad vanmorgen. MKB'ers en ZZP'ers die geld nodig hebben haken vaak af bij het aanvragen, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel, omdat de procedure veel en veel te ingewikkeld is. De cybercriminelen die claimen achter de phishing-aanval te zitten van de online bank Revolut, die eisen $3 miljoen van de bank. Dat hebben de criminelen zelf laten weten aan BNR Nieuwsradio. Ze hebben anders namelijk de gegevens van 680 Revolut-klanten die ze willen gaan doorverkopen. Er zouden ook 36 Nederlandse gegevens onder zitten. Het gaat dan bijvoorbeeld om paspoortkopieën, namen, adressen, telefoonnummers en transactieoverzichten. En meer dan de helft van de overledenen die in de categorie geen bezwaar tegen orgaandonatie staat, daarvan stemmen de nabestaanden alsnog niet in met een donatie. En dat is nu ruim 5 jaar na de invoering van de nieuwe donorwet gebleken. Het Nederlands Dagblad en de Volkskrant schrijven erover. Juist die categorie zou er moeten zijn, zodat er alsnog wel gewoon organen gedoneerd kunnen worden. Maar vaak vinden nabestaanden het op het moment na overlijden een toch te ingewikkelde kwestie en zeggen ze toch te vaak, nou, laten we het toch maar niet doen. In meer dan de helft van de gevallen dus in die nieuwe categorie geen bezwaar, die dan er juist voor bedoeld was om het aantal orgaandonoren omhoog te brengen. Uitgebreid dus in het Nederlands Dagblad vanmorgen en in de Volkskrant.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
2: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
13: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
14: Ik vrees dat die totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
13: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
15: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
13: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Omroep Zeeland verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. Er staat een kapotte auto in de Westerschelde-tunnel. En dat is in de richting van Terneuzen. De tunnel is nu ook even helemaal afgesloten. De verwachting is dat dat tot 7:45 het geval is. Dat is om dat pechgeval natuurlijk te bergen. Dat zorgt nu over flinke vertraging. Je staat daar een ruim half uur in de file als je in zuidelijke richting wil gaan. Verder dan nog in onze regio eigenlijk geen hele noemenswaardige files, behalve dat het druk is rondom Breda en knooppunt Klaverpolder. Daar heb je een kwartier vertraging in de richting van Rotterdam.
17: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
18: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
19: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
23: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
22: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
26: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
27: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
28: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
29: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
30: Hey, Remon!
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
31: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
32: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
33: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
31: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
32: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
34: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
35: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
36: Omroep Zeeland.
37: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
36: Omroep Zeeland.
16: Een van de misschien wel mooiste acties van het jaar is weer begonnen. De verkoop van kinderpostzegels. Straks hoor je onze verslaggever met de kinderen langs de deuren gaan. Het is bijna 8:06 en dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. Volgens de BBB-fractie in Provinciale Staten gaat het nog steeds niet helemaal lekker met het busvervoer nu de Zeelandbrug is afgesloten. Te vaak nog staan er met name scholieren te vergeefs op een bus te wachten of zit de bus veel te vol. De partij wil dat het provinciebestuur opnieuw met busvervoerder Connection om tafel gaat. De gemeente Goes gaat de maatregelen in de autoluwe binnenstad opnieuw tegen het licht houden, schrijft streekomroep De Beverlanden. In de verkiezingscampagne dit voorjaar was er veel aandacht voor de invoering van dat nieuwe systeem dat niet goed werkte. Onder meer de ondernemers in het centrum hebben veel kritiek en er waren ook problemen met het digitaal registreren van de kentekengegevens. En bij Capelle wordt vandaag een nieuw zonnepark geopend. De locatie in de Willem-Annapolder is 10 hectare groot en kan jaarlijks stroom leveren voor bijna 6000 huishoudens. Het weer in Zeeland, de dag begint wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. In de loop van de ochtend komt er meer bewolking en gaat het regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig of hard en het wordt 18 graden. Een heel goedemorgen en wat goed dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Shanna Spyro en The Material Lover. Bijna 8:10 is het. Ze hebben misschien al aangebeld gisteren. De eerste hele ijverige kinderen die op bad gaan met de kinderpostzegels of de aanzichtkaarten. De jaarlijkse kinderpostzegelactie is weer van start gegaan. En verslaggever Pascal Kerpel die ging langs bij een van de ijverigste basisscholen in onze provincie als het om kinderpostzegels gaat. Stapelhof in Renesse.
1: Wilt u kinderpostzegels kopen?
2: Dat is de bekende vraag die de komende week bij veel voordeuren weer zou klinken. Zo'n 100.000 basisscholieren gaan weer op pad om zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen. Jonny Bijl, juf van deze klas, hebben ze er een beetje zin in?
3: Ja, zeker. Ze zijn altijd heel fanatiek hier. Ze willen het liefst gelijk nu aan de deuren.
2: Met de verkoopmap staan we voor een grote blauwe deur.
4: Ja.
2: Ik zou zeggen, bel maar aan.
4: Oké. Doe jij het?
5: Ja.
2: Nu is het wachten tot ze open doen?
5: Ja.
2: Is dit spannend?
4: Ja. Het is de eerste keer in mijn hele leven dat ik dit doe.
5: Hallo.
6: Goedemiddag.
4: Kinderpostzegels kopen.
7: Jo.
2: Het thema dit jaar is veilig opgroeien. Elfie Joosemans van Kinderpostzegels. Waarom is dit thema gekozen?
8: Nou, de grootste reden is eigenlijk dat kinderen dat zelf hebben aangegeven. Dus we hebben kinderen gevraagd, wat zijn voor jullie belangrijke onderwerpen? Waar denken jullie dat kinderen het moeilijk mee hebben? En daar kwam veilig opgroeien, een veilig thuis, eigenlijk het meest naar voren. Dus daarvoor hebben we gekozen.
9: Ik vind veilig opgroeien wel een mooi thema. Ja, heel veel kinderen kunnen niet veilig opgroeien en dat vind ik zielig voor ze.
8: Het geld gaat naar kinderen die te maken hebben met eenzaamheid, armoede, onveilig thuis. Dus dat zijn eigenlijk de onderwerpen waar Kinderpostzegels zich voor inzet. En dit jaar ligt natuurlijk een hele grote nadruk op veilig thuis.
2: U heeft zojuist kinderpostzegels gekocht.
7: Ja.
2: Waarom doet u mee aan deze actie?
7: Dat is gewoon leuk. Het mocht gewoon gebeuren. Ja.
2: Ieder jaar doet u mee?
7: Ja, elk jaar. Dus dan moet je handhaven. De kinderen ook niet teleurstellen.
5: Wilt u hier nog even
7: het... mijn handtekening.
5: Ja.
2: En als iemand bij jullie heeft gekocht, wat dan?
5: Dan gaan we naar de volgende deur en dan zeggen we ook fijne dag en zo.
2: En dan krijgen ze een sticker?
5: Ja, en die moeten ze dan op de deur plakken. Dat er niet 10 keer aan wordt gebeld.
0: Al helemaal geroutineerd en precies hoe dat moet inderdaad. De kinderen in Renesse op pad met verslaggever Pascal Kerpel.

0: Guilty van Teddy Swims. Dat maakt het 7:15. De weersverwachting die wordt vandaag verzorgd door Stefan van der Gijs. Stefan, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Wat voor dag staat ons te wachten?
1: Nou, de dag begint met bewolking en af en toe zon. Op de meeste plaatsen is het nu droog, maar in de loop van de ochtend raakt het vanuit het westen overal bewolkt, gevolgd door buiige regen, waarbij het vooral vanmiddag lokaal ook stevig kan regenen. Temperatuur stijgt tot ongeveer 18 graden en de zuidwestenwind, ja, die wordt toch wel stevig vandaag. Die neemt langs de kust toe naar krachtig of hard, een windkracht 6 tot 7, met kans op windstoten zo tussen de 60 en 70 kilometer per uur. Nou, vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Vannacht valt slechts nog een lokale bui. Temperatuur daalt dan naar 11 tot 15 graden. Morgen toch wel een aardige herfstdag met af en toe zon. Blijft tot de avond op veel plaatsen ook droog. Temperatuur bereikt morgenmiddag maximaal de 19 graden. Maar ook morgen een stevige zuidwestenwind, een windkracht 4 tot 6.
0: En dan het weekend.
1: Nou, in het weekend is op zaterdag vrij veel bewolking. Kans op een enkele bui, weinig zon. Maar het is niet koud zaterdag. Temperaturen van 20 of 21 graden. Ook dan een stevige zuidwestenwind. In de nacht naar zondag en zondagochtend kan het dan af en toe regenen. Maar zondagmiddag, dan wordt het droog. Breekt de zon ook vaker door. Bij temperaturen van een graad of 20. Ja, en vanaf maandag lijkt het een aantal dagen helemaal droog te blijven. Met af en toe zon. Er staat duidelijk minder wind. En aangename temperaturen tussen de 19 en 21 graden.
0: Stefan, dankjewel. Even naar de situatie op de weg. Want de tunnelbuis van de Westerschelde-tunnel die was afgesloten. De Westbuis die is inmiddels wel weer open. Er moest een pechgeval geborgen worden. Maar dat betekent niet dat de file nu ook meteen voorbij is. De verwachting van de Westerschelde-tunnel is dat je nog wel zo'n half uur extra aan reistijd hebt. De ANWB houdt het op 3 kwartier. Dus in ieder geval, als je in de richting van Terneuzen moet, houd rekening met een extra reistijd vanwege een tunnelbuis die dus was afgesloten. Hij is inmiddels wel weer open, maar de file is nog niet helemaal opgelost. Andere files dan in onze regio. Je hebt nog 10 minuten vertraging op de N57... tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. 4 kilometer file daar. En op de A29 in de richting van Rotterdam, tussen de afrit Numansdorp en de afrit Oud-Beijerland, 6 minuten extra reistijd. Daar staat 3 kilometer file.

0: Crowded House and the Weather with You. Het is 9 minuten voor 8:30. Kun je in Nederland pinda's telen? Dat wil Timo uit Limburg graag weten. Je hoort zo waarom en ook of het inderdaad kan of niet. Eerst naar ander nieuws van vandaag. En dan gaat het natuurlijk weer over president Trump die boos is. Waarom nu weer? Nou, hij dreigt de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als Europa en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed de EU-voorzitter Ursula von der Leyen dat voorstel. Trump noemt die plannen lachwekkend, maar ook een vijandige daad.
1: If they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
0: Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS en door het klappen van de onderhandelingen over het terugschroeven van de handelsbeperkingen. De gemeenteraad in Den Bosch die sprak gisteravond weer over de beoogde opvang voor 50 minderjarige asielzoekers in Engelen. Dat debat ging niet over het wel of niet doorgaan van de opvang. Raadsleden bespraken urenlang moties met voorwaarden en kritiekpunten. Verslaggever Noël van Hooft.
2: Moties om de opvang tegen te houden en om jonge asielzoekers door de hele gemeente te huisvesten hebben het niet gehaald. Wel is bijvoorbeeld afgesproken dat de gemeente kan ingrijpen, de opvang zelfs kan sluiten als er niet gehouden wordt aan afspraken. Ook is er afgesproken dat er geld komt voor de leefbaarheid in Engelen en dat jongeren bij de opvang betrokken worden.
0: Het besluit over de komst van de opvang ligt bij het bestuur van de gemeente. Om het risico op grote natuurbranden te verkleinen, plant Natuurmonumenten op verschillende plekken op de Veluwe meer loofbomen. Dit jaar zijn er in dat gebied meerdere natuurbranden geweest, waardoor de grote brand op een militair terrein bij het Harde. En om zulke branden te voorkomen kijken terreinbeheerders en veiligheidsregio's samen naar oplossingen, vertelt deze boswachter.
3: Bij naaldhout is de kans groot dat zo'n vuur zich veel sneller gaat verspreiden, met name doordat er heel veel hars in zit, in de naalden bijvoorbeeld. Dus in loofhout gaat de brand langzamer vooruit over het algemeen dan in naaldhout.
0: En dus worden er vooral loofbomen geplant. Dan een opmerkelijk afstudeerproject van de Limburgse student Timo. Hij wil weten of het mogelijk is om in Nederland pinda's te telen. Die groeien nu nog vooral in landen met een tropisch klimaat, maar door de opwarming van de aarde denkt Timo dat het in Limburg ook moet gaan lukken. Het eerste experiment eindigde met een oogst van 1 pinda, maar Timo ging door. En inmiddels dragen zijn planten elk zo'n 70 tot 100 pinda's. Dus het lijkt gewoon te zijn gelukt. Daar komt het eigenlijk op neer. Hulde aan Timo. Een student in Limburg. Het hele verhaal vind je trouwens bij de collega's van L1. Het is nu 8:56. Straks een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En natuurlijk de situatie op de weg rondom de Westerschelde-tunnel. Want je hebt nog altijd file in zuidelijke richting vanwege dat pechgeval eerder vanmorgen.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: Het is 8:58. Heel goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met nu een update van het Zeeuwse nieuws. Volgens de BBB-fractie in Provinciale Staten gaat het nog steeds niet helemaal lekker met het busvervoer nu de Zeelandbrug is afgesloten. Te vaak nog staan met name scholieren tevergeefs op de bus te wachten of zijn de bussen veel te vol. De partij wil dat het provinciebestuur opnieuw met busvervoerder Connection om tafel gaat. De gemeente Goes gaat de maatregelen in de autoluwe binnenstad opnieuw tegen het licht houden. Dat schrijft streekomroep De Beverlanden. In de verkiezingscampagne dit voorjaar was er veel aandacht voor de invoering van het nieuwe systeem dat niet goed werkte. Onder meer ondernemers in het centrum hebben veel kritiek en er waren ook problemen met het digitaal registreren van de kentekengegevens. In Middelburg is de bouw begonnen van een nieuw afvaloverslagstation van de Zeeuwse Reinigingsdienst. Gisteren werd de eerste paal geslagen. Op het terrein wordt straks al het afval uit Noord- en Midden-Zeeland verzameld en tijdelijk opgeslagen voordat het wordt afgevoerd naar verwerkers in de rest van het land. Bij Capelle wordt vandaag een nieuw zonnepark geopend. De locatie in de Willem-Annapolder is 10 hectare groot en kan jaarlijks stroom leveren voor bijna 6000 huishoudens. Het weer in onze provincie. De dag begint wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. In de loop van de ochtend komt er meer bewolking en dan gaat het regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig of hard en het wordt een graad of 18. En dan wil ik je nog even bijpraten over de verkeersinformatie. Ik moet er altijd even aan wennen dat ik, als ik Remco vervang, dan zelf even daarvoor het pingeltje moet klaarzetten. Daar komen we. Wat nog altijd hinder op de weg vanwege het eerdere pechgeval in de Westerschelde-tunnel in zuidelijke richting. Daarom nu nog altijd 22 minuten vertraging, meldt de ANWB. 3 kilometer aan file. De weg is wel weer vrij, dus je kunt wel weer door de tunnel heen. Maar het is nog bijzonder druk natuurlijk, omdat die even is dicht geweest. En verder op de A29 nog een file in de richting van Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Numansdorp. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En op de N57 in de richting van Rotterdam tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis, 10 minuten vertraging. Daar staat 4 kilometer aan file.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: The Course en Breathless. Wat gaan we allemaal nog doen in dit laatste half uur van Zeeland wordt wakker? En nou, ik ga je helemaal bijpraten over wat er de rest van de dag nog gaat gebeuren. Want vanaf 9 uur moet je het doen zonder Zeeland wordt wakker. Maar fijn dat je dan wel weet wat je verder kan verwachten. Daarvoor al het Zeeuwse afval verzamelen. En dat gaat vanaf volgend jaar gebeuren in Middelburg. Maar eerst gaan we naar Film by the Sea. Naar de jongerenjury. Want 8 jongeren tussen de 16 en de 25 jaar... die praten ons de hele week bij over de films die zij bekijken... tijdens het filmfestival in Vlissingen. En dan weten we ook meteen welke films interessant zijn... en welke zij interessant vinden. Vandaag een van de leden van de jongerenjury is de 16-jarige Naomi uit Heerlen. Naomi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het om als jurylid naar films te moeten kijken? Is dat heel anders dan als je normaal in de bioscoop zit?
1: Nou, je moet nu vooral heel veel analyseren en ook kijken naar cameraperspectief en hoe alles in elkaar zit. En dat heb ik eigenlijk bij een film nog nooit gedaan.
0: Nee, en kan je dan ook nog wel een beetje op het verhaal letten of zit je veel te veel op andere dingen te letten dan?
1: Dat kan zeker. Daar moet je ook op letten tijdens dat we de films jury, dat we het gewoon juryseren.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, context is het dan en dan vorm... En gewoon inhoud.
0: Ja, dat is hard werken.
1: Zeker.
0: Ja, maar is het ook leuk?
1: Zeker, ik vind het echt geweldig. Ook met deze groep.
0: Oh ja, want hoe is dat dan onderling? Want jullie moeten natuurlijk wel met elkaar het er ook over hebben... wat jullie van de films vinden om uiteindelijk tot een juryoordeel te komen.
1: Nou, wij hebben met elke... Na elke film zitten wij in een groepje van 3-4.
0: Mm-hmm.
1: En daar bespreken we de film mee. En dan uiteindelijk... hebben we het einddebat en daar hebben we eigenlijk besproken van... welke films, welke krijgt nou de prijs voor de jongerenjury?
0: En was dat moeilijk?
1: Ja, ik ben een persoon die niet zo snel op durft te praten. Ik vond het wel moeilijk, maar ik heb het wel gewoon gedaan... en daar ben ik heel trots op.
0: Ja, nou, ik ook. Dat is ook hartstikke goed en leuk ook om dat dan eens mee te maken. En wilden ze wel een beetje naar je luisteren?
1: Zeker.
0: Gelukkig. We bespreken ook elke dag een filmtip. Palestine 36 is de film die je graag wil noemen. Waar gaat dat over?
1: Palestine 36 gaat over de opstand van de Arabieren in Palestina. Nu Israël is in 1936.
0: Mm-hmm.
1: En je ziet in de film, zie je eigenlijk hoe de opstand is ontstaan. Toen de Joden Palestina binnengingen. Hoe het eigenlijk dat conflict al bijna gelijk startte.
0: Mm-hmm.
1: Omdat het land werd afgepakt. En je zag ook en andere dingen. Maar je zag ook de kansen van de Britten die toen nog Palestina in handen hadden. En dat vond ik wel dat je mooi, dat je verschillende perspectieven had.
0: Mm. En lijkt me ook helemaal, nu er daar weer natuurlijk oorlog is... interessant om dan met dat in je achterhoofd hier naar te kijken.
1: Jazeker, het speelt vandaag de dag nog steeds. Het speelt eigenlijk al sinds dan, speelt het eigenlijk gewoon altijd nog.
0: Nou, maar het lijkt me wel een heftige film.
1: Ja, het was inderdaad wel een vrij heftige film. Maar je ziet ook wel hoe erg het is in Palestina ook. Omdat het nu nog steeds aan de gang is.
0: En waarom zou het dan toch, denk je, voor iedereen een aanrader zijn om ernaar te kijken?
1: Nou, ik denk ook gewoon, je ziet bijna alle perspectieven. En je ziet ook gewoon van, ja, zo is het gewoon.
0: Nou, begrijp ik dat je komt uit Heerlen. Dat de bioscoop relatief niet om de hoek ligt bij jou. Dus dat je heel vaak gewoon thuis zit te kijken naar een film. Dat is dan nu deze week wel anders met al die films zo op het enorme scherm vlak voor je neus.
1: Ja, nee. Ik heb ook nog nooit zoveel films achter elkaar op bios gezien. Ook, ik ga eigenlijk bijna niet naar de bios omdat het... minstens 20 minuten rijden is om of naar Berg op Zoom of naar Roosendaal te gaan.
0: Ja.
1: Dus dat is, doe het niet zo vaak. Maar nu dat ik het zo vaak heb gedaan, is het wel heel gaaf. Het is echt wel heel leuk.
0: Ja, nou, misschien, wie weet, dan toch nog ietsje vaker maar naar de bioscoop toe. Zeg Naomi, hartelijke groeten aan de rest van de juryleden weer vandaag. Moet je vandaag ook nog films kijken eigenlijk, of is het nu klaar?
1: Nee, het is niet klaar. Nou, ik ga wel zelf films kijken in de bios voor mijn vrije tijd.
0: Oh, want je hebt er nog niet genoeg gezien?
1: Nee.
0: Nou, heel veel plezier daarbij. En dank je wel dat je ons even te woord wilde staan.
1: Yes, geen probleem.
0: Naomi, was dat uit Heerlen. HAVO 4 en nu dus een van de juryleden die bij Film by the Sea in de jongerenjury zit. Je luistert naar Zeeland wordt wakker, straks naar de eerste paal die geslagen is voor het nieuwe afvalstation in Middelburg. Maar eerst Douwe Bob en Sera.

0: Sera en het Could Have Been Us. De Zeeuwse Reinigingsdienst is begonnen met de bouw van het nieuwe afvaloverslagstation in Middelburg op industrieterrein Arnestein. Er komt een terrein van zo'n 20.000 vierkante meter waar huishoudelijk afval van het hele noorden en midden van Zeeland wordt verzameld. De Westkapelse Heiploeg die verzorgde het slaan van die eerste paal. En Paul Marinussen, de directeur van de Zeeuwse Reinigingsdienst, mocht het heien van die eerste paal inleiden.
1: Ik vind het wel grappig dat we hier met deze mooie clubmannen dit gaan doen samen. Dus ja, ik ga je het woord geven en leid ons door deze mooie actie heen.
2: Okay. Mannen, zaadje. Hey, 2, 3 al op die hei dan.
3: De Waschappelse Heiploeg is uitgenodigd om de eerste paal van het afvaloverslagstation symbolisch de grond in te slaan. 10 heiers die zijn aan touwen aan het trekken om de paal omhoog te hijsen en vervolgens een klap te geven op de paal die in de grond staat. Een kapitein die zorgt ervoor dat het op de maat van de muziek gaat.
2: Aan de oever van de IJssel staat een veerhuis.
3: Paul Marinussen, directeur van de Zeeuwse Reinigingsdienst. Hier komt dan een afvaloverslagstation. Wat is dat?
4: Dat is een grote hal waar al het huishoudelijk afval wat we inzamelen met vuilnisauto's in Zeeland gestort wordt. Voordat het getransporteerd wordt naar verwerkers in de rest van Nederland.
3: En waarom komt dat hier in Middelburg?
4: Omdat vuilnisauto's natuurlijk rondje rond de kerk rijden. Die moeten vooral in de woonwijk actief zijn. En die willen natuurlijk niet helemaal naar Rotterdam naar een afvalinstallatie rijden om te moeten storten. Want dan zijn ze de hele dag weg. Dus die komen allemaal lokaal zo kort mogelijk bij. En ja, Middelburg is een hele centrale plek waar we dat gelukkig kunnen doen. Waar we een stuk grond hebben kunnen kopen waar we dit kunnen nieuwbouwen.
3: Was dat er dan nog niet in Zeeland?
4: Ja, we zitten nu op 2 huurplekken van Inder van Nederland. Eén in de Vlissingse haven en één in Goes. Maar daar is de huur opgezegd, daar moeten we weg. Dus we zijn eigenlijk al een aantal jaren op zoek naar een alternatieve plek. En dat was echt een enorme moeilijke zoektocht. Want iedereen denkt, oh jee, huishoudelijk afval, dat wil ik niet hebben. Maar ja, mensen gaan er helemaal geen last van hebben. Voor mij is dat dadelijk hier staat en we dat in die hal doen. Maar ja, dan nog was de zoektocht best moeilijk.
3: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat het bezwaar zou zijn dat er stank vanaf komt.
4: Ja, dat denken ze, maar we hebben natuurlijk in Terneuzen ook al een overslaghal. En als je 10 meter buiten de overslaghal staat, ruik je het al niet meer. Dus daar gaat niemand hier in de buurt last van hebben.
3: Maar nu gaat het dus allemaal naar Goes en Vlissingen. Straks hier in Middelburg is het dan even groot. Want van 2 locaties gaat het naar 1 locatie.
4: Ja, deze locatie is dus fors groter. En we gaan hier ook een aantal andere stromen toevoegen. We gaan bijvoorbeeld ook alle textiel die we in heel Zeeland inzamelen, gaan we hier overslaan. En waarschijnlijk een kleine sorteerstap doen. Dat we het een beetje opschonen, vuil eruit halen en dergelijke. En ook het grof huishoudelijk van de Milieustraten komt hier straks.

0: zijn. Dus de hallen worden hier echt wel wat groter dan we nu hebben. Maar ja, dan kunnen we ook die activiteiten zo efficiënt mogelijk doen voor Zeeland.
1: De nieuwe locatie moet halverwege volgend jaar klaar zijn. De bijdrage was van verslaggever Nanshu Hiddes.

0: Cresip en Danny Vera met Make It a Memory. Bij Capelle wordt vandaag een nieuw zonnepark geopend. De locatie in de Willem-Anna-polder is 10 hectare groot en kan jaarlijks stroom leveren aan 6000 huishoudens. Ik vroeg aan Willemien de Jong van Zeewind hoe dat park er eigenlijk uit komt te zien.
1: Ja, dat is wellicht niet bijster inspirerend, vind ik zelf ook. Dat zijn grote metalen stallages waar grote panelen op geïnstalleerd zijn.
0: Mm-hmm. En dan zo'n beetje schuin meestal, hè?
1: Zo'n beetje schuin, ja, twee kanten op. Zodat ze zoveel mogelijk instraling van de zon kunnen meenemen, ja.
0: Ja, en dan wordt er natuurlijk wel eens gezegd, waarom zou je zoiets eigenlijk in een polder doen? Doe het gewoon op daken van bedrijven.
1: Zeker, ben ik het ook hardgrondig mee eens. In de zin dat ik denk dat veel bedrijfsdaken zich absoluut lenen voor grote zonnepaneelinstallaties. Maar dat is vaak ook niet mogelijk. Die daken moeten daar wel sterk genoeg voor zijn. En in een polder of op een stuk grond, een oude vuilstort bijvoorbeeld, is ook een hele goede plek. Want ja, dat is toch ook grond waar je anders niet zoveel meer mee doet. Mm-hmm. En dan kun je veel grotere oppervlakken beslaan, waarmee je dus die grotere elektriciteitsbehoeften van die bedrijven beter kunt bedienen.
0: Ja. Ja, dus we kunnen ook met elkaar misschien concluderen, het is misschien niet wel heel erg inspirerend om naar te kijken. Het is misschien niet de beste plek, maar we hebben het gewoon simpelweg nodig.
1: Ja, en wat wij ook echt wel zien is dat bijvoorbeeld in diezelfde Willem-Annapolder dat doen we samen met het lokale boerenbedrijf, de agrariërs, de familie die daar eigenaar van zijn, doen dit ook samen met ons. Dus ook zij zien wel degelijk dat er een bepaalde meerwaarde is ten opzichte van andere gewassen wellicht. Maar het is vooral, ja, hoe kunnen we nou die elektrificatie van die bedrijven blijven helpen?
0: En dan nog even tot slot, Willemien, het wordt vandaag geen zonnige dag. Maar dat deed niet helemaal, hè? Het is niet zo dat zo'n zonnepark dan meteen helemaal niks doet.
1: Nee, het is een heel ingewikkeld proces. En daar raakt het ook echt de grenzen van mijn kennis. Maar de zon straalt bepaalde energie uit. En het hoeft niet altijd alleen maar stralende zonnige dagen te zijn om toch een deel van die straling van de zon op te kunnen vangen.
0: Ja, nou dan wens ik je al met al een stralende dag toe. En als deel van de dag horen we natuurlijk graag om 7:15 vanavond hoe die dag is verlopen. Ja. Dankjewel voor nu.
1: Graag gedaan.

The Script and I Want It All. 6:06 is het. Wat gaat er eigenlijk vandaag allemaal nog gebeuren? De rest van de dag. Nou, in de Tweede Kamer is het de tweede en de laatste dag van de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag. Het debat wordt gezien als het belangrijkste van het jaar. En gisteren heeft het voor best wat reuring gezorgd. De inwoners van Terneuzen die kunnen vanaf vandaag ideeën indienen over wat er moet gebeuren met de vele leegstaande winkelpanden in de binnenstad. Volgens Volop Terneuzen heeft de binnenstad een flinke kwaliteitsimpuls nodig. Is er meer behoefte aan levendigheid, nieuwe ondernemers en een aantrekkelijkere invulling. Dan is er deze ochtend wetgeving die gepresenteerd wordt in Europa. Over kinderen online, zo wil de Europese Unie graag een minimumleeftijd van 13 jaar voor social media. Bij Capelle wordt vandaag een nieuw zonnepark geopend. De locatie in de Willem-Annapolder is 10 hectare groot en kan stroom gaan leveren voor 6.000 huishoudens. En NEC speelt tegen Juventus in de Europa League. Die wedstrijd begint om 9:00 vanavond. Tot zover deze editie van Zeeland wordt wakker. Hoop dat iedereen weer lekker wakker is geworden. Ik sluit af met Rolf Sanchez en Matjar. Straks een nieuwe Goedemorgen Zeeland met Stefan Danen. Ik meld mij morgenochtend om 6:00 weer. En ik wens je voor nu natuurlijk een heel erg fijne donderdag.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
13: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
12: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
14: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
12: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
15: Goedemorgen, Omroep Zeeland met nu verkeersinformatie. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd bij de Westerschelde-tunnel tussen het Tolplein en de Westbuis. Dat is de buis richting Terneuzen. Plaatselijk is er één rijstrook nog versperd. De Westerschelde-tunnel waarschuwt dat er nog sprake is van drukte.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99. Voordeeluitjes.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei hij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt,

0: Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. Goedemorgen, nieuwe editie van Goedemorgen Zeeland. Welkom en ik ben blij dat ik hier niet alleen zit, maar met Veerle. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Ja, wel goed met jou.
0: Wel goed, ja, met mij ook wel, ja.
1: Ja, ik ben nog steeds aan het wennen, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Want
0: je bent nu een weekje terug, hè?
1: Ja, ik ben dinsdag teruggekomen, dus dit is nu mijn derde dag sinds mijn vakantie.
0: Maar je moet er nog steeds een beetje inkomen.
1: Toch wel, ja. Stiekem, ja. Ik weet niet wat dat is. Maar het is denk ik ook een beetje de regen en zo. Gisteren regende het wel hard.
0: Ik ben weer meteen helemaal terug
1: in Nederland.
0: Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen dat het nog even wennen is. Ja, goedemorgen Zeeland. Is er tot 12 uur. Met Veerle dus ook en met mij. Een ochtend vol gezelligheid. Laten we daarvoor gaan. En je mag ons altijd appen. 0118 499 999.

0: Blink Twice.
1: Lekker opzwepend plaatje wel, vind ik. Shaboozy en Mel Smith met Blink Twice. In Goedemorgen Zeeland. Op donderdag 17 september. Veerle, wat is dit voor een dag? Of vooral, wat was dit voor een dag?
2: 17 september in 2011 begon de Occupy-beweging, als het je nog wat zegt.
1: Zeker, ja.
2: Occupy Wall Street werd toen mee begonnen. Dat was een internationale protestbeweging die opkwam in het najaar van 2011. Want zij richtten zich tegen grote economische en sociale ongelijkheid en de invloed van de financiële wereld op de politiek. Wij zijn de 99%, dat was de bekende slogan van de beweging. En hiermee gaven de demonstranten aan dat de rijkdom en macht in de wereld oneerlijk verdeeld zijn en in handen van slechts 1% van de bevolking ten koste van de overige 99%. En de aanleiding toen was onder andere de kredietcrisis van 2008. De beweging vond dat de banken en grote bedrijven schuldig waren aan die crisis, maar dat de gewone burgers de prijs betaalden. En de beweging was best wel zichtbaar als straatprotest, ook met de tentjes en dergelijke. Dat is verdwenen, maar het debat over kansenongelijkheid, armoede en de macht van de multinationals werd permanent op de agenda gezet.
1: Ja, als ik er zo over terugdenk, dan was het ook in één keer weer gedaan met die beweging, of in ieder geval al die tentjes overal en die demonstraties.
2: Ja, een beetje als een nachtkaars voelt het uitgegaan. Maar ik denk wel dat het blijvende impact heeft.
1: Dat denk ik ook.
2: Verder op 17 september, ver terug in de tijd, in 1787 werd de eerste constitutie, ofwel grondwet, van de Verenigde Staten ondertekend. Dat is de hoogste wet van de Verenigde Staten van Amerika en de oudste geschreven grondwet die nu nog van kracht is. En in 1931 brengt de RCA zijn eerste grammofoonplaat uit. Dat was de allereerste 12-inch vinylplaat die werd uitgebracht. En dat was Beethovens 5e symfonie, uitgevoerd door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Leopold Stokowski. Dus dat is ook alweer een tijdje terug.
1: Ik kan me niet meer herinneren.
2: Nee, niet veel gedraaid.
1: Misschien is hij wel veel waard nu, denk ik zomaar. Als je zo'n...
2: Dat is denk ik geen allereerste... misschien.
1: Nee.
2: Vooral met die echte verzamelaars. En in 1958 was vandaag, 17 september, de eerste aflevering van Pipo de Clown op de Nederlandse televisie.
1: Dat herinner ik me nog wel. Ja, niet die allereerste natuurlijk, maar ik kan me nog wel herinneren dat ik dat op tv heb gezien. Oh, ja. Jij ook? Of is dat...
2: Nee, jawel. Met Mama Lou toch? Met die kar en die
1: ezel. Ja. Het is voor mij ook een beetje vaag, hoor. Ik was nog heel jong, denk ik.
2: Ja.
1: Je vergeet nog wat, Veerle.
2: Oh.
1: Het is vandaag 99 dagen tot kerst. Dat had ik eigenlijk wel toch wel een beetje verwacht in het overzicht.
2: Ja,
1: het komt nu echt dichterbij. Ja. Gisteren was het 100 dagen. Toen wilde je het er eigenlijk helemaal niet over hebben.
2: Ja, ik dacht, ik zag het staan. Ik heb het gauw verwijderd. Nee, ja. 99 dagen.
1: Ja, dus het is minder dan 100 dagen tot kerst. Dat is toch wel even een momentje.
2: Ja, gaat snel.
1: Ja, het gaat zeker snel. Ik zie, je zegt verder niks volgens mij.
2: Nee, ik denk, we gaan door.
1: Nu het minder dan 100 dagen is, wil je het er ook nog niet over hebben.
2: Ik ben er gewoon echt nog niet zo aan toe.
1: Oké. Nou, ik probeer een beetje te bewegen om dat te veranderen.
2: Okay.
1: In ieder geval nog 99 dagen tot kerst. Nog 98 tot de kerst op 30. Ik ga dit trouwens niet iedere dag doen.
2: Daar begon ik nu even bang voor te worden. Ik denk, oh jee.
1: Dat ik hier vanaf nu er iedere dag aan herinner hoeveel dagen het nog is tot kerst.
2: Zou ik ook wel weer mooi vinden als je dat weet vol te houden.
1: Oké, nou. Daag me niet uit, zou ik haast zeggen. Maar goed, nog 98 dagen tot de kersttop 30. Je kunt nu al een kerstmuts winnen. Ja, we zijn er vroeg bij. Op de Facebookpagina Goedemorgen Zeeland. Zie je een foto? En als je daaronder reageert met de voorspelling van jouw top 3 voor die kersttop 30. Veerle kijkt me nog steeds een beetje wazig aan. Die denkt, wat ben je nou allemaal aan het doen? Reageer eronder met je top 3 en dan maak je kans op een kerstmuts. En tijdens die kersttop 30 op de 24e op een leuke prijs. Zullen we maar weer gewoon verder gaan met de muziek van...
2: In ieder geval ik ben benieuwd of je een nieuw kerstliedje gaat draaien.
1: Een kerstliedje, zou je dat willen? Nou, ik weet het antwoord denk ik al. We gaan door met sneller.
2: Ik ken wel mensen die het wel willen.
1: Oké, nou, als je dat wil, reageer even. 0118-499-999. Ja, ik beloof niks hoor. We gaan door met sneller.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: van Snelle in Goedemorgen Zeeland met Laat het licht aan. Leuk dat je luistert. Veerle, jij hebt volgens mij een hele grote verjaardagskalender op je wc hangen.
1: Ja, dat is echt niet normaal. Die gaat eigenlijk heel de muur bedekt die wel.
0: Alle BN'ers, internationale bekendheden. Staan er ook nog, is er ook nog plek voor vrienden, familie?
1: Nee, die vergeet ik altijd. Oh. Als je nu luistert en denkt, mij feliciteert ze nooit. Dat komt door al die BN'ers.
0: Er is gewoon geen plek meer.
1: Nee.
0: Nou, wie staan er op 17 september allemaal op die kalender?
1: Nou, bijvoorbeeld Ellie Lust, bekend als persvoorlichter bij de politie. En na haar deelname en Wie is de Mol was ze helemaal bekend. Ze is niet meer actief als politiewoordvoerder, maar je ziet haar nog wel vaak bij televisieprogramma's. En zij wordt 60 vandaag. En Bas van Toor, beter bekend als Bassie van Bassie en Adriaan.
0: Allemaal magisch, is die jarig?
1: Ja, die is jarig. Die clown heeft veel films en series gemaakt en opgetreden met zijn broer Adriaan. Keek jij dit vroeger?
0: Absoluut. Zeker. En als het, ik soms zie ik nog wel eens fragmentjes voorbij komen op social media, dan blijf ik toch altijd weer even hangen.
1: Ja, gaan zij nou weer optreden in de...
0: Nee, dat geloof ik. Nou, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee, ik heb reden. Oh nee, er komt iets, een soort herinnerings iets. Ja, ik ga het eventjes opzoeken.
0: Komen we op terug.
1: Ja, want hij wordt al 91 en dat is natuurlijk...
0: Dat is moeite.
1: Flinke leeftijd om nog op te treden. Anastasia, de Amerikaanse zangeres, wordt 58. Ja, ze heeft altijd zo'n bijzondere bril op, hè? Die lijkt wel een beetje, nou ja, met van die blauwe glazen.
0: Ja, of in ieder geval een kleur, ja. Vaak blauw volgens mij.
1: Lijkt, als je daarnaar kijkt, dan ben je zo weer terug in de 90's. ze heeft aardig wat nummers geschreven, zoals Not That Kind, You'll Never Be Alone en I Can Feel You. Maar jij wou haar niet draaien vandaag, Stefan?
0: Niet per se, want volgens mij komt er straks nog een jarige aan. En die, vind ik ook wel heel leuk.
1: Die vind je ook heel leuk.
0: Ook heel leuk, ja. Okay. Ik ben fan van Anastasia.
1: En Evert Zandegoed, Nederlandse roddeljournalist. Die wordt vandaag 65. En inderdaad nog een muzikant, Koen Wouters. De zanger en voorman van Clouseau. Nu te zien in De Beste Zangers. En hij wordt 59.
0: 59, gefeliciteerd allemaal. Kijk jij dat, Beste Zangers? Ja. Dat kon natuurlijk even niet afgelopen weken, maar normaal gesproken?
1: Soms een fragment als dat hele leuke versie uit is gerold. Maar ik zit daar niet standaard voor op de bank.
0: Nee,
1: jij?
0: Nee, nou eigenlijk ook niet. Ik vind het heel veel... Ik hou niet zo van dat gehuil.
1: Nee, het is echt, lijkt wel alsof als ze binnenkomen, dan hangt daar iets zwaar in de lucht, waardoor ze allemaal beginnen te huilen.
0: Of dat ze een of andere vloeistof krijgen.
1: Ja.
0: Ja, voor mijn gevoel is dat overdreven, maar het is vast niet zo. Want ik denk, misschien zijn ze allemaal oprecht heel geëmotioneerd. Want artiesten gaan dan met de nummers van anderen aan de slag. Maar die komen daarna ook, die komen gewoon uit. En dat vind ik dan wel altijd wel bijzonder. Ik vind dat er wel mooie versies tussen zitten.
1: Zeker, en sommige gaan dan zelfs harder dan het origineel.
0: Ja, zeker, ja. Absoluut. Emma Heesters heeft ook heel veel te danken aan het programma natuurlijk. Maar ik zag laatst dat Koen Wouters met muziek van Busy aan de slag is gegaan. Met het lied Zin in de Zomer.
1: Oh.
0: Heb je dat al meegekregen of nog niet? Oh, dan was het helemaal nieuw voor jou.
1: Is het leuk geworden?
0: Ja, ik vind het heel leuk. En misschien omdat jij nog niet aan kerst moet denken en nog een beetje in die zomer wil hangen, vind je hem helemaal leuk. Ja. Nou, hier komt Clouseau met Koen Wouters, dus die jarig is, met Zin in de Zomer.

0: je maar links. Zet de hippen voor me naar rechts. Doe een stapje naar voren.
1: Ah, ja.
0: En een stapje terug. Zet je hippen voor me naar links. En je hippen.

0: Clouseau met dus de jarige Koen Wouters. Met de bewerking van Busy. Dit was Zin in de Zomer, man, uit Beste Zangers. Wat vond je ervan, Veerle?
1: Ja, ik vond het wel zomers. Ja? Ja, ik vond het wel leuk. Heel anders.
0: Je bent weer even in de zomerstemming.
1: Ja, ja, ik ga denk ik vanavond nog even naar het strand.
0: Ja, doe dat. Ja. Maak vooral een filmpje en een studie. Of app die naar Goedemorgen Zeeland. Ja, 0184999999. Ja. Jij wilde nog even terugkomen volgens mij op Bassie.
1: Ja, want ik zat natuurlijk weer net te zeggen van ging die niet nog een keertje optreden. Maar er komt een groot concert. Een groot Bassie en Adriaan concert. En daar worden heel veel liedjes opnieuw door een grote liveband gespeeld. En dan wordt het helemaal terug in de tijd. Maar daar zien we niet de 91-jarige Bassie zelf nog anderhalf uur aan elkaar zingen.
0: Nee, maar hij zal vast van de partij zijn.
1: Ja, dat verwacht ik. Daar wordt nog niet te veel over gezegd. Dat zal best een verrassingsact kunnen zijn.
0: Het lijkt me ook echt iets voor Floris-Jan.
2: Zeker. Nou, ik moet zeggen...
1: Heb je al kaartjes?
2: Daarover gesproken. Er zijn dus heel veel mensen die al in de voorverkoop zich hebben aangemeld om een kaartje te kopen. Echt 1000 mensen al. Inderdaad zeiden Bassie en Adriaan wel van... Nou, we gaan zelf niet meer zingen, maar ze hopen er nog bij te zijn. Maar vooral Bassie is al heel oud, blijkbaar. Ergens in de 90. En,
1: 91
2: nou,
1: is je vandaag geworden.
2: Nou, vanuit het begin. Ja, ik kom binnenvallen in het nieuws over het concert. Aad is nog 10 jaar jonger, geloof ik. Dus die zag het nog wel gebeuren. Maar ze waren wel blij dat ze zelf niet meer op hoefden te treden.
0: Nee, precies. Nou, dat is dan nog even spannend. Maar jij bent daar dus...
2: Nou, ik ben een paar jaar geleden naar het concert geweest van Samson en Gert.
0: Oh. Dus
2: in dat opzicht.
0: Wow. Andere jeugdhelden.
1: Dat had ik niet verwacht.
2: Het meest in concert in België, waarvan ik dacht, we gingen met een aantal collega's naartoe. Ik dacht, oh, dan zitten we daartussen allemaal kinderen. Nee. Dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. Het waren allemaal mensen die precies zo oud waren als ik. Zeg
1: hele
2: maar.
1: Normale mensen allemaal.
2: Dat durf ik niet meteen te zeggen. Ik heb ook wel een idee dat je er een mening over hebt, Veerle.
1: Nou, ik ben een keer op een avondje stappen, lang geleden Bassie en Adriaan tegengekomen. En toen was daar een hele fanclub bij. Die reisde altijd waar zij naartoe gingen. En daar heb ik even mee staan praten. En dat heeft me toen veel moeite gekost. Ja, dat was wel heel bijzonder.
2: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Goh, hoe lang hebben we nog, Stefan? Moeten we nog wat verder voorkletsen?
0: Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik had een plaatje klaargezet, maar het is helemaal niet meer nodig.
2: Nee.
0: Want je bent hier voor het Zeeuwse Nieuws, Floris-Jan.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen.
2: Stefan, goedemorgen. Volgens de BBB-fractie in Provinciale Staten gaat het nog steeds niet helemaal lekker met het busvervoer nu de Zeelandbrug is afgesloten. Te vaak nog staan met name scholieren tevergeefs op de bus te wachten, of is de bus veel te vol? De partij wil nu dat het provinciebestuur opnieuw met busvervoerder Connection om tafel gaat. De gemeente Goes gaat de maatregelen in de autoluwe binnenstad opnieuw tegen het licht houden. Dat schrijft streekomroep De Beverlanden. In de verkiezingscampagne dit voorjaar was er veel aandacht voor de invoering van dat nieuwe systeem dat niet goed werkte. Onder meer ondernemers in het centrum hebben veel kritiek en er waren ook problemen met het digitaal registreren van de kentekengegevens. In Middelburg is de bouw begonnen van een nieuw afvaloverslagstation van de Zeeuwse Reinigingsdienst. Op het terrein wordt straks het afval van Noord- en Midden-Zeeland allemaal verzameld en tijdelijk opgeslagen, voordat het wordt afgevoerd naar verwerkers elders in het land. En bij Capelle wordt vandaag een nieuw zonnepark geopend. De locatie in de Willem-Annapolder is 10 hectare groot en kan jaarlijks de stroom gaan leveren voor bijna 6000 huishoudens. Het weer in de provincie, het is wisselend bewolkt, kans op een enkele bui. In de loop van de ochtend komt er meer bewolking en dan gaat het ook echt regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig of hard vlak aan zee. En het wordt 18 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 9:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app, Stefan, en ook op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Floris-Jan.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Simply Red met Stars in Goedemorgen Zeeland. Het is net 9:30 geweest, Veerle.
1: Ja.
0: En dan, ja, dan weet je het wel, hè? Goedemorgen Zeeland. Oh, ja. Het nieuwsspel. Je hebt weer gekeken, geluisterd. Ik weet eigenlijk niet wat je hebt gedaan, maar je hebt wel een vraag bedacht.
1: Ik heb een vraag bedacht en dat is altijd het mooie. Je weet niet, haal ik hem, pluk ik hem van de website of uit de uitzending van Floris Jan. Of uit het nieuwsbericht van Floris Jan.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar vandaag is de vraag: hoe groot is het nieuwe zonnepark dat vandaag bij Capelle wordt geopend?
0: Een nieuw zonnepark bij Capelle. En wat wil je dan horen? Kan je dat, daar iets over zeggen? Meters, kilometers, hoe werkt dat precies?
1: Ja.
0: Of zeg je helemaal niks?
1: Ik
0: wacht het gewoon even af.
1: We wachten het af, want ik denk dat als mensen het ergens opgevangen hebben, dat ze het juist zullen zeggen.
0: Oké. We wachten af. Maar die lijnen zijn dus geopend. Je kunt bellen voor het nieuwsspel 018-499-999. Nog één keer de vraag, Veerle.
1: Hoe groot is het nieuwe zonnepark dat vandaag bij Capelle wordt geopend?

0: Chef Special met C'est la vie. We spelen ons nieuwsspel in Goedemorgen Zeeland. Een vraag over het Zeeuwse nieuws. En ja, wij vragen ons af of jij het antwoord weet op die vraag uit het nieuws. Nog één keer die vraag, Veerle.
1: Hoe groot is het nieuwe zonnepark dat vandaag bij Capelle wordt geopend?
0: Ik ben benieuwd. We zijn gebeld uit Vlissingen. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, met Erlin.
0: Hoi Erlin. Wat dacht jij toen je die vraag hoorde?
2: 10 hectare.
0: 10 hectare. Ik kijk naar Veerle. Dat is natuurlijk ook het enige jurylid.
1: Ja, dat is precies goed.
0: 10 hectare. Dat klinkt als de moeite.
2: Inderdaad, ja.
0: Ja. Maar goed, je hebt goed opgelet, Erlin. Jij gaat daarmee door naar de verloting bij Elias. Dan maak je kans op die weekprijs.
2: Super,
0: gefeliciteerd ermee. En natuurlijk de eer van vandaag. Jij bent de winnaar van vandaag. Hoe gaat het in Vlissingen?
2: Goed hoor, lekker weertje.
0: Lekker weertje. Ja, het wordt, ja. Ik kijk hier nu in Oostsoebe vanuit de studio naar buiten. Het lijkt wel een beetje donker te worden.
2: Ja, maar goed. Voor zover het droog is, is het droog.
0: Zo is dat. En ook als het droog is, kun je gewoon lekker binnenzetten en om op Zeeland luisteren, toch?
2: Juist, zeker.
0: Nog plannen voor vandaag?
2: Nee hoor.
0: Nee.
2: Beetje opruimen.
0: Beetje opruimen. Nou, dat is toch lekker, ook zo'n dag?
2: Zeker.
0: En misschien, volgens mij gaat het later vanmiddag ook wel regenen. Dan is dat soms ook wel lekker, toch? Als het gewoon buiten regent en binnen zitten en
2: heerlijk.
0: Wat dingen in huis doen. Of niet, Veerle?
1: Heerlijk. Lijkt me heerlijk.
0: Erlin, dankjewel voor het meespelen. En wie weet win jij dus die weekprijs. Dat hoor je zaterdagochtend in het programma Weekend bij Elias. Fijne dag nog, hè?
2: Hetzelfde. Doei.
1: Heerlijk. Lijkt me heerlijk.
0: Erlin, dankjewel voor het meespelen. En wie weet win jij dus die weekprijs. Dat hoor je zaterdagochtend in het programma Weekend bij Elias. Fijne dag.

0: Cindy Lauper met Time After Time. Heb jij al getraind voor de kustmarathon, Veerle?
1: Nou, de mensen die mij kennen, die weten dat ik nooit train voor een kustmarathon.
0: Ja, je kan gewoon, je hoeft niet te trainen en dan loop je gewoon. Ja. Jij zei vooral ook dat je niet geleerd had voor een tentamen en dat je een acht haalde.
1: Nee, dat heb ik wel eens zo gevoeld. Maar ja, ik heb natuurlijk wel echt de kustmarathon een keer ongetraind gelopen. Maar dat is geen aanrader, nee.
0: Nee. Nou, maar wel respect.
1: Ja. Maar ik zat net ook te denken, dat was mijn eerste jaar dat ik hier werkte. En ik had ook geen idee waar ik aan begon. Dat was ook, dat helpt ook. Ja. Beetje naïef de wereld in, dan doe je veel meer.
0: Ja, maar het is denk ik wel fantastisch om op terug te kijken, toch?
1: Ja, ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan.
0: Ja. Ja,
1: ik ben jaloers als ik dan weer mensen die dat zie doen, denk ik, dat is echt vet.
0: Ja. Ja, weet je, het gaat snel, want de kustmarathon komt er alweer aan. Misschien als je hem niet loopt, dan kun je ook een handje helpen, want ze zoeken nog vrijwilligers.
1: Oh.
0: Daar hoor je straks meer over.

0: Shakira met Zoo in Goedemorgen Zeeland. De startnummers zijn binnen. Het aftellen is begonnen. Over iets meer dan 2 weken staan duizenden sportievelingen weer aan de start van de kustmarathon. En om alles in goede banen te leiden, hebben ze jou misschien wel nodig. Dus vraag hoe dat precies zit aan Maureen Jansen van de organisatie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik had het net met Veerle ook al over. Het komt echt dichter en dichterbij. Ineens is die kustmarathon daar, hè?
1: Dat is echt kriebelen en beginnen.
0: Ja. Wordt het voor jullie nu ook iedere dag steeds iets drukker met de dingen die gedaan moeten worden? Hoe werkt dat precies?
1: We zijn natuurlijk een jaar rond zijn we bezig met de organisatie hiervan. Maar nu zo in de laatste weken na aanloop van het evenement. Meer vragen, meer dingen die geregeld moeten worden. De laatste puntjes op de i. Alle medailles bijvoorbeeld krijg ik geleverd. Dus nou, dan heb je een beetje een idee hoe dat soort dagen er van ons uitkomen te zien of uitzien.
0: Dat is denk ik ook wel mooi, want dan zie je het ook echt en dan werkt dat misschien nog een beetje extra om dat gevoel te krijgen.
1: Dan alles waar je een heel jaar lang al het over hebt en bezig bent met de stellingen. Nou, wat ik zeg, de medailles die heb ik over een uurtje in mijn handen.
0: Kijk zo.
1: Dus ja, dat is wel tof.
0: Een mooi moment. Nu zag ik dat jullie wel een paar helpende handen kunnen gebruiken.
1: We zoeken inderdaad nog wat vrijwilligers. We hebben er heel veel, want er lopen echt 1000 mensen het hele weekend lopen er rond. We hebben echt een trouwe schare die zich direct weer aanmeldt. We hebben nu wel weer ook 2 nieuwe onderdelen erbij. Dus ook daarvoor nog wat handjes extra nodig. En inderdaad zoeken wij dus nog wat mensen op de lijn op vrijdagavond. En zowel in Zuid-Hollanden als bij de start in Domburg. Daar hebben we sowieso nog een paar handjes nodig. En wij zoeken nog officiële verkeersregelaars.
0: Oké, daar moet je denk ik wel wat ervaring voor hebben.
1: Nou, daar moet je korte cursus voor doen. En een examen, dat stelt allemaal niet heel veel voor. Maar dat is net eventjes wat meer voorbereiding vooraf voor degene dan dat gewoon een vrijwilliger langs het parcours met een vlag en een fluitje alles in goede banen leidt. Maar misschien zijn er wel mensen inderdaad die dat leuk doen. Dus mochten luisteraars denken, joh, dat vind ik leuk, dat wil ik graag doen.
0: Ja, verkeersregelaars dus. En je had het ook over die Leid Kustrun. Wat komt daar precies bij kijken?
1: Daar zoeken we mensen die op het parcours alles in goede banen leiden. En dat houdt eigenlijk in dat ze de mensen de goede kant op sturen. En bij de start in Domburg inderdaad, dat de mensen...
0: Ja, precies.
1: Even helpen, ja.
0: Nu kan ik me voorstellen dat je misschien ook wel leuk vindt. Kijk, om als vriendengroep, dan is het natuurlijk gewoon leuk om die kustmarathon mee te maken. Misschien is er ook wel een groep die denkt van, hey, we vinden het leuk om met z'n allen te helpen. Zou zoiets ook kunnen?
1: Mag zeker. Wij roepen ook vrijwilligers inderdaad op van, meld je en neem inderdaad een vriend of vriendin mee of je partner. Hoe leuker je het zelf hebt, hoe leuker de dag is.
0: Ja, dan is het eigenlijk voor iedereen gewoon gezellig.
1: Ja.
0: Als luisteraars nu zoiets hebben van, hey, dat lijkt me wel wat, vrijwilliger bij de kustmarathon, waar en hoe geven zij zich op?
1: Dat mag naar vrijwilligers@kustmarathon.nl.
0: Oké, nou
1: helemaal. Dan krijgen ze direct een antwoord waar ze en op welke tijd en dag ze graag kunnen helpen.
0: Oké, nou helemaal duidelijk. Maureen Jansen van de organisatie, dankjewel. Succes nog met de laatste voorbereidingen en veel plezier ook, hè?
1: Dankjewel, gaat lukken.
0: Mooi zo. Nou, nog even afwachten dus. Maar het eerste weekend van oktober is het zover, de kustmarathon. Met onder andere de Ladies Run, Leid Kustrun. Je hoorde Maureen net over de klassieke marathon en de wandelmarathon. En die hele kustmarathon volg je ook dit jaar weer bij Omroep Zeeland.

0: Look Through My Eyes van Phil Collins. Kerst komt eraan, minder dan 100 dagen, maar we gaan het straks ook over carnaval hebben. Het kan allemaal in Goedemorgen Zeeland. Lekker blijven luisteren dus.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Hey, hey, hey, dit zinger Love van Maxent Andy Grammer. Goedemorgen, een nieuw uur van Goedemorgen Zeeland. Van harte welkom. Goedemorgen Veerle.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb er even een bakje koffie bij gepakt, jij ook? Ja. Volgens mij of niet? Dus het thee.
1: Nee, ik drink altijd lekker 2 bakjes cappuccino 's ochtends.
0: 2 bakjes cappuccino.
1: Ik drink altijd heerlijk. Heb jij
0: soort,
1: ook aan de cappuccino?
0: Soort verwenmomentje voor jezelf. Ja. Nee, ik drink nooit cappuccino eigenlijk. Ik zit aan een dubbele espresso.
1: Oké.
0: Dat doe ik nou altijd. 2 dubbele espresso's.
1: Dat is nodig.
0: Dat zijn eigenlijk 4 dan.
1: Ja. Dat is een flinke shot.
0: Ja, ik vind het wel lekker dat het even goed sterk is.
1: Oké.
0: Maar ik denk er ook nooit echt over na. Ik vind het gewoon lekker. Fijn dat je erbij bent bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er bij Omroep Zeeland. En je mag ons altijd een appje sturen naar 0118-499-999. Veerle, even heel wat anders. Jij bent ook al van het carnavallen volgens mij, hè?
1: Jazeker.
0: Jazeker.
1: Heel leuk.
0: Ja?
1: Gaan we daar nu al over praten?
0: Nou, we hebben het net over kerst gehad. Dus ik dacht, dan moeten we straks maar even over carnaval hebben. Dan kunnen we alles een beetje aftikken.
1: Ja.
0: Nee, gekkigheid. Er is een carnavalsvereniging en die bestaat 55 jaar. Zometeen meer.

0: Muziek uit Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Raccoon, het is al laat toch. Carnavalsvereniging De Koeters bestaat 55 jaar. En dat wordt morgen en overmorgen gevierd. Jordi Kieboom, voorzitter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe wordt dat een Koeterdorp gevierd, zo'n carnavalsjubileum?
1: We hebben een tent neergezet op het Kerkplein. Daarvoor hebben we uiteraard ook een paar hele goede sponsoren kunnen vinden. Morgen trappen we af met een DJ-party van DJ Dimitri van Wijk. Die gaat van 8 tot 1 gaat hij draaien. Met 80s, 90s, zero sets. Zaterdagmiddag hebben wij een oudermiddag met bingo voor de bejaarden. En daarachter hebben we een kindermiddag waar Wally ballonnen komt vouwen. We krijgen ook een DJ. Er wordt gesminkt. Om 7 uur hebben wij een receptie voor sponsoren, oud-leden, andere genodigden. En vanaf 8 uur komen er verschillende dwelbands optreden.
0: Nou, ik hoor het al, er is echt van alles te doen.
1: Ja, we hebben een mooi programma samengesteld.
0: Ja, carnaval draait natuurlijk om verkleden, originele kostuums. Is dit ook een beetje carnaval in het klein, wat jullie straks gaan doen?
1: Ja, een beetje wel. We hebben ook wel opgeroepen om verkleed te komen. Dat maakt het natuurlijk toch een beetje leuk. Het is niet verplicht, maar het zou leuk zijn.
0: En dus het is ook een beetje voorproef alvast voor de 11e van de 11e.
1: Ja, klopt.
0: Dat gaat straks gewoon in één moeite door.
1: Ja, als het feest klaar is, gaan we dat afsluiten. En dan gaan we voorbereiden voor de principal.
0: Kijk eens aan. Nou, de carnavalsvereniging bestaat dus 55 jaar. De carnavalsvereniging De Koeters. Waar komt jullie naam vandaan?
1: Een koeter, dat is eigenlijk iemand die de koeien begeleidt, zeg maar, op het land. Van het land naar de schuur. Als ik het goed heb begrepen.
0: Dat zat toch wel dan?
1: Ja.
0: En daar komt dan ook de naam van Westdorpen, Koeterdorp, vandaan. Dus dat is gewoon allemaal afgeleid daarvan.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik heb eens even terug zitten rekenen. 1971 is de vereniging ontstaan. Dus 55 jaar geleden. Zijn er veel dingen veranderd in die afgelopen 55 jaar?
1: Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Toen was ik er zelf natuurlijk nog niet.
0: Nee, want sinds wanneer ben jij betrokken bij de vereniging?
1: Ik ben zelf lid van 2018-2019.
0: 2018-2019. Nou ja, de afgelopen kleine 10 jaar dan? Zijn er dan veel dingen veranderd? Of is het eigenlijk gewoon allemaal een beetje veel van hetzelfde en het is gezellig en laten we dat vooral volgend jaar weer doen?
1: Ja, over het algemeen is het wel een beetje van hetzelfde, ja. We doen nu wel sinds vorig jaar ook een jeugdprinsenbal met de Elden van Elden. Mm-hmm. Ja, rond de Elden van Elden. Ook om de jeugd iets meer betrokken te maken. Normaal gezien was dat pas in de 2 weken van tevoren dat de jeugdprinses werd gekozen of jeugdprins. Maar we trekken ze er nou wat meer bij door het jaar.
0: En lukt het een beetje? Heb je gevoel dat het echt in het hele dorp leeft?
1: Ja, we hadden vorig jaar best een grote groep. Dus het begint eigenlijk wel steeds meer aan te wakkeren, gelukkig.
0: Oh, nou, kijk. En hoe is jouw liefde voor carnaval en de vereniging ontstaan?
1: Ja, ik ben eigenlijk opgegroeid in Sassvergent. Dat is natuurlijk wel een beetje het carnavaldorp van deze omgeving. Later ben ik in Westdorp komen wonen. En ze zochten daar nieuwe mensen voor de raad. Ik dacht van, dat is misschien wel leuk.
0: Dat is een buitenkansje.
1: Ja, eigenlijk een beetje blijven plakken.
0: Ja, op die manier. En dus, nu, 2026, bestaan jullie 55 jaar en dat wordt morgen en overmorgen gevierd. Ik wens je heel veel plezier daarbij.
1: Ja, dankjewel.

0: fijn om te horen hoor. Olivia Dee met Man I Need. Dit is Goedemorgen Zeeland. Wat leuk dat je luistert. Je mag ons natuurlijk altijd een appje sturen om te reageren op dit programma. Of eigenlijk mag je zo'n beetje alles wel aan ons kwijt. Bijna alles. 0118-499-999. Ho. Oh, nee. Je zit echt in de... Volgens mij heb ik het goed voor elkaar. Volgens mij komt die kerststemming er een beetje in.
1: Ja, dit komt ook een beetje door Rini Vane. Want altijd als wij het over de kerst top 30 of iets met kerst hebben... dan stuurt hij ho.
0: Dan zit hij even met zijn handen zo in zijn baard. Dan krijgt hij de kriebels misschien.
1: Ja, dan zit dat gelijk weer in mijn hoofd.
0: Wordt er nog geappt verder, Veerle?
1: We kregen nog een appje van Ingrid. Die zegt, wij zitten lekker in de auto naar Omroep Zeeland te luisteren.
0: Kijk eens leuk. Nou, kijk eens aan, dat is leuk.
1: Ik denk ook, stel je rijdt een beetje door de spikkelregen... en je hoort Olivia Dean een beetje zo zachtjes zingen... dan is dat wel een lekker autoritje.
0: Dat denk ik ook.
1: Kan ik me
0: maar goed, jij weet, ik kan eigenlijk overal naar Olivia Dean luisteren. Nee, maar dat lijkt me ook lekker, zeker. Ja, je mag natuurlijk reageren zoals ik zei. 0118-499-999. Zometeen gaan we het over jazz bij de C hebben in Domburg. En natuurlijk ook het Zeeuwse nieuws.

0: Donson was dit met Food True. Muziek uit Zeeland, want het is Donovan uit Vlissingen. En daarvoor hoorde je U2. Het is net 10:30 geweest. We gaan door met een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het overzicht krijgen van Piotr Houtman. Goedemorgen, Piotr.
2: Goedemorgen. Volgens de BBB-fractie in Provinciale Staten gaat het nog steeds niet goed met het busvervoer nu de Zeelandbrug is afgesloten. Te vaak nog staan passagiers, vooral scholieren, te vergeefs op een bus te wachten. Ook zijn de bussen die wel rijden vaak te vol. De partij wil dat het provinciebestuur opnieuw met busvervoerder Connection om tafel gaat. De gemeente Goes gaat de maatregelen in de Otterluwe binnenstad opnieuw tegen het licht houden. Dat schrijft Streekomroep Beverlanden. In de verkiezingscampagne dit voorjaar was veel aandacht voor de invoering van het nieuwe systeem dat niet goed zou werken. Onder meer ondernemers in het centrum hebben veel kritiek. Ook waren er problemen met het digitaal registreren van kentekengegevens. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, gaat ook in Hulst aan de slag met het bestrijden van de Aziatische tijgermug. Het was al bekend dat het insect in Zierikzee is gezien en gaat worden bestreden, maar ook in Hulst is de exoot gesignaleerd. De tijgermug kan tropische ziekten overbrengen en moet daarom worden bestreden. In Middelburg is de bouw begonnen van een nieuw afvaloverslagstation van de Zeeuwse Reinigingsdienst. Op het terrein wordt straks het afval van Noord- en Midden-Zeeland verzameld en tijdelijk opgeslagen voordat het wordt afvervoerd naar verwerkers elders in het land. En dan het weer in Zeeland. Het is wisselijk bewolkt met kans op een enkele bui. In de loop van de ochtend komt er meer bewolking en gaat het regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig of hard en het wordt 18 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Ilse de Lange met Puzzle Me in Goedemorgen Zeeland. Leuk dat je luistert. Voor de 34ste keer gaat Domburg de komende dagen weer swingen bij Jazz by the Sea. Organisator Stijn van Kervink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je er een beetje klaar voor?
1: We zijn er zeker klaar voor.
0: Kijk aan, dus we kunnen tegenaan. Ik zag net als vorig jaar, is er een vierde podium toegevoegd aan het programma. Dat was dus een succes.
1: Dat was zeker een succes en daarom zetten we dat ook voort. En ook met betrekking tot de spreiding en de verschillende stijlen is het ook heel leuk dat we diverse podia hebben.
0: Ja, dat is net als vorig jaar. Zijn er nu wel andere dingen die jullie anders doen dan eerdere jaren?
1: Een paar kleine toevoegingen. We hebben op het terrein achter de kerk in Domburg komt ook een tent waar ook gedurende het hele weekend optredens gepland staan. En ook op het Groentje in Domburg, ook een bekende plek natuurlijk, daar is ook een podium erbij gekomen.
0: Ja, eigenlijk overal van alles te doen. Ook in de open lucht. Nu wordt het hier, het was net bewolkt, nu valt het wel weer mee. Maar ik kan me zo voorstellen dat je best wel veel bezig bent met het weer nu.
1: Ja, we kijken wel meerdere keren per dag naar de weersverwachting inderdaad. En we hopen natuurlijk dat het droog blijft. Kijk, af en toe een klein buitje is natuurlijk niet zo heel erg. Maar ja, de meeste tijd droog, dat zou wel fijn zijn.
0: En wat denk je van nu?
1: Ja, het ziet er op zich best wel redelijk uit. Vooral de zaterdagmiddag met de streetparade hopen we natuurlijk echt op droog weer. Dat is wel heel belangrijk, want dat trekt echt door de straten van Domburg. Dat is altijd echt

0: Ook een bekende plek voor velen, denk ik. En daar geven we jong talent ook een podium. Dus dat is natuurlijk ontzettend mooi om daar als festival op in te zetten.
1: Ja, ik heb het programma hier voor me staan. Het begint vandaag dus. En nou ja, ik ben best wel aan het scrollen. Er staat echt heel veel en van alles wat volgens mij. Springt er voor jou nu iets uit? Een act of zo waarvan je denkt van ja, dit is echt te gek. Leuk dat we die dit jaar hebben weten te strikken.
0: Ja, dat is met de opening. Dat is Boris van der Lek. Dat is echt een hele bekende en goede saxofonist. Heeft bij Herman Brood in de band gezeten. Heeft bij de Earring meegespeeld. Dus heeft echt wel zijn sporen verdiend.
1: Ja.
0: En die neemt een chansonnière mee. Tess Merlot uit Den Haag. En ja, dat belooft echt een spetterend optreden te worden.
1: Ik zei het al, het festival begint vandaag. Dus om 13:30 volgens mij. Hè? Klopt dat?
0: Ja, klopt inderdaad. Dan beginnen we.
1: Dus ja, donderdag, vrijdag, zaterdag en dan zondag het laatste optreden.
0: Zondag het laatste optreden. Dan is het na een heel weekend vol jazz ook wel weer even genoeg. Ook voor de organisatie natuurlijk. Maar ja, we hebben wel een leuke afsluiter in samenwerking met de Pax Vredesweek. Wij stoppen zondag, zij beginnen zondag. Dus we hebben dat aanknopingspunt gegrepen om samen iets te organiseren. En dat is een filmvertoning in de kerk.
1: Dus het is eigenlijk een soort. Het gaat eigenlijk gewoon een beetje natuurlijk in elkaar over.
0: Gaat eigenlijk heel natuurlijk in elkaar over. En dat is een bijzondere, maar wel hele leuke samenwerking.
1: Nou, dat klinkt leuk. Ik zei het al, de 34e editie. Hoe lang ben jij er zelf bij betrokken?
0: Toevallig kreeg ik deze vraag gisteren ook al. Oh. En, in 2018 ben ik ermee gestart. Eerst als presentator. Mijn vader zit ook in de organisatie. Mijn moeder is inmiddels ook betrokken. Dus het is ook wel een beetje familieding aan het worden.
1: Je bent er een beetje ingerold? Gewoon op
0: een beetje
1: manier.
0: Ingerold, ja. Nadat ik de presentatie op het hoofdpodium had overgenomen. Toen in 2020 bestuurslid geworden. Dus ja, zo een beetje verder gerold. En nog steeds met heel veel plezier. Dus dat is wel leuk.
1: Dat is al van een hele tijd. Zijn er nu ook veel dingen veranderd voor jouw gevoel? Of is het eigenlijk gewoon een beetje een soort vast recept en dat je denkt van ja, dit werkt en hier gaan we nog wel even mee door.
0: De basis is wel hetzelfde. Ik bedoel, we hebben op zondag bijvoorbeeld altijd een kerkdienst. We hebben de street parade. Dat zijn echt vaste elementen die altijd terugkomen. Maar we proberen ook wel ieder jaar weer dingen toe te voegen. En toch kleine dingen te veranderen. Niet alles op zijn kop zetten. Maar zo het vaste recept, dat rollen we wel iedere keer uit. Maar af en toe met iets andere ingrediënten.
1: Ja, en ik ben zomaar nog even benieuwd. Hoe lang en hoe vaak ben je ermee bezig? Want we hebben het nu natuurlijk over de editie van dit jaar. Misschien ben je ook al stiekem verder aan het kijken naar volgend jaar.
0: Ja, in onze gedachten gaan we natuurlijk ook al wel verder naar volgend jaar. Maar we vergaderen één keer per maand. En daar komen vaak altijd wel weer werkzaamheden uit. En ja, met het festival, echt vanaf vanmiddag tot zondag staan we echt non-stop aan, zeg maar. Dus en dat gaat soms wel tot 's nachts door met het verplaatsen van verkeersborden, zulke soort dingen. Dus het is echt, even stevig er tegenaan dit weekend.
1: Het is misschien ook dan altijd weer lekker als het zondagavond is of maandagochtend. En je hebt zo'n gevoel van het zit er weer op. Het was weer een succes.
0: Dat zijn altijd een beetje mixed feelings. Want aan de ene kant, je bent er een heel jaar mee bezig. Dus het is ook super jammer. Het vliegt echt voorbij.
1: Kan ik me voorstellen.
0: En aan de andere kant, dan merk je ook wel dat je behoorlijk moe bent op zondagavond. En dan is het ook wel weer lekker om even af te schalen. Dus het is een beetje van alles wat op dat moment.
1: Nou goed, nu heb je het allemaal nog te goed. Het gaat allemaal nog gebeuren. Dat is ook altijd wel lekker hè, dat het nog komt.
0: Dat geeft veel energie, ja, dat klopt.
1: Succes met de voorbereiding. Ik hoop dat het meevalt met het weer. En vooral heel veel plezier natuurlijk.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel voor je komst aan de studio.

Cause my dreams are bursting at the seams. Blijft toch een leuk liedje van Owl City, Fireflies in Goedemorgen Zeeland. Angelique Kips uit Grauw die doet mee aan een herinneringsloop van Alzheimer Nederland. Hoe en wat precies, dat hoor je zo meteen in Goedemorgen Zeeland. Lekker blijven luisteren dus. Na Bente.

0: goed. Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van...

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij BT&De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT&De Haas, bron voor goedboeren.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: blijft mooi. Duncan Lawrence met Arcade. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Wij zijn bij jou tot 12 uur. Ik zeg wij, want Veerle is hier ook nog steeds. Gaat allemaal nog goed, Veerle?
1: Ja.
0: Alles onder controle?
1: Bijna alles. En bij jou?
0: Ik geloof het wel. Okay. Ik heb maar weer een nieuwe dubbele espresso gepakt. Dus tot 12 uur moet wel lukken, denk ik.
1: Ja, we hopen dat iedereen je hoort.
0: Dat zou fijn zijn. Straks een gesprek over de herinneringsloop van Alzheimer Nederland. Natuurlijk ook na 11:30. Ik kon nog nu alvast staan voor jullie. Check de plek.
1: Oh.
0: Ja, jij hebt al wel iets bedacht volgens mij. Hè?
1: Ja, ik heb zelf een ijzersterke aanwijzing bedacht.
0: Zeg je het zelf, ja. Dat na 11:30 dus. We zoeken dan een plek in Zeeland. En jij kunt zoals altijd meedoen. Maar natuurlijk ook een hoop fijne muziek. De Doobie Brothers hier in Goedemorgen Zeeland. What a Fool Believes.

0: What a Fool Believes van de Doobie Brothers in Goedemorgen Zeeland. Komende zondag doet ze mee aan de herinneringsloop van Alzheimer Nederland in Amersfoort. Angelique Kips uit Grauw doet dat omdat haar man dementie op jonge leeftijd heeft. Angelique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, op jouw actiepagina is wel treffend te lezen. Het verdriet dat je er niet eens tegen kunt vechten om te genezen. Eenvoudigweg omdat er nog geen werkzaam medicijn gevonden is. Voelt het als een oneerlijke strijd. Ik denk dat je juist daarom met deze loop geld in wil zamelen, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. We hopen graag veel geld in te zamelen. Omdat we dan hopen dat het wetenschappelijk onderzoek nog verder gedaan kan worden.
0: Ja, het is dus een herinneringsloop. Wat houdt die loop precies in?
1: Ja, ik loop hem dus met vrienden en familie om herinneringen te maken. Ook heel veel mensen lopen mee die al iemand verloren hebben aan de ziekte dementie. En het is natuurlijk ook zo, bij dementie gaan je herinneringen, hou je nog van lang geleden, maar je maakt eigenlijk geen nieuwe herinneringen. Dus daarom denk ik dat we het de herinneringenloop hebben genoemd.
0: Ja, vrienden en familie, hoe groot is de groep ongeveer waarmee je gaat lopen? 18
1: man.
0: Oh, dat is een behoorlijk aantal. Ja. En jullie doen de 20 kilometer, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Beetje getraind daarvoor?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat wordt op karakter.
0: Kijk, nou, dat is heel stoer in ieder geval. En natuurlijk ook mooi met die gedachten. In 2023 kreeg je man de diagnose. Hoe gaat het op dit moment met hem?
1: Ja, sinds 2023 zie je wel duidelijke achteruitgang. Mijn man mag dus geen auto meer rijden, kan niet meer werken, heeft steeds meer moeite met dingen. Net zoals wij dagelijks een planning maken, dat is bij hem veel moeilijker. Dingen legt hij ergens neer, raakt hij, dan weet hij niet meer waar hij ze neergelegd heeft.
0: Ja.
1: En
0: dat dagelijks eigenlijk?
1: Ja.
0: En kwam het op die manier ook aan het licht?
1: Ja, het kwam eigenlijk aan het licht inderdaad, dat hij dingen kwijtraakte, dat we afspraken hadden die hij vergat. En we zijn uiteindelijk met de kinderen, we hebben 4 kinderen, dingen op gaan schrijven van, goh, hè, is het nou inderdaad een patroon wat we zien, of is het inderdaad gedachtespinsels van ons? Maar uiteindelijk bleek het dus inderdaad dat het echt een patroon was, en daar zijn we dan ook mee naar de huisarts gegaan.
0: Ja. En hoe is hij daar zelf nu onder dan, met de wetenschap dat hij dementie heeft?
1: Hij gaat op zich redelijk goed mee om, omdat hij een heel optimistisch karakter heeft. Maar hij heeft ook heel veel verdriet, want hij is natuurlijk nog maar 57. Normaal gesproken heb je dan nog een werkend leven, veel sociale contacten. Ja. Dat neemt het allemaal af, hè. Dat is eigenlijk echt. En hij heeft gewoon ook heel veel angst dat hij... Ja, hij hoeft de kleinkinderen nog mee te maken en bewust mee te maken. En dat is gewoon heel erg een verdriet.
0: Ja.
1: Onze kinderen zijn nog vrij jong. Dus mensen zijn wel tussen de 20 en 28. Maar ja, toch nog niet echt dat we direct met kinderen bezig zijn. Dus ja, het is wel een beetje een angst voor hem.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik vroeg je net hoe het met je man gaat. Maar ja, jij hebt er natuurlijk ook iedere dag mee te maken. En je kinderen ook. Hoe gaat het met jullie? Hoe zijn jullie eronder?
1: De ene dag wel beter dan de andere dag. Het is iets waar we mee moeten leven. En het is iets wat op je pad komt.
0: Ja.
1: Je hebt geen keus.
0: Nee, het overkomt je natuurlijk.
1: Ja.
0: Is zo'n herinneringsloop dan ook iets dat je denkt van... Oh, dat is even fijn dat we hier nu met z'n allen ons op kunnen richten? Als een soort, ja, ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen... maar dat het er even bij komt, dat je iets hebt om... Misschien ook een beetje voor hem te doen?
1: Ja, ook gewoon dat we inderdaad iets kunnen betekenen. Ook niet alleen voor onszelf, maar ook echt voor andere mensen. En wat ons heel veel steun heeft gegeven. Geven ons een goede herinnering lopen. En je krijgt dan in de vraag van, goh, wil je graag ook gesponsord worden? Kom je aan een bedrag van €250? Al ben ik ook echt in het begin zoiets van, hoe kom ik ooit aan €250? Wie gaat mij sponsoren? Nou, dat is dus eigenlijk... bizar geworden hoeveel op korte tijd dat ik toch ontvangen heb van vrienden, familie, bekenden, mensen uit de buurt. En dat doet heel veel goed. Dat je voelt dat mensen je steunen, eigenlijk in een niet te winnen strijd. Ja. Maar gewoon dat je daar toch de warmte van ervaart. Ik had nooit verwacht dat wij zo, klinkt een beetje raar, geliefd zien.
0: Want die steun die heb je misschien altijd wel, maar dat merk je dan niet. Maar op zo'n moment dan wel natuurlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, je zei het, €250 om mee te doen. Op hoeveel staat de teller nu dan?
1: Bij mij staat het nu op 3.700 en wij staan met het hele team op iets door de 7.000.
0: Oh wauw, dat is een supermooi bedrag.
1: Ja.
0: Ja, fantastisch. Ja, Angelique, dankjewel dat je er even over wilde vertellen. Over die herinneringsloop aanstaande zondag. Het zal een bijzonder moment voor jullie worden, denk ik zomaar.
1: Ja, ik denk ook emotioneel.
0: Ja, dat denk ik ook. Vrienden en familie bij elkaar. Ik wens je een mooie dag en ook sterkte.
1: Ja, dankjewel.

0: Tina Turner in Goedemorgen Zeeland. I don't wanna lose you. Fijn dat je erbij bent vanochtend in Goedemorgen Zeeland. Ja, het is bijna 11:30, Veerle.
1: Ja.
0: Volgens mij gaat er wat gebeuren. Sowieso schrijft Pjotr natuurlijk aan voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Maar daarna, ja, toch wel...
1: Het leukste moment? Is dat het leukste moment?
0: Ja, ik denk het wel. Van de hele dag, denk ik wel.
1: Van de hele dag.
0: Het hoogtepunt van de dag, zeker.
1: Dat zijn wel grote complimenten die hier gegeven worden.
0: Op voorhand al, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, wat gaat er gebeuren? Check de plek. Jij geeft straks een aanwijzing over een plek in Zeeland.
1: Ja.
0: En je verklapt nog niks.
1: Ik verklap nog niks. Alleen
2: wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Ja, dat heb ik nu al, ja. Het wordt spannend. Maar goed, jij geeft straks die aanwijzing. Iets na 11:30 en dan kun je meedoen. Dus 0118-499-999. Ik noem het nu alvast
1: ja,
0: al.
1: Ja, toets het alvast in.
0: Zodat je straks paraat zit. Jij geeft straks die aanwijzing. En dan gaan we verder met Check the Black.

0: Een lekkere plaat is het toch? Stella Lefty met Boston. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Het is bijna 11:30. Tijd dus voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Jotte Houtman, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De nieuw aan te leggen 380 kV hoogspanningsverbinding vanaf Borselen naar Zeeuws-Vlaanderen moet zo kort mogelijk en ondergronds worden. Dat adviseren Zeeuwse overheden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat advies geldt voor zowel het landtracé Zuid-Beveland als de kruising met de Westerschelde. De meest geschikte locatie voor het hoogspanningsstation dat bij het project hoort is de Mosselbanken in Terneuzen. Dat advies is gezamenlijk opgesteld door betrokken overheden, gemeente Borselen en Terneuzen, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Een automobilist die gisteren te water raakte in Tholen werd op dat moment achtervolgd door een burger nadat hij hem een fiets zag stelen. De automobilist, een 27-jarige man uit Tholen, is door de politie aangehouden op verdenking van diefstal. Vanochtend heeft de politie een tweede verdachte aangehouden, een 22-jarige man uit de gemeente Woensdrecht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA gaat ook in Hulst aan de slag met het bestrijden van de Aziatische tijgermug. Het was al bekend dat het insect in Zierikzee is gezien en gaat worden bestreden, maar ook in Hulst is de exoot gesignaleerd. De tijgermug kan tropische ziekte overbrengen en moet daarom worden bestreden. In het centrum van Goes is woensdagavond iemand lichtgewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een bromfiets, dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 9:15 s'avonds op de Zusterstraat. Een 19-jarige man uit Goes hoefde niet mee naar het ziekenhuis, maar raakte wel lichtgewond. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag is er veel bewolking en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen af en toe regenen. Soms regent het zelfs stevig door. Ook de zuidwestenwind wakkert verder aan en wordt vlak aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. De temperatuur stijgt voor de regen naar 18 graden, maar ligt in de regen een stuk lager. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Pjotter.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Morgan Wallen met Love Somebody. Goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Als je net inschakelt, nou dan doe je dat op het perfecte moment. Want we zijn toe aan het spel Check de Plek. Veerle, hallo.
1: Hallo, ben je er klaar voor?
0: Ja, ik wel. Ben jij er klaar voor?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Jij geeft straks een aanwijzing over een plek ergens in Zeeland. Het kan, zoals je misschien wel weet, van alles zijn. Een stad, een dorp, een buurtschap, een rivier, een meer.
1: Een beeld.
0: Een beeld. Misschien wel de studio, deze studio van Omroep Zeeland.
1: Altijd een risico. Als ik nu iets noem, dan gaan mensen altijd gelijk denken, oh, ze zal wel dit keer
0: iets over een admiraal zeggen of zo. Ja. Ja, wat nog meer eigenlijk van alles, hè? Echt gewoon een plek in Zeeland.
1: Ja.
0: Wat is de aanwijzing van vandaag?
1: Ligt dat niet in Leiden?
0: Ligt dat niet in Leiden? De aanwijzing voor Check de Plek van vandaag. Je mag bellen. Vinden wij heel leuk. Als je denkt te weten. 0118-499-999. En dan hoop ik je straks te spreken. Appen mag ook, maar bellers gaan zoals altijd voor.

0: Commandant van Robbie Williams. Hallo, dit is Goedemorgen Zeeland en we spelen het spel Check de Plek. Veerle gaf net een aanwijzing. Welke aanwijzing?
1: Ligt dat niet in Leiden?
0: Ligt dat niet in Leiden? En dat is dus een aanwijzing bij een plek in Zeeland. En we zijn volop gebeld. En ik ben benieuwd of iemand het goede antwoord weet op deze Goedemorgen Zeeland, 17 september. Het is trouwens een bijzondere dag, 17 september. Janna, goedemorgen.
2: Ja.
0: Stop. Voor jou zeker, hè?
2: Stop, stop. Ja,
0: een topdag. Voor jou en je man.
2: Voor jou en mijn man, ja. En de rest mag iedereen raaien. Maar de meeste weten het al. Om 55 jaar.
0: 55 jaar getrouwd.
2: Ah, en ik ga adviseren. Iedereen doet maar na.
0: Ja, nou, dat gaat mij niet meer lukken, denk ik.
2: Vooral Veerle, want die is pas getrouwd. Dus ja, die en een goed voorbeeld.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, dan had ik iets eerder moeten trouwen, denk ik. Of ik moet nou heel oud worden.
2: Ah, joh. Vast wel. Hoe oud ben je? Ben je al 30?
1: Ja.
2: Oh, geweest. Nou ja, die kan je wel onderdoor, toch? Gewoon dubbele verhaal, want hier vindt men wat, daar laat men wat.
1: Wat is het geheim?
2: Nou, gewoon deurgaan.
1: Oh, gewoon deurgaan.
2: En af en toe is gewoon het niet eerst. Maar je mag ook wel eens een keer mijn deuren slaan, maar ja, gewoon deurgaan.
0: Gewoon blijven asemen.
2: Gewoon blijven asemen. En af en toe gewoon trap je het over na, pak je pizzerie in eentje. En dan word je een beetje het.
0: En misschien, nee, misschien ook af en toe maar gewoon even laten praten. Dat je denkt van...
2: Tuurlijk waar. Lulbardende.
1: Ja. Nou, dit Kijk. Zijn de tips. Dit zijn goede tips.
2: Dat zijn goede tips. Iedereen al.
0: Dit is het nuttigste moment in Goedemorgen Zeeland, denk ik.
2: Ja, in van toch zeker wel. Ja, daarom.
0: Hé, maar Janna, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Hartstikke lief.
0: Nog wat leuks doen vandaag?
2: Ja, we gaan vanmiddag komen de broers en zussen en vanavond gaan we met het gezin heen.
0: Oh, nou, dat klinkt gezellig.
2: Kijk, daar is het ook. Het wijst daar niet meer te gaan, hè. Daar gaan we voor. Nee, dat komt helemaal goed.
0: Hey, we moeten toch even terug naar de orde van de dag, Janna.
2: Ja, hè. Ja, dankjewel. Hartstikke lief.
0: Nog wat leuks doen vandaag?
2: Ja, we gaan vanmiddag komen de broers en zussen en vanavond gaan we met het gezin heen.
0: Oh, nou, dat klinkt gezellig.
2: Kijk, daar is het ook. Het wijst daar niet meer te gaan, hè.

0: Juist, Harry, jij bent de brood.
1: Goed,
2: kom ik er weer net doorheen.
1: Lekker hoor.
2: Je zit hier met zweet handjes.
0: Je komt goed weg.
1: Hey, we gaan door naar de volgende bellen, Janna. Een heel fijne dag, hè?
0: Dankjewel, hè.
1: Doei. Hoi, hoi. Want we gaan door naar Hulst. Goedemorgen, met wie?
3: Met Lisette, goedemorgen.
1: Ja, Veerle zei, ligt dat niet in Leiden? Waar dacht jij toen aan?
3: Rapenburg.
1: Ik kijk naar Veerle en ik zie een glimlach verschijnen.
2: Ja, ja, het is natuurlijk... We hebben een Rapenburg in Leiden, de bekendste gracht van Leiden. Maar waar ligt Rapenburg in Zeeland dan?
3: In Vogelwaarde.
2: Vogelwaarde. Ja, het is een voormalig dorp in de gemeente Hulst. En het heet nu Stoppeldijk, toch?
3: Ik heb geen idee.
2: Oh.
3: Ik ken het alleen maar als Rapenburg op Vogelwaarde. Dus,
2: oké. Okay. Nou ja, het is hartstikke goed. Dat zocht ik inderdaad.
3: Oh, mooi.
1: Kijk, gefeliciteerd Lisette.
3: Dankjewel.
1: Dat is nog eens even lekker ochtend zo, hè?
3: Ja, heerlijk.
1: Even de winst in de wacht slepen bij Check de Plek. Hoe is het in Hulst vandaag?
3: Bewolkt.
1: Bewolkt, hè? Ja, hier ook. En ik hoorde net van de nieuwslezer dat het vanmiddag flink kan gaan regenen.
3: Ja, dan ben ik niet in Hulst, dus zou kunnen.
1: Oeh, nog plannen die daardoor in het water vallen, of valt het allemaal mee?
3: Nee hoor, er valt niks in het water.
1: Oh, gelukkig.
3: Het is allemaal binnen.
1: Binnen. Nog iets bijzonders doen of...
3: Een etentje.
1: Een etentje? Oh, dat is wel leuk.
3: In Brabant.
1: In Brabant, ah.
3: Ja.
1: En weet je wat je gaat eten, of is dat nog een verrassing?
3: Dat is nog een verrassing.
1: Dat is wel leuk.
3: Maar het is altijd goed, dus prima.
1: Je kunt in ieder geval opscheppen over jouw winst in Check de Plek. Niet alleen het eten opscheppen, maar ook opscheppen over deze prestatie.
3: Helemaal goed.
2: Ja, misschien kun je hem nog een keer vragen tijdens het etentje. Of de mensen hem ook weer het antwoord weten.
3: Nee, ze zijn allemaal Brabanders, die weten dat niet.
2: Oh, nou, die weten dan niet.
1: Dan leer ze maar wel even wat bij.
3: Zelfs bijleren, oké.
1: Okay. Hey, dankjewel voor het meespelen, Lisette. En morgen spreek je dan weer voor de finale vraag van Check de Plek.
3: Prima.
1: Ja, tot morgen en veel plezier bij het etentje.
3: Ja, dankjewel.

0: Laat me nooit meer los.
1: Wat een lekkere plaat. En ook dit is gewoon...
2: Muziek uit Zeeland.
1: Zeker wel, Rozan met Geef me tijd. Ja, dit is Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur nog. Wij vinden het leuk als je reageert via ons appnummer 0118-499-999. Wordt er ook een beetje gereageerd, Veerle?
3: Ja, nou, we hadden al een leuk appje gekregen van Ingrid. Die zat in de auto met haar moeder. En haar moeder die zei, ja, hoe zit dat nou met dat appen? Kun je zomaar naar de radio?

0: appen. En zij zegt, ja, natuurlijk. Dus dat heeft ze even gedaan.
1: Heel goed.
0: En dus ik wil even de groetjes doen van Wil, Lins aan iedereen die ze kent. En vooral aan Evert van de Oude Smissen in Zondermeer. En zij zijn nu Evert. Onderweg naar Zondermeer.
1: Oh, nou wat leuk. Dus nou, misschien als Evert dit hoort, dat hij ook nog even kan reageren.
0: Dat zou gezellig zijn. Zitten
1: dan
0: wij
1: fungeren wij als een soort tussenpersoon, ja.
0: Ja, ik vind dat wel leuk.
1: Je mag altijd van je laten horen via dat appnummer dus 0118-499-999. Dit is Goedemorgen Zeeland met nu Paul Simon. You can call me El.

0: Paul Simon, en wat blijft het toch een lekker lied. You Can Call Me Elle, van het waanzinnige album Graceland. Volgens mij kan Michiel dat ook waarderen, Michiel.
1: Enorm, ja.
0: Jij bent hier, want zo meteen neem je het stokje over. In Zeeland nu en later Zeeland komt thuis. Wat zit er allemaal in jouw shows?
1: Nou, moet de auto uit de binnenstad verdwijnen? Of moet je er juist makkelijk met de auto kunnen komen? Goes gaat namelijk opnieuw weer kijken naar het autoluwe beleid, na kritiek van onder meer ondernemers en ook bezoekers van het centrum. De gemeente gaat de komende maanden in gesprek over de bereikbaarheid en de mogelijke aanpassingen. Maar wat vind jij, moeten niet gewoon eigenlijk alle Zeeuwse binnensteden autoluw worden, zodat je daar heerlijk kunt flaneren, rondlopen, winkelen en dat je helemaal geen zorgen hoeft te maken dat je op de motorkap van een auto belandt? Nou, ik ben benieuwd. Je kunt het laten weten. Zometeen alvast via het WhatsApp-kanaal. En over die autoluwe binnensteden gaan we het hebben. Inzicht u maar vanaf 5:30.
0: Kijk aan. En dat was Goedemorgen Zeeland voor dit moment. Tenminste, ik heb nog één plaatje voor je. Leuk dat je luisterde. Morgen zit ik hier weer. En ik hoop dat jij dan ook luistert. En dat plaatje is van Shanna Spiro. Een van de mooiste stemmen van dit moment, vind ik. Great Expectation.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het 2e kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.

0: En kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op. Niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
17: Omroep Zeeland. Waar we teruggaan in het verleden, zelfs naar de ijzertijd in Zeeland. Wat gebeurde er toen eigenlijk hier in Zeeland? Hoe zaten we er toen bij? Nou, de komende jaren moet er onderzoek gedaan worden. En meer daarover hoor je uiteraard in Zeeland nu. Vroeger groeiden er spruitjes, nu kun je er proosten met Zeeuwse wijn. En er is ook reden om te proosten in Dreischoor. De wijnboerderij bestaat er namelijk 25 jaar. En wat gaat het Joint Research Center Zeeland doen met de €800.000 die ze vorig jaar kregen? Daarvoor gaat de Zeeuwse Kamer iets na 12:30. Een hele goede middag. Het is 12:05. Het Zeeuwse nieuws van deze woensdag alweer. Donderdag zelfs. Er komt een groot archeologisch onderzoek naar de ijzertijd in Zeeland. Het onderzoek dat gaat 4 jaar duren en kost €500.000. Onderzoekers aan de Universiteit Leiden zijn in de lead. Market Niels in Ierseke en de VU in Amsterdam doen mee. Doel is om te bewijzen dat Zeeland al voor de Romeinse tijd veel meer bewoond was dan toen het tot nu toe eigenlijk werd aangenomen. Nou, verslaggever Marcel de Kranen sprak met de Leidse onderzoekers Richard Jansen en Johanne Mol.
18: Ja, ik sta hier met een fysisch geograaf en een archeoloog. En we zijn in de buurt van Zeeuwskerken. Waarom staan we hier?
19: Nou, we staan hier omdat er in 2003, allereerst door een amateur-archeoloog en later ook door de boer zelf, ongelooflijk veel grote stukken aardewerk zijn gevonden. En dat hebben ze toen gemeld bij toenmalig cultureel erfgoed Zeeland. En daar bleek toen een enorme hoeveelheid potten bij elkaar aanwezig te zijn.
18: En nu komt daar een nieuw onderzoek en dat gaat ook naar potten uit die tijd?
20: De potten zijn het uitgangspunt, maar we willen juist weten waarom zijn deze potten op deze plek begraven. Want zijn er een paar honderd bij elkaar, dat is echt wel heel bijzonder. Ze willen al weten waarom hier, waarom toen, wat is de reden erachter, waarom deden mensen dat. Dus dat is de aanleiding voor het onderzoek geweest.
18: Nou, we staan inmiddels op een plateautje naast een sloot. En met een apparaat, wat is dat voor apparaat?
19: Guts. Dit is een gutsboor.
18: En die wordt nu de grond ingeduwd door Richard en Johan samen.
19: Proberen we gewoon de grond in te duwen en dat valt een beetje tegen.
18: Want de grond is keihard.
19: Hij is, nou, kan veel harder.
18: Ja, oh.
19: Maar we hoopten dat hij iets zachter zou zijn dan dit.
18: En die gaat er echt wel 2 meter in of zo, hè?
19: Ja, op zich, als het zacht is, is dat ook heel makkelijk. Maar niet altijd.
18: Wordt een paar keer gedraaid en dan wordt hij er weer uitgehaald. Ja, ik kan niet helpen, jongens. Ik moet de microfoon vasthouden, snap je wel, hè?
19: Dat begrijpen wij.
18: Ik voel me licht schuldig, maar oké. Oké, nou, wat zien we? Daar zie je een hoop aarde.
19: Daar zien we nu...
18: Ik zie het eigenlijk ook.
19: Ja, nou, dat is mooi.
18: Want dit bovenste stuk is klei, zeker?
19: Dan gaan we hem afschrapen, met gewoon eigenlijk met een mes. Dit is een mes met een rood randje, maar in feite gewoon een mes. En dan zie je dat er verschillende kleuren in zitten. Je ziet het erboven een beetje grijzig.
18: Dat is klei?
19: Nou, het is geen klei.
18: Oh, sorry.
19: Het is, jawel, het is kleiig zand. Want je ziet ook heel goed korreltjes.
18: Ja.
19: Dus er zit een beetje blauw-grijzige klei. Bovenop donkerbruin. Ja, materiaal. Het er een beetje brokkelig uitziet. En wat een beetje aan potgrond doet denken. En dat klopt, want het is veen.
18: En dan weet je, Richard, oké, daar is het veen. Maar je weet niet of daar dan wat ligt.
20: Niet per se, maar dat is wel het goede niveau waar je iets zou kunnen verwachten. Dus als mensen in die tijd, die wonen op dat niveau min of meer, laat ijzer de Romeinse tijd. Dus dat is wel de plek, het niveau waar je dingen kunt verwachten.
18: Nu gaat er een onderzoek plaatsvinden en dat is de periode de ijzertijd, dus 200 voor Christus tot het jaar 0, zeg maar. Wat verwachten jullie? Wat is het algemene uitgangspunt? Wat is de hypothese, zeg je dan wetenschappelijk?
19: Nou, de hypothese is dat het zeker dit gedeelte van Zeeland, dus de kop van Walcheren, veel intensiever bewoond is geweest dan tot dusver werd aangenomen. Van steeds vaker worden er gewoon scherven uit die periode, zeker rondom Siruskerken en Grijpskerken, gevonden. En wij denken dat er toen veel lokale gemeenschappen in deze omgeving woonden.
18: Maar jullie gaan niet alleen naar Walcheren, jullie gaan ook nog naar andere eilanden.
20: We doen onderzoek ook op Tholen en Schouwduinland. Dat zijn ook 2 locaties waar we veel bewoning uit die periode al kennen. En die we ook graag beter willen leren kennen. Van waarom zaten die mensen daar? Wat deden ze daar? Hoe waren ze met elkaar verbonden? En maken ze onderdeel uit van grotere handelsnetwerken? Want dat is een beetje de hypothese die we hebben ook. Dat Zeeland een belangrijke rol speelde in die ijzertijd handelsnetwerken.
17: Zijn archeoloog Richard Jansen. De andere onderzoeker was fysisch geograaf Johan de Mol. Beide van de Universiteit Leiden. En dat onderzoek dat trouwens tussen land en zee is gedoopt, de naam, dat start komend najaar. Omroep Zeeland. Waar vroeger spruitjes groeiden, worden nu jaarlijks zo'n 100.000 flessen Zeeuwse wijn gemaakt. Wijnboerderij De Kleine Schoren bij het Rijschoor bestaat inmiddels 25 jaar. En het bedrijf is nu succesvol, maar daar zag het niet direct naar uit, vertelt wijnmaker Johan van der Velde.
0: Wij waren spruitjesboeren. En ik wilde graag het bedrijf van mijn ouders opvolgen. Mijn vader adviseerde me daarbij om dat vooral niet te doen, maar op school te blijven en een vak te leren. Nou, dat wilde ik niet, dus ja, dit is het resultaat.
21: Die eerste jaren was het voor jou echt pionieren. Wanneer wist jij voor het eerst, hey, wijn verbouwen in Zeeland kan een succes worden?
0: Ja, dat heeft best wel eventjes geduurd. Goed, ik heb natuurlijk in Luxemburg geleerd. Daar ben ik aangestoken met de passie voor wijn. En dus zodoende wist ik al heel snel dat dit wel mijn ding was. En daarna Paula ontmoet, mijn vriendin. Nou, die vindt het ook super. Kan ook heel goed proeven trouwens. En 2012, dus 11 jaar later pas, maakten we ons eerste winstje. Hey, dus vanaf dat moment, zeg maar, zijn we een beetje gaan draaien. Hey. Dus dat is wel een lange aanlooptijd, maar nog steeds wel heel leuk.
21: Wat maakt nou volgens jou die Zeeuwse bodem hier op Schouwen, maar misschien zelfs wel in Zeeland, en het Zeeuwse klimaat zo geschikt voor die wijnbouw?
0: Ja, dat is echt wel een beetje het stekje waar je zit. Dus we hebben natuurlijk in Zeeland een groot voordeel qua zonuren. We hebben veel schonere lucht, omdat die vaak van zee komt. Maar de bodem is vaak hele zware klei of juist heel licht zand. En dat zijn eigenlijk minder geschikte gronden voor druiven. Het bijzondere hier is, en ook bij veel andere wijnboeren in Zeeland zie je, dat we eigenlijk op oude kreekruggen zitten. Hier zit op een rivierbed van de Gouwe bijvoorbeeld. Dus dat het eiland in tweeën splitste. En dus we zitten hier op een kalkrijke zavel. Dus dat is een mix van klei en zand. En daaronder schelpenlagen. En dat is perfect voor druiven.
21: Wist je dat?
0: Dat wisten wij in het begin natuurlijk niet. We wisten dat onze gronden kalkrijk waren. Hè, maar we hebben dat natuurlijk laten onderzoeken. En zelfs die mensen in Luxemburg waar ik kwam, die zeiden echt van wauw, als we dat hier hadden. Hè. Dus die keken zelfs een beetje jaloers naar ons. Ja.
21: Nu wordt er steeds meer wijn verbouwd in Zeeland op allerlei verschillende plekken. Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik vind dat geweldig. We hebben inmiddels ook de Zeeuwse wijnambassadeur zelfs opgericht. Dus een clubje wat heel gezellig is. En wat ze in andere provincies niet voor elkaar krijgen. Dus dat is ook wel leuk. Ze kunnen we elkaar een beetje ondersteunen. Ervaringen uitwisselen. En natuurlijk een goed glas wijn drinken af en toe. Dat is heel belangrijk. Hè.
21: Wat maken jullie voor wijn eigenlijk?
0: Ja, we maken wijnen die natuurlijk in dit klimaat passen. Noordelijke druivenrassen die je elders in Noord-Europa tegenkomt. Witte druivenrassen. Voor wit heb je namelijk net even iets minder warmte nodig. En natuurlijk daardoor witte wijnen die mooi gaan bij de lokale producten.
21: 25-jarig jubileum. Als we terugkijken naar die 25 jaar. Waar ben je dan het meest trots op, Johan?
0: Ja, dat we er nog zijn. Dat we een van de mooiste wijnchateaus van Nederland en misschien wel een heel stuk daarbuiten hebben opgebouwd. Dat is gaaf. Daar genieten we elke dag van.
21: Ja. Laten we eens 25 jaar vooruit kijken. Waar staat de kleine Schorre over 25 jaar?
0: Oh, dat vind ik een hele lastige. Ik hoop dat het gewoon zo verder gaat. Dat we gewoon een van de bekendste, beste wijnhaarden van Nederland blijven. Dat er hier ook op het eiland nog wel wat andere wijnboeren zijn opgestaan dan in die tijd.
17: Vooruitblikken dus met Johan van der Velde. 25-jarig jubileum vieren zij dus. Door hem in gesprek met Erik Holm. Het is 13 over 12. En Softcel hoor je nu.

0: Zoals Cel, Tainted Love, het is 11:45. We gaan voor het weer naar Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Was het gisteren nog best vriendelijk buiten? Veel zon toch gezien in de middag? Is redelijk bewolkt, hè?
1: Ja, het lijkt vanmiddag wel een beetje op de herfst buiten. Met vanuit het westen ook op steeds meer plaatsen regen of een aantal buien. Ook een stevige zuidwestenwind. Boven land is die vrij krachtig, met een windkracht 5. Maar op de stranden kan die krachtig zijn. En misschien wel eventjes hard met een windkracht 7. En bovendien, tijdens buien kunnen windstoten voorkomen, zo tussen de 60 en 70 km per uur. Nou, de maximumtemperatuur van 18 graden die is bereikt. En die zal straks in de regen wat verder terug gaan zakken. Nou, vanavond dan trekken de meeste buien naar het oosten weg. Vannacht valt slechts nog een enkel buitje. Temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Met landinwaarts een sterk afnemende wind. Ja, en morgen dan blijft het hele dag droog. Zien we ook wat ruimte voor de zon. In de middag wordt het dan iets warmer, zo'n 19 graden. Maar ook morgen staat er een stevige zuidwestenwind. Nou, in het weekend is er op zaterdag vrij veel bewolking. Af en toe een beetje zon, plaatselijk wat lichte regen. Koud is het niet zaterdag, 20 of 21 graden. Maar ook dan een doorstaande zuidwestenwind. Nou, zondag valt in de ochtend af en toe regen, maar in de middag wordt het droger met steeds meer zon en een prima temperatuur rond de 20 graden. Ja, en vanaf maandag lijkt het dan een aantal dagen helemaal droog te blijven met af en toe zon en zeker vanaf dinsdag ook een heel stuk minder wind en dat bij aangename temperaturen tussen de 19 en 21 graden.
0: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel.

0: spreek ik die van jou.
1: En meester, sorry, een hartebreker. In de Tweede Kamer, daar heeft premier Jette de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen vanochtend afgetrapt. Gisteren was de grote vraag hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat vinden voor hun plannen. En daar probeert Jette antwoord op te geven. Door draagvlak te vinden, niet alleen in de politiek.
2: Dan kijken we naar de medeoverheden en de sociale partners waar we veel mee samen moeten doen. Maar zeker naar de Tweede en de Eerste Kamer. Als we brede steun in die beide kamers kunnen organiseren voor deze miljoenennota, dan geeft dat de rust en zekerheid die nodig is om die grote doorbraken te realiseren.
1: Minister Klaver van Pro zei erop dat het kabinet dat al maanden probeert. Tot nu toe nog zonder succes. President Trump dreigt het Amerikaanse handel met de Europese Unie weer stop te zetten als Europa en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel en Trump noemt die plannen lachwekkend en een vijandige daad.
3: If they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
1: Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS door het klampen van onderhandelingen over het terugschroeven van handelsbeperkingen. 6 jaar geleden kon iedereen die geen donor wilde zijn dat aangeven. En wie dat niet deed, kreeg de registratie geen bezwaar. Nu blijkt dat meer dan de helft van die mensen na hun overlijden alsnog geen donor worden, omdat hun nabestaanden dat niet willen. De directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting weet waardoor dat komt.
4: De korte samenvatting daarvan is dat nabestaanden soms verrast zijn door de keuze van hun dierbaren in het donorregister. En dat dat in een situatie van veel verdriet en hoge emoties vaak leidt tot een onzekerheid over wat de keuze is. En dat ze daarom voor de zekerheid geen bezwaar maken.
1: Maar de vraag naar orgaandonoren die is groot. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. En op de A15 bij Rotterdam laat Rijkswaterstaat op het deel van de Zuurhofbrug minder verkeer rijden. Want in de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De brug stond al onder verscherpt toezicht omdat er recent een paar keer tegenaan gevaren was. Vertelt Rijkswaterstaat.
5: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd en later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden en dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen. De hoofdligger, dat is een hele lange stalen balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
1: Ja, de twee rijstroken in de richting van de Maasvlakte zijn per direct gesloten. Het verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. Het andere deel van de Zuurhofbrug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Het gaat zo'n 4 tot 8 weken duren. En volgens Rijkswaterstaat moeten weggebruikers houden met een extra reistijd daar van 20 tot 30 minuten. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Jotte Houtman heeft zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Wordt je zo over bijgepraat, uiteraard hier bij Omroep Zeeland. En Michael Bublé, hoor je zo. En dit is Shania Twain. Love.

0: Michael Bublé. Feeling good. Het is 12:30. Pieter Houtman heeft zo het laatste Zeeuwse nieuws voor je. En de Zeeuwse Kamer gaat over Joint Research Center Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Waar je het laatste Zeeuwse nieuws krijgt van Pieter Houtman. Pieter, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De nieuw aan te leggen 380 kV hoogspanningsverbinding vanaf Borselen naar Zeeuws-Vlaanderen moet zo kort mogelijk en ondergronds worden. Dat adviseerde Zeeuwse overheden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat advies geldt voor zowel het landtracé Zuid-Beveland als de kruising met de Westerschelde. De meest geschikte locatie voor het hoogspanningsstation dat bij het project hoort is de Mosselbanken in Terneuzen, zeggen de Zeeuwse overheden. Er komt een groot archeologisch onderzoek naar de ijzertijd in Zeeland. De Universiteit Leiden is hoofdonderzoeker, maar ook het NIOS in Ierseke en de VU in Amsterdam doen mee. Doel is om te bewijzen dat Zeeland al voor de Romeinse tijd veel meer bewoond was dan tot nu toe werd aangenomen, zegt onderzoeker Joanne Mol.
7: De hypothese is dat het zeker dit gedeelte van Zeeland, dus de kop van Walcheren, veel intensiever bewoond is geweest dan tot dusver werd aangenomen. En wij denken dat er toen veel lokale gemeenschappen in deze omgeving woonden.
6: Het onderzoek gaat 4 jaar duren en kost €500.000. Een automobilist die gisteren te water raakte in Tolen werd op dat moment achtervolgd door een burger nadat hij hem een fiets zag stelen. De automobilist, een 27-jarige man uit Tolen, is door de politie aangehouden op verdenking van diefstal. Vanochtend heeft de politie een tweede verdachte aangehouden, een 22-jarige man uit de gemeente Woensdrecht. En voetballer Eli Grootvaam is voor het eerst opgeroepen voor Oranje onder 17... De uit Vlissingen afkomstige Feyenoorder speelt eind deze maand met dat team een sterk bezet vierlandentoernooi in Spanje. Oranje onder 17 neemt het daarop tegen de leeftijdsgenoten van de Verenigde Staten, België en Frankrijk. Oranje onder 17 is in voorbereiding op de EK-kwalificatie die in november plaatsvindt. Grootvaan maakte eind vorig seizoen al zijn debuut in het eerste elftal van Feyenoord, werd daarmee de jongste Feyenoorder in de geschiedenis. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag is er veel bewolking en gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken af en toe regenen. Soms regent het stevig door. Ook de zuidwestenwind wakkert verder aan en wordt vlak aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. De temperatuur stijgt voor de regen naar 18 graden, maar ligt in de regen een stuk lager. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Pieter. Eens kijken op de weg. Er is een melding van de Westerschelde-tunnel. Want vanwege een vrachtwagen met pech is de oostbuis in de richting van Borselen. Er is één rijstrook afgesloten en er geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Hou daar rekening met vertraging. Hoe het zit met de berging daarvan en eventuele afsluiting van de tunnel, dat wordt nog niet gemeld. Maar hou daar rekening met vertraging op dit moment.
5: Goedemiddag, Zeeland.

0: Samieu en morning, het is 7:07. Goedemiddag, je luistert naar Omroep op Zeeland, de tijd voor de Zeeuwse Kamer. Vorig jaar won het Joint Research Center Zeeland, het JRCZ, €800.000. Het onderzoeksinstituut dat eind 2022 opende, kreeg van de Nederlandse onderwijspremie voor het hoger onderwijs de tweede prijs. En nu is duidelijk wat er met dat geld gaat gebeuren. De komende 5 jaar moet de samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen die in het JRCZ zitten, het MBO, HBO en WO, verder versterkt worden. En over die samenwerking en wat dat voor de Zeeuwse economie kan betekenen, gaan we het hebben in deze Zeeuwse Kamer. Doen we met projectleider Lilian Hoogwerf van de HZ en lector Leren in Hybride Leeromgevingen, Petra Poelmans van Skanda. Goedemiddag, fijn dat jullie zijn allebei. Welkom.
1: Goedemiddag.
0: En om bij u te beginnen, mevrouw Hoogwerf. De Joint Research Center Zeeland. Het is een onderzoekinstituut, opende in 2022. En daarin werken dus studenten van Skanda, de HZ University of Applied Sciences en het University College Roosevelt. Maar voor degenen die niet precies weten wat het nou is, wat wordt er precies onderzocht?
2: Ja, heel veel eigenlijk. Aan de buitenkant van het JRCZ staan ook de woorden water, voedsel, energie en biobased economy.
0: Dat zijn brede begrippen.
2: Dat zijn hele brede begrippen.
0: Ja.
2: Je moet denken aan onderzoek naar inzet van VR-brillen in de zorg. Naar getijdencentrale testopstellingen. Voedselonderzoek, eigenlijk heel, heel breed.
0: Ja. Waarom was het eigenlijk nodig om zo'n onderzoeksinstituut hier te hebben in Zeeland?
2: Ja, we hebben de ambitie om samen te werken in Zeeland. En zo'n instituut biedt natuurlijk een hele mooie mogelijkheid. De vragen worden ook steeds complexer eigenlijk. En die kan je ook niet met één discipline of één onderwijstype meer beantwoorden. En in zo'n Joint Research Center komt eigenlijk iedereen bij elkaar.
0: Nou, nu zijn we bijna 4 jaar verder. Wat heeft dat opgeleverd in de afgelopen 4 jaar?
2: Mooie samenwerkingen al. Er zijn al verschillende initiatieven en onderzoeken gestart, opgezet. En we hebben de NRO-prijs hier ook voor gewonnen. Voor deze mooie initiatieven waarin we met die verschillende studenten van het MBO, HBO en WO in dat onderzoekscentrum samenwerken met het werkveld en onderzoek. Met dit geld willen we het eigenlijk ook verder gaan opschalen. Dus nog meer mooie dingen gaan doen.
0: Ja, dus een nog betere samenwerking tussen de studenten van alle niveaus.
2: Ja.
0: Wordt er dan op dit moment te weinig samengewerkt?
2: Nee, zeker niet. Zoals ik al zei, er zijn al heel veel mooie initiatieven, maar we willen er nu eigenlijk van gaan leren. En, en het ook structureler gaan doen. Dus dit waren eigenlijk mooie losse projecten. Dit willen we dus structureel samen gaan doen met het werkveld in onderzoek, in een leeromgeving. En dit ook onderzoeken en van iedere leeromgeving leren en hier goed in worden samen.
0: Ja, want Petra Poelmans van Skanda, waarom is dat zo goed om dan van al die richtingen iets mee te krijgen in zo'n onderzoek?
1: Ja, studenten leren daar heel veel van. Ze geven ook aan dat ze het heel leuk vinden om elkaar te ontmoeten. HBO-studenten en WO-studenten kennen vaak het MBO helemaal niet. En andersom overigens ook. Dus die ontmoeting is heel belangrijk. Ook omdat ze later als professional in het werkveld ook met elkaar gaan samenwerken. Dus we zorgen er eigenlijk voor dat die professionals die we opleiden overal, dat die al gewend zijn om met elkaar aan complexe vraagstukken te werken.
0: Ja, want is dat dan op dit moment nog lastig ergens om die samenwerking te vinden? Of moeilijker?
1: Het is wat je nu vaak ziet is dat mensen na elkaar aan eenzelfde vraagstuk werken. Dus de WO-student die bedenkt iets theoretisch, de HBO'er gaat er al wat meer praktisch naar kijken en de MBO'er mag het uitvoeren. Hè. Dat beeld leeft ook heel vaak. Mm-hmm. En je ziet dat als ze samenwerken en elkaars kennis en ervaringen echt samenbrengen, dat ze daar veel van leren, maar ook dat de opbrengst waardevoller wordt. En dat is toch wel heel erg relevant. Zeker omdat we werken met vraagstukken die in de regio spelen.
0: Ja, want we horen er dan water net voorbij komen, ja. Onder andere. Wat zijn andere vraagstukken waar de afgelopen jaren aan is gewerkt al?
1: De exacte vraagstukken, daar kan Lilian beter een antwoord op geven. Maar als concept hebben we bijvoorbeeld de Wet Week. De We Explore Together Week is dat. En dat is een week waarin alle studenten samenkomen om aan een complex vraagstuk te werken wat uit de praktijk komt. En wij kijken, of ik kijk dan samen met collega's naar het onderwijskundige verhaal ervan. En de thema's Daar kan Lilian beter een antwoord op geven.
0: Ja, wat nemen we ons dan nog eventjes mee met mevrouw Hoogwerf? Wat zijn die thema's?
2: Ja, nou, als ik een voorbeeld mag noemen ook, die we ook voor de premie hebben genoemd, is een getijdencentrale opstelling, waarbij het onderzoeks... groep Delta Power ook betrokken was en verschillende stakeholders uit de regio. Daar hebben studenten van het MBO, van het HBO en van het WO samengewerkt. En doordat ze eigenlijk tegelijkertijd aan het vraagstuk werken, dus de ene werkte aan het ontwerp van de pomp, de ander aan de tekeningen, de ander aan een onderzoek over hoe dieren daar makkelijk doorheen konden zwemmen. Maar doordat ze tegelijkertijd aan werkten, konden ze heel snel aan elkaar terugkoppelen en kreeg je eigenlijk een ja, gelijk een betere oplossing. En dat is anders dan dat je ze na elkaar laat werken in losse projectomgevingen. Dus je ziet echt de meerwaarde om ze ook samen met zo'n onderzoeksgroep en die stakeholders en elkaar in zo'n omgeving te zetten.
0: Zijn er eigenlijk plekken in Nederland waar ook dit concept op deze manier zo wordt uitgevoerd?
1: Er zijn plekken waar het zeker wordt geprobeerd. Waar het vaak op misloopt is dat het heel moeilijk is, of het is een uitdaging om problemen en vraagstukken te vinden waar iedereen van kan leren. Want we leiden natuurlijk mensen op tot professionals, er moet geleerd worden. Dus vaak zie je dat er initiatieven zijn waar HBO-WO-studenten samenwerken of MBO-HBO. Maar de volledige keten, die is vrij uniek. En wat het mooie is, want we leiden natuurlijk mensen op tot professionals, er moet geleerd worden. Dus vaak zie je dat er initiatieven zijn waar HBO-WO-studenten samenwerken of MBO-HBO.

0: enthousiastelingen. Mensen zeggen van, hey, laten wij eens wat samen doen. Dat is goed voor de studenten en ook leuk. En dan kan iets gaan groeien. Als het heel erg complex is, met heel veel verschillende partijen die elkaar nog niet zo goed kennen, dan wordt de samenwerking ook moeilijker. Maar nou, de nabijheid van elkaar, die helpt hier heel erg goed. Maar het is zeker spannend en uitdagend.
1: Ja, en nu dan een flinke zak geld erbij, 800.000 euro. Wat gaan studenten daar nou echt van merken?
2: We zijn gestart ook nu om vervolg te geven met die 8 ton. En daarbij zijn we ook met docenten en met Petra en andere collega's nu ook een leeromgeving aan het inrichten. En studenten die gaan ook vanaf november, dus echt ook in gemixte teams, een semester lang met elkaar aan de slag. En hopelijk kunnen ze dan volgende semester weer aanhaken of met nieuwe studenten. Dus we zijn nu echt van start om het structureel met de studenten ook gezamenlijk langlopend te gaan doen.
1: Ja, ja.
2: Dus ze zullen allemaal meer in aanraking komen met deze manier van samenwerken met de waaier.
1: Ja. Ja, precies. We hebben het erover in deze Zeeuwse Kamer over Joint Research Center Zeeland. Dat opende eind 2022. Het onderzoeksinstituut in Middelburg is gewonnen. Dus 8 ton vorig jaar. Wat gaat er nou precies met dat geld gebeuren? Je hoort het van projectleider Lilian Hoogwerf en lector Leren in Hybride Leeromgevingen Petra Poelmans. Dat is ook een mond vol, hè?
0: Dat is ook een mond vol, ja. Ja. En een kleine correctie, ik ben geen lector, maar practor. Want ik werk bij Scalda en het MBO.
1: Oké. Okay. Goed om erbij te zeggen. Ja. Dan gaan we dat vanaf nu goed zeggen. Een participatief. Ook daar struikel ik over. Een participatief ontwerponderzoek. Dat klinkt ook niet makkelijk, hè?
0: Nee, maar het is niet makkelijk, maar het is heel mooi. Want het betekent eigenlijk dat we als onderzoekers niet ernaar gaan kijken van op een afstand, maar dat we echt meedoen met het ontwerp en dus ook samen met alle partijen een ontwerp gaan maken en daarvan gaan leren. En het participatieve zit er dus in dat we dat met z'n allen doen en dus ook als onderzoekers meedraaien met de ontwerpgroepen.
1: Wat een hele mooie de kans is, lijkt mij, toch?
0: Zeker. Ja, en het zorgt er ook voor dat je niet moet wachten op resultaten van een onderzoek voor er iets verandert. Want het onderzoek is al deel van de verandering. Ja. Dus je gaat eigenlijk al gaandeweg, gaan er dingen veranderen, ontwerpen we een krachtige leeromgeving. Daar leren we van, zodat we in een volgende cyclus nog krachtiger kan zijn. Maar het is dus eigenlijk steeds in beweging.
1: Maar er is dan al zo eigenlijk dat er dit jaar iets verandert, dit schooljaar?
0: Ja, we zijn, zoals Lilian net zei, nu één omgeving aan het bouwen met elkaar. De studenten gaan daar al wat van merken. In november start dat. En als onderzoekers lopen we daarbij mee. Hebben een beetje flankerende blik. Maar we doen ook echt mee in het ontwerpproces. En wat we daarvan leren, nemen we weer mee naar een volgende module die ontwikkeld gaat worden.
1: Ja. Toch lijkt het geen makkelijke puzzel om lesroosters en opleidingen zo op elkaar af te stemmen.
0: Nee, dat klopt. Dat is ook een uitdaging of een van de uitdagingen. Je ziet ook wel dat dat lukt als mensen maar willen, denk ik altijd. Dat zagen we ook bij eerdere initiatieven. Maar naast die randvoorwaardelijke uitdagingen is een andere belangrijk issue ook het professionaliseren van onze collega's. Want ook daar vragen we andere dingen van dan standaard voor je eigen groep in je eigen context lesgeven en begeleiden.
1: Ja, want hoe ziet dat dan? Wat zijn die uitdagingen?
0: Zij krijgen te maken met gemengde groepen, waar dus niet alleen de MBO, HBO of WO-studenten zitten, maar werkelijk samen. En als je de andere studentengroep nog niet zo goed kent, dan kan je er tegenaan lopen dat die groep een andere begeleidingsstijl bijvoorbeeld verwacht of nodig heeft. En daar moet je je wel bewust van zijn. Dus wat we doen is bijvoorbeeld weer bij die wetweek, daar zorgen we dat er momenten zijn dat MBO, HBO, WO in hun eigen cluster bij kunnen komen en elkaar kunnen bevragen en verder kunnen werken, maar zeker ook samen. Maar je moet daar wel aandacht aan hebben en dus ook voor de collega's die dat moeten gaan doen.
1: Ja, dus het is echt niet alleen op de studenten focussen, maar voor de collega's is het ook schakelen. Ja,
0: collega's, studenten en inderdaad wat je al zei, de randvoorwaarden, de roosters, de studiepunten, dat moet ook allemaal afgestemd worden.
1: Ja. Lilian Hoogwerf van de HZDO, hoe moet dat dan nu verder naar de toekomst? Wat is die stip op de horizon waar jullie naartoe werken?
2: Ja, dat het eigenlijk vanzelfsprekend is om dit met elkaar te doen. En dat er niet één gepaste leeromgeving is, maar dat we eigenlijk diverse leeromgevingen hebben waarin al die partijen bij elkaar komen en van elkaar leren.

0: En uit elkaar leren eigenlijk.
1: Ja. En wat moet er dan straks beter gaan?
2: We moeten elkaar beter leren kennen. We moeten ook samen met het werkveld die leeromgevingen creëren. En wat nu al heel goed gaat en wat we ook moeten behouden en versterken, is dat op alle niveaus meegekeken wordt. Dus zowel bestuur als management, als docenten, als studenten, als iedereen eromheen. Wij moeten het allemaal voelen als nuttig, leuk, interessant, gaan we even doen.
1: Ja, maar zit dat dan alleen in dat onderzoek? Of kan het ook betekenen dat er een verandering überhaupt in de opleiding per onderwijsinstelling komt?
2: Dat laatste zou zeker kunnen. Ik denk dat dat ook heel mooi zou zijn als dat gebeurt. Dus als we elkaar, zoals Lilian zegt, vanzelfsprekender dan nu nog het geval is gaan vinden en samen optrekken. En onderzoek is ook maar een middel om daar goed naar te kijken en ervoor te zorgen dat er geleerd wordt. Dus het onderzoek is absoluut niet een doel, maar echt een middel om het geheel te versterken.
1: Ja, dat hoorden we net al. Het vraagt iets van studenten, het vraagt iets van docenten. Maar nog even terug naar die studenten, mevrouw Hoogweg. Wat hebben studenten hier nou uiteindelijk aan?
3: Ja, studenten die komen gelijk in een omgeving waar ze na hun opleiding ook in terecht gaan komen. Dat is ook een interdisciplinair, dus vanuit verschillende disciplines waar ze terecht gaan komen. Dus ze leren eigenlijk al in een omgeving waar ze dus na hun opleiding terechtkomen. En we krijgen ook eigenlijk altijd terug dat ze het ook heel waardevol vinden. Dus dat ze het heel leuk hebben gevonden om ook andere studenten te leren kennen en kennis van hun op te doen. Dus,
1: ja. Maar dat is heel fijn voor hun om te leren. Dan naar het werkveld. Wat hebben zij aan deze samenwerking?
3: Ja, dat is eigenlijk ook meer ledig. Dus zij hebben ook vraagstukken, hè, complexe vraagstukken waar ze een antwoord op zoeken. Dus daar kan aan samengewerkt worden. Tegelijkertijd kunnen zij zelf ook weer verder doorontwikkelen en leren in zo'n omgeving. En daarnaast werken ze samen met hun toekomstige werknemers eventueel of collega's. Ze ontwikkelen zichzelf eigenlijk mee in zo'n omgeving.
1: Ja. Voor de komende tijd dus die samenwerking nog meer uitbreiden. Dat nog meer een geheel gaat worden. Maar laten we richting het einde van deze Zeeuwse Kamer toch heel veel groot denken. We zijn straks 10 jaar verder. In 2036 zitten we dan. Dan bestaan jullie bijna 14 jaar. Nou, dat is dan een hele mooie mijlpaal. Wat moet er dan gebeurd zijn?
2: Nou, als ik mag dromen, dan zou ik denken dat het voor studenten mogelijk is om heel soepel door te gaan in dat professionaliseringspad. Dus van mbo, hbo, wo, dat meer een geheel is. Zodat je ook echt van elkaar kunt profiteren, is niet het goede woord, maar wel kunt leren. Wat we dan ook hebben bereikt is dat het werkveld met complexe vraagstukken als vanzelfsprekend naar het JRCZ komt. Want daar gebeurt het en ze geven niet alleen een opdracht, maar willen er ook bij zijn als er gezocht wordt naar antwoorden of materialen die ontwikkeld worden of zo verder. Maar dat zelf erbij willen zijn. Dat zou heel mooi zijn, denk ik.
1: Ja, dat is mooi. Dat is over 10 jaar dan. Mevrouw Hoogweg, hoe kijkt u daarnaar?
3: Ja, als ik dan zo het Joint Research Center ook voor me zie, dan wil ik daar graag binnenlopen. Dan zie ik daar echt allerlei verschillende studenten door elkaar lopen met docenten die elkaar kennen. Nou, die vanzelfsprekendheid eigenlijk. Mm. Dat het echt bruist daar met werkveld die daar ook binnenloopt. Zoals Petra al zei, onderzoekers die met werkveld en studenten in gesprek zijn. Dat er echt allemaal toffe innovatieprojecten uit de grond schieten.
1: Ja, en dan qua onderzoeken, dat er ook echt onderzoeken zijn gedaan natuurlijk, die we al in het dagelijks leven misschien, waar we heel veel aan hebben natuurlijk.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Interessant hoe die komende tijd gaat zijn. Dank om te dromen over die toekomst, maar ook te praten over wat de komende tijd gaat brengen. Dank aan jullie komst, projectleider Lilian Hoogweg van de HZ en Practor Leren in Hybride Leeromgevingen, Petra Poelmans van Skalda. Dank voor jullie komst en veel succes met alles.
2: Dankjewel.
3: Dank.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteer u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Dankjewel, het is 1 uur geweest. De muziekmiddag gooi je zo met Elias. Eerst kijken we even naar de situatie op de weg met meldingen rondom de Westerschelde-tunnel. Tussen Tolplein en de Westbuis richting Terneuzen, daar staat een pechgeval. Vanwege de berging is daar gedeeltelijk 1 rijstrook afgesloten. En de andere kant op, dat is de Oostbuis in de richting van Borselen. Daar staat een vrachtwagen met pech. 1 rijstrook is daar afgesloten. Er geldt een snelheidsbeperking en het levert een vertraging op van zo'n 5 minuten. Er staat een file van 8 kilometer op dit moment. Hou daar dus rekening met vertraging.
16: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
19: Voordeeluitjes.nl. Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
20: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
23: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
24: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
25: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
26: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
27: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
28: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
26: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
28: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
29: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
30: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
31: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
32: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
30: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
32: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
33: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Shape of You van Ed Sheeran. Het heeft wel wat weg van TLC's No Scrubs. En de schrijvers van die plaat die krijgen ook geld van Ed Sheeran. Omdat uiteindelijk toch wel besloten is dat het wel heel erg op elkaar lijkt. En dat er ook wel wat credit voor nodig is. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag, donderdagmiddag. Ik ben de komende 3 uur bij je met zometeen een geweldige classic uit Nederland. Die ook internationaal het heel goed deed. Maar eerst Taylor Swift. A

George Baker met The Little Green Bag. En dat komt natuurlijk ook uit de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Ik had op de middelbare school een leraar die beweerde dat George Baker maar één goed liedje had uitgebracht. En dat was dat Little Green Bag. Daar was ik het natuurlijk volledig mee oneens. Want dit vind ik ook best een goede plaat. Yeah.

Oh, dat cd'tje heb ik toen de tijd in Engeland gekocht. En die verkoopster zei tegen mij, dit is een hele goede plaat. Die ga je heel veel opzetten. En dat klopte als een bus. Still Got the Blues van Gary Moore bij Omroep Zeeland. Welk liedje is dit? Nou, een kort fragment uit best wel een bekende pophit. Uit, nou, ik ga ook niet zeggen uit welk jaar. Welke plaat zou dit kunnen en moeten zijn?

0: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, het is 1:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Er worden beveiligingscamera's geplaatst in de Bloemenlaan in Sint-Maartensdijk, waar deze week 2 ontploffingen waren. Dat laat gemeente Tolen vandaag weten. Verder wordt de woning waar in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie was, door de gemeente afgesloten. Eerder in de week gingen al 2 explosieven af bij de woning ernaast. Toen ontstond er ook brand in een auto. Er komt een groot archeologisch onderzoek naar de ijzertijd in Zeeland. De Universiteit Leiden is hoofdonderzoeker, maar ook het NIOS in Ierseke en de VU in Amsterdam doen mee. Doel is om te bewijzen dat Zeeland al voor de Romeinse tijd veel meer bewoond was dan we denken, zegt onderzoeker Joanne Mol.
5: De hypothese is dat het zeker dit gedeelte van Zeeland, dus de kop van Walcheren, veel intensiever bewoond is geweest dan tot dusver werd aangenomen. En wij denken dat er toen veel lokale gemeenschappen in deze omgeving woonden.
4: Het onderzoek gaat 4 jaar duren en kost €500.000. Voetballer Eli Grootvaam is voor het eerst opgeroepen voor Oranje onder 17. De uit Vlissingen afkomstige Feyenoorder speelt eind deze maand met het team een sterk bezet 4-landen toernooi in Spanje. Oranje onder 17 neemt het daarop tegen de leeftijdsgenoten van de Verenigde Staten, België en Frankrijk. Oranje onder 17 is in voorbereiding op de EK-kwalificatie die in november plaatsvindt. Grootvaam maakte eind vorig jaar al zijn debuut in het eerste elftal van Feyenoord en werd daarmee de jongste Feyenoorder in de geschiedenis. En dan het weer. Vanmiddag is er veel bewolking en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen af en toe regenen. Soms regent het stevig door. Ook de zuidwestenwind wakkert verder aan en vlak aan zee wordt het krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. De temperatuur stijgt voor de regen naar 18 graden, maar ligt in de regen een stuk lager. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op omroepzeeland.nl. En dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Vanwege de berging van een vrachtwagen met pech is de oostbuis van de Westerschelde-tunnel afgesloten. Houd daar rekening met 5 minuten vertraging.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Supertramp, dat is altijd genieten. Dit is de Muziekmiddag Omroep Zeeland. Welke hit is dit? Nou, ik hoor iemand heel hoog zingen, krijsen. Wie is dat en hoe heet het liedje? Zometeen daar meer over bij Omroep Zeeland. Train 50 Ways to Say Goodbye.

Suzanne en Freek hebben toch altijd een enorm goed gevoel voor melodieën en arrangementen. Dit was Ken jij dat gevoel? Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. En ik heb je de afgelopen minuten lastig gevallen met dit fragmentje. Ja, en ik vroeg dus aan je, herken jij deze hit? Uit welk jaar komt die? Wat is de titel? En wie zingt het? Nou, daar kan ik allemaal antwoord op geven. Het gaat om Billy Joel, Tell Her About It uit 1983.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
0: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
17: Omroep Zeeland.
18: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Piotr Houtman met de verkeersinformatie. Vanwege de berging van een vrachtwagen met pech is de oostbuis van de Westerschelde-tunnel op dit moment afgesloten. Houd daar rekening met een paar minuten vertraging.
19: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
20: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
21: Voordeeluitjes.nl.
22: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
23: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
24: Voordeeluitjes.nl.
25: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Morris met Old Town, een liedje oorspronkelijk van Phil Lynott van Thin Lizzy. En in zijn versie zat dat geweldige piano-solootje. Oh, dit is goed.

De ongenaakbare Barry White en You're the First, the Last, My Everything in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Op deze datum, 48 jaar geleden, werd de videoclip opgenomen van deze plaat. Bicycle, bicycle. En dat was in Londen. Deze videoclip werd beroemd en berucht omdat er 65 naakte modellen op een fiets aan het rondrijden waren. En ook wel berucht, 50 jaar geleden was het optreden van de Sex Pistols voor gevangenen in de gevangenis van Essex. Het optreden werd later uitgebracht op een album, maar er werd in de studio zoveel aan verspijkerd dat je je kunt afvragen hoe authentiek dat album uiteindelijk nog was. En op deze datum begon het gerucht dat Paul McCartney was overleden. In 1969 was dat. Volgens het verhaal zou McCartney in 1966 bij een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen en een dubbelganger zou zijn plaats hebben ingenomen. En vervolgens gingen allemaal mensen de liedjes beluisteren, de teksten er nog eens even bij pakken en ook natuurlijk die albumhoesen bekijken. En op Sgt. Pepper's en de Abbey Road, daar stonden zogenaamd allemaal aanwijzingen dat Paul McCartney inderdaad was overleden. En toen heeft hij uiteindelijk een persconferentie belegd om te zeggen: ik ben er nog hoor.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor

Een dijk van een hit uit 1992. En na al die jaren, ook toen al, kan het liedje echt de hele dag in je hoofd blijven rondspoken. Want dat refrein dat wordt er echt ingeramd gewoon. To be with you, Mr. Big, bij Omroep Zeeland. En die zijn Agda en De Munnik.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Er worden beveiligingscamera's geplaatst in de Bloemelaan in Sint-Maartensdijk, waar deze week 2 ontploffingen waren. Dat laat gemeente Tolen vandaag weten. Verder wordt de woning waar in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie was, door de gemeente afgesloten. Eerder in de week gingen al 2 explosieven af bij de woning ernaast. Toen ontstond er ook brand in een auto. Voor de Romeinse tijd was Zeeland niet leeg, zoals vaak wordt gedacht. Nee, er leefden juist grote gemeenschappen. Dat is de hypothese van een groot archeologisch onderzoek dat dit najaar van start gaat. Provinciaal archeoloog Ludo Snijders legt uit.
2: Het bijzondere is eigenlijk dat we nu steeds meer zien dat in Zeeland veel meer aan de hand was in deze periode. En dat is juist waarom dit onderzoek zo belangrijk is. Vroeger dachten we eigenlijk van nou, in Zeeland was een beetje leeg in die tijd. Maar het blijkt op steeds meer plekken dat er ook in de ijzertijd al mensen woonden, leefden en feesten.
1: Het onderzoek met de naam Tussen Land en Zee gaat 4 jaar duren en kost €500.000. De Sint-Filippus- en Jacobuskerk in Koewacht en de Heilige Maria Hemelvaartkerk in Zuiddorpen worden verkocht en krijgen een nieuwe bestemming. Dat meldt Omroep ZVL. Er wordt vooral gekeken naar sociaal-maatschappelijke bestemmingen, zoals zorgvoorzieningen en zorgwoningen. Ook woningbouw behoort tot de mogelijkheden. In totaal wordt voor 12 kerkgebouwen in de gemeente Terneuzen, Hulst en Borselen onderzocht wat een passende toekomst kan zijn. Het weer in Zeeland. Vanmiddag is er veel bewolking en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen af en toe regenen. Soms regent het stevig door. Ook de zuidwestenwind wakkert verder aan en wordt vlak aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. De temperatuur stijgt voor de regen naar 18 graden, maar ligt in de regen een stuk lager. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op omroepzeeland.nl. En dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Er staat een file op de N62 van Zeeuws-Vlaanderen naar Borselen. Daar was de oostbuis van de Westerschelde-tunnel dicht door de berging van een vrachtwagen met pech. De oostbuis is nu weer open, maar er staat een file van zo'n 20 minuten.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Ergens in de jaren 70, tijdens de opnames van Nights on Broadway, merkten de Bee Gees dat die falsetto dat wel lekker klonk. En in de jaren daarna zijn ze dat blijven doen, ook voor de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Het was de Night Fever van de Bee Gees bij Omroep Zeeland. En nu lekkere soul van Amy Winehouse. Je

Hal Smith en Nell Horan. Ik ga weer eens even draaien aan dat rad met al die jaartallen. En het rad bepaalt uit welk jaar de plaat komt die ik hierna ga draaien. Zo. Ik heb een enorme slinger gegeven. Ja, en hij stopt bij het jaar 1985. 1985 was het jaar van Live Aid. En ook het jaar dat Gorbachev aan de macht kwam in Rusland. Populair waren Dire Straits, Madonna, Bruce Springsteen en ook Tears for Fears stonden hoog in de hitlijsten. Maar deze man, hij trad ook op Live Aid. Sting met het mooie liedje Love is the Seventh Wave uit 1985.

0: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.

0: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar
4: uit.
3: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
10: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
11: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
19: Ik ben flexibel.
18: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
19: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
18: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Hey, Remo!
23: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
25: Hey, Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Uit België kwamen ze. Your Love is Like a Mountain, dat was die andere hit. The Way to Your Heart van Soul Sister. Nog een uurtje muziekmiddag op deze donderdag. Fijn dat je erbij bent. Ja, dit is wel een van mijn favoriete platen van de laatste tijd. Sam Fender en Olivia

0: The most beautiful girl in the world, Prince. Ben je jaar vandaag van harte gefeliciteerd. We gaan even heel kort voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Wie zijn er nog meerjarig? Eens even kijken in de Sterren verjaardagskalender. Daar zie ik staan Anastasia. Nou, je zal Anastasia vandaag ongetwijfeld een keer langs horen komen bij Omroep Zeeland. Zij is 58 jaar geworden. Wat een heerlijk half uurtje is dit. We hadden net de Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. En dan krijgen we nu Ella Langley.

De Beatles. Ik vertelde net al eerder dat op deze datum dat gerucht dat Paul McCartney dood was begon op 17 september 1969. En op deze datum in 1964 traden de Beatles op in Kansas City. En dat deden ze tijdens hun Amerikaanse tournee. De groep kreeg voor dat optreden maar liefst $150.000 betaald. Het was meer dan ooit aan een artiest was betaald voor één concert.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Pieter Houtman met het nieuws in Zeeland. Zeeuwse overheden adviseerden het Rijk om de nieuw aan te leggen hoogspanningslijn naar Zeeuws-Vlaanderen ondergronds aan te leggen. Het nieuw te bouwen hoogspanningsstation is volgens de provincie het best gesitueerd op industrieterrein De Mosselbanken ten westen van Douw. Dat is een opvallende locatie, want dan zou er geen plek meer zijn voor twee kerncentrales. Op De Mosselbanken is 70 hectare beschikbaar, de twee centrales hebben 60 hectare nodig. Het is dus of een hoogspanningsstation of een kerncentrale op die plek. Tegen de andere locatie in Zeeland, de Paulinapolder, heeft Provinciale Staten zich al uitgesproken. Voor de Romeinse tijd was Zeeland niet leeg, zoals vaak wordt gedacht. Er leefden juist grote gemeenschappen. Dat is de hypothese van een groot archeologisch onderzoek dat dit najaar van start gaat. Provinciaal archeoloog Ludo Snijders legt uit.
2: Het bijzondere is eigenlijk dat we nu steeds meer zien dat in Zeeland veel meer aan de hand was in deze periode. En dat is juist waarom dit onderzoek zo belangrijk is. Vroeger dachten we eigenlijk van nou, in Zeeland was een beetje leeg in die tijd. Maar het blijkt op steeds meer plekken dat er ook in de ijzertijd al mensen woonden, leefden en feesten.
1: Het onderzoek met de naam Tussen Land en Zee gaat 4 jaar duren en kost €500.000. De Sint-Filippus- en Jacobuskerk in Koewacht en de Heilige Maria Hemelvaartkerk in Zuiddorpen worden verkocht en krijgen een nieuwe bestemming. Dat meldt Omroep ZVL. Er wordt vooral gekeken naar sociaal-maatschappelijke bestemmingen zoals zorgvoorzieningen en zorgwoningen. Ook reguliere woningbouw behoort tot de mogelijkheden. In totaal wordt voor 12 kerkgebouwen in de gemeente Terneuzen, Hulst en Borselen onderzocht wat een passende toekomst kan zijn. In die gemeente worden bewonersavonden georganiseerd waar iedere ideeën kunnen worden ingebracht en vragen kunnen worden gesteld. Een minderjarige jongen is donderdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Poorterslaan in Hulst. De jongen, een scholier op de fiets, werd op een kruising aangereden door een personenauto die wilde afslaan. De fiets van de jongen brak bij de botsing in 2 stukken. De jongen is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag is er veel bewolking en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen af en toe regenen. Soms regent het stevig door. Ook de zuidwestenwind wakkert verder aan en er wordt vlak aan zee krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. De temperatuur stijgt voor de regen naar 18 graden, maar ligt in de regen een stuk lager. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Wake Me Up Before You Go Go. Muziek van Wham bij Omroep Zeeland. Nou, pak pen en papier er even bij. Het is donderdag. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Jij hebt nog een uitgaanstip.
1: Wil je boeken versieren? Vanavond in de ZP gaan ze sprayed etchen. Ze verven en bedrukken de zijkanten van boeken. Je kunt het zelf leren.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Muziek uit Zeeland. Remy Lau, afkomstig uit Oost-Soeburg, vormt samen met zangeres Sietke Mors het duo Secret Rendezvous. En je kunt nu luisteren naar Mutual.

0: eb en vloed van Cloud. En daar komt weer een beetje eb en vloed. Heerlijk, hè? Dit is het geluid van Zeeland. Omroep Zeeland op jouw radio. Ja, straks na vieren, Zeeland komt thuis bij Omroep Zeeland met Michiel. Wat zit er zo meteen in de uitzending?
1: Nou, we gaan zo meteen terug naar de prehistorie. Ja, eventjes terug in de tijd, want voor de Romeinse tijd was Zeeland niet leeg, zoals vaak wordt gedacht. Er wordt allemaal onderzoek gedaan naar de ijzertijd. Hoe het precies zit, hoor je zo meteen. Na vieren in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over Dies Jansen. Hij heeft gisteren zijn contract bij Ajax met een jaar verlengd. En inzicht u het maar, daar gaat het over autoluwe binnensteden. Want in Goes is er nog steeds kritiek van onder meer de ondernemers en bezoekers van de stad. Zij kijken opnieuw naar dat autoluwe beleid. Maar ik ben benieuwd, moeten eigenlijk niet gewoon alle Zeeuwse binnensteden autoluw worden? Hoe kijk jij daar tegenaan? Laat het weten door te bellen of te appen zometeen om 17:30 naar Zegt U Het Maar. Of laat je mening nu alvast achter via ons WhatsApp-kanaal.
0: Oké, dat klinkt hartstikke goed. Dankjewel. Blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Wat dacht je van Japan?
12: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
11: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
12: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag, het is 4 uur, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Hier staan stil onder andere op de N57 van Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirruskerk een file van 3 kilometer. Daar je vertraging 5 minuten. Op diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. Tel daar 5 minuten op bij je reistijd. Er staat een file van 4 kilometer op dit moment. Nog een melding van de A16, Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 22 kilometer. Je vertraging is daar ruim 3 kwartier. En ook op de A4 sta je stil van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hoge Heide 4 kilometer. Daar 5 minuten vertraging op dit moment.
18: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
21: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
22: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
23: voordeeluitjes.nl.
24: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
27: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
30: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
29: En bedankt, hè?
31: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
32: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
32: Omroep Zeeland.
2: Er komt een groot archeologisch onderzoek naar de ijzertijd in Zeeland. En dat onderzoek moet uitwijzen dat Zeeland voor de Romeinen al springlevend was. Meer daarover, dat hoor je zo, in Zeeland komt thuis. Ze zijn er weer, ook dit jaar, de kinderpostzegels. En zien we naar buitenland Ed Westerwelen, kan hij nog een olijf zien, want kilo's vliegen daar door zijn handen. Zijn verhalen uit Spanje hoor je zo meteen. Allemaal in Zeeland komt thuis, bijna 6 over 4. Goed dat je luistert.

0: Tina Turner, private dancer hier bij Omroep Zeeland. Ja, voor de Romeinse tijd was Zeeland niet leeg, zoals vaak wordt gedacht. Nee, er leefden juist grote gemeenschappen, is de hypothese van een groot archeologisch onderzoek dat dit najaar van start gaat. Tussen land en zee, zo heet het onderzoek. En verslaggever Marcel de Kranen sprak daarover met een aantal onderzoekers.
1: 23 jaar geleden vond boer Ad Wouters iets opmerkelijks in een sloot naast zijn weiland. Het waren scherven die er wel heel oud uitzagen. En dat waren ze ook, ontdekte Wouters toen hij ze aan een professionele archeoloog liet zien.
2: We hebben toen de scherven mee naar huis genomen en bekeken die ik kon vinden in de sloot. En toen realiseerden we ons wel dat het erg oud was. En dat het best een bijzondere plek zou kunnen wezen. Maar zo bijzonder als dat later gebleken is, wisten we toen niet.
1: Het waren meer dan 200 aardewerken potten. In totaal 660 kilo aan materiaal. Verder dierenbotten, mensenbotten en allerlei voorwerpen. Gevonden in een soort kuil. Een unieke vondst, zegt provinciaal archeoloog Ludo Snijders.
3: Eigenlijk is dit een vondst die wel van internationaal belang is voor heel Noordwest-Europa. Want zoveel materiaal uit deze tijd krijg je eigenlijk nooit bij elkaar.
1: En wat is dat nou geweest? Een soort grafmonument?
3: Er zijn verschillende interpretaties voor. Waarschijnlijk is het allemaal inderdaad op één moment in de grond gestopt. Dus een offer of een feest of iets in die hoek. Eén groot evenement in ieder geval.
1: Nu wordt vaak gedacht dat Zeeland heel lang een kale moddervlakte was en pas in de Romeinse tijd een beetje bewoond is geraakt. Maar de onderzoekers willen aantonen dat hier al mensen woonden in de late ijzertijd. En dan hebben we het over ongeveer 200 voor Christus tot het jaar 0. Joanne Mol is fysisch geograaf aan de Universiteit Leiden en een van de hoofdonderzoekers. Ze legt uit wat de hypothese, de veronderstelling van het onderzoek is.
4: De hypothese is dat er veel meer bewoning in de late ijzertijd was dan het tot dusver is aangenomen. En dat er een hele gemeenschap van mensen was door een groot deel van Zeeland die zowel de Noordzee opging, maar ook bovenstrooms de Schelde in.
1: Het onderzoek zal worden uitgevoerd op Walcheren, Schouwen-Duiveland en op Tholen. De komende jaren zijn er in Zeeland veel ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw of de aanleg van kabels of infrastructuur. Als je die bouwwerkzaamheden voor bent, kun je als archeoloog degelijk te werk gaan. Als je te lang wacht, loop je achter de bouwkraan aan en moet je in alle haast redden wat er nog te redden is. De Universiteit Leiden leidt het onderzoek, maar ook de Vrije Universiteit in Amsterdam en het NIOS in Ierseke doen mee. En het NIOS is voluit het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Transdisciplinair noemen de onderzoekers dat zelf met een duur woord. Het doel is om door samenwerking meer te weten te komen. Nogmaals fysisch geograaf Joanne Mol.
4: Het leuke is gewoon, dus als je alles dan bij elkaar veegt, dan kun je met elkaar die puzzel op gaan lossen. En als de een dan zegt, ik denk dat het zo zit, dan kan de ander kan dat beamen, maar die kan ook zeggen, ja, maar wacht even, volgens mijn gegevens is het anders. En dat zijn juist de leuke discussies, want daarmee kom je verder.
1: Het onderzoek tussen land en zee gaat in totaal 4 jaar duren en kost €500.000.
0: En meer daarover lees je uiteraard op de site en ook in de app van Omroep Zeeland. En uit 13 over 4, Zeeland komt thuis. En nu Alex Warren.

0: Alex Warren. Een fever dream hier bij Omroep Zeeland. 4:15 geweest. We gaan voor het weer naar Stefan van der Gijzer. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goedemiddag.
0: Met toch de regen die nu wel de overhand neemt, hè, vanmiddag.
1: Ja, het lijkt toch wel echt herfstbuiten met af en toe regen en een stevige zuidwestenwind. De temperatuur is ook door de regen teruggezakt naar zo'n 16 graden. En we zijn ook nog niet helemaal van de regen af, want achter deze regenzone vallen vanavond nog een paar losse buien. Maar is het tussendoor ook geregeld lange tijd droog met een enkele opklaring. Nou, komende nacht is het zelfs meestentijds droog, met slechts lokaal nog een bui. Temperatuur daalt naar zo'n 11 tot 15 graden, met landinwaarts een afnemende wind. Ja, en morgen een aardige najaarsdag met af de zon, die blijft zelfs helemaal droog. Het wordt ook iets zachter morgenmiddag. Een temperatuur rond de 19 graden, maar wel nog steeds een stevige zuidwestenwind met een windkracht 4 tot 6. Nou, in het weekend houden we die stevige zuidwestenwind vast met op zaterdag vrij veel bewolking. Af en toe een beetje zon, maar ook kans op een bui. Het is echt niet koud zaterdagmiddag met een temperatuur van 20 of 21 graden. Nou, zondag valt in de ochtend regen, maar zondagmiddag ziet er vriendelijk uit met ruimte voor de zon. Blijft het ook droog met temperatuur van zo'n 19 of 20 graden. Nou, vanaf maandag lijkt het zelfs een aantal dagen helemaal droog te blijven, met af en toe zon. En vanaf dinsdag ook een heel stuk minder wind, met aangename temperaturen zo tussen de 19 en 21 graden.
0: Oké, Stefan van der Gijzer, dankjewel. Eens kijken op de weg. Vertragingen zijn er op de N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Seroskerken 4 kilometer, daar 7 minuten. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer, daar iets meer dan 5 minuten vertraging. En op de A4, daar sta je ook stil van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hoge Heide 5 kilometer. Iets meer dan 5 minuten moet je optellen bij je reistijd. Omroep Zeeland.
2: Ah. Let's go.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good. Het is 4:08. Laten we eens kijken wat opvalt in het nieuws ook buiten onze provincie. Nou, op de tweede dag van de algemene politieke beschouwing in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt, maar dat gaat Jette dus nog niet doen.
1: Voorzitter, waar het kabinet het over eens is vanaf dag 1... is dat we het voor die grote thema's belangrijk vinden om altijd een extra stap te zetten om te kijken, kun je daar meer dan 76 zetels voor vinden die dit soort grote keuzes, grote hervormingen voor Nederlanders ook de komende jaren kunnen dragen.
0: En het aantal mensen dat werkt in ons land neemt niet meer toe. Dus voor het tweede jaar op rij al zo, volgens het CBS. En een paar dingen vallen op, vertelt deze verslaggever van de NOS.
2: Wat vooral opvalt zijn de Nederlanders tussen 45 en 55 jaar. Daarvan neemt het aantal werkenden nu al 9 jaar af. En tot nu toe kon het nog verklaard worden door het feit dat de bevolking in die leeftijd ook afnam. Maar inmiddels is dat niet meer zo. En let dan vooral op mannen, want in de afgelopen 4 jaar zijn zij gemiddeld 1 uur minder gaan werken. Ja, en wat ze met die extra tijd doen, daar zegt het onderzoek niks over.
0: Vrouwen zijn juist weer iets meer gaan werken, blijkt uit datzelfde onderzoek. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws naar Emma Eesters.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Het is 4:30. Zometeen toch een beetje de zon opzoeken tijdens die natte buitjes door hier in Zeeland. We gaan namelijk naar Spanje, naar onze Zeeuw in het buitenland. En Piotr Houwman is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Zeeuwse overheden adviseerden het Rijk om de nieuw aan te leggen hoogspanningslijn naar Zeeuws-Vlaanderen ondergronds aan te leggen. Het nieuw te bouwen hoogspanningsseizoen is volgens de provincie het beste gesitueerd op industrieterrein De Mosselbanken ten westen van Douw. Dat is een opvallende locatie, want dan zou er geen plek meer zijn voor twee kerncentrales. Op De Mosselbanken is 70 hectare beschikbaar, de twee centrales hebben 60 hectare nodig. Het is dus of een hoogspanningsseizoen of een kerncentrale op die plek. Tegen de andere locatie in Zeeland, de Paulinapolder, heeft Provinciale Staten zich al uitgesproken. Een minderjarige jongen is donderdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Poorterslaan in Hulst. De jongen, een scholier op de fiets, werd op een kruising aangereden door een personenauto die wilde afslaan. De fiets van de jongen brak bij de botsing in twee stukken. De jongen is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De kademuren aan de stadshaven in Goes moeten opnieuw worden gevoegd, omdat de voegen in slechte staat zijn. Op en in die muren groeien ook bepaalde planten die op de rode lijst staan. Dat betekent dat ze extra bescherming nodig hebben en niet zomaar weggehaald mogen worden. Om die reden worden de planten tijdens de werkzaamheden eind deze maand tijdelijk ergens opgeslagen. Daarna krijgen ze weer een plek in de nieuwe voegen van de kademuur. En dan het weer in Zeeland. Vanmiddag is er veel bewolking en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Soms regent het stevig door en ook de zuidwestenwind wakkert verder aan. Het wordt vlak aan zee, krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. De temperatuur stijgt naar rond de 18 graden, maar ligt tijdens de regen een stuk lager. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op omroepzeeland.nl.
3: Dankjewel, Piotr. Op de weg zijn er vertragingen. Op de N57 sta je stil. Dat is voor Sirooskerke in de richting van de Brouwersdam. 3 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 5 minuten. De A4, daar sta je ook stil. Antwerpen richting Rotterdam voor Hogerheide. 5 kilometer, daar 5 minuten. En de A16, Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. 18 kilometer file. Daar is je vertraging ruim een half uur.
2: Goedemiddag, Zeeland

0: en Feels Part 2. Het is 4:30 geweest. Zullen we de Spaanse zon eens gaan opzoeken? Doen we bij Ed Westerwelen, onze ziel in het buitenland. Ed, goedemiddag.
1: Goedemiddag, buenas tardes.
0: Hoe zonnig is het daar in Spanje?
1: Nou, geloof het niet, maar vanochtend was het even bewolkt. Maar inmiddels is de zon weer volledig buiten. Dus, en de temperatuur is gelukkig een paar graden gezakt. 4-5 graden gezakt in vergelijking met vorige week. Kijk. Dus we zitten nu rond de 28-29 vandaag.
0: Is aangenaam, hier is de graad of 16 en regen. Dus dan is het verschil er toch nu wel echt.
1: Ja, dan zie je toch de reden waarom ik naar Spanje ben verhuisd, Michiel.
0: Ja, precies, inderdaad. Hey, hoe is je dag verder? Je hebt een oud collega geholpen, begreep ik.
1: Ja, ik was vanochtend met een oud collega uit Wageningen was ik op bezoek in Utrera, iets onder Sevilla. Zij hebben een biologische ontsmettingsmethode voor tuinbouwgrond, landbouwgrond. Er zitten grondziekten in, er zitten wormpjes en schimmels en dergelijke die de planten beïnvloeden. En zij hebben een hele leuke methode die ze al 15 geleden ontdekt. En ja, omdat je in Spanje, als je iets wil doen, moet je goed Spaans kunnen spreken. En mijn collega, oud-collega spreekt dat niet. Dus af en toe ga ik met hem mee. En dan help ik hem een beetje, deels met het vertalen en deels met inhoudelijke discussies met de klanten. En vanochtend waren we bij twee bedrijven hier in de buurt om te kijken hoe de behandeling gegaan is.
0: Oké. Interessant zeg. Leuk en sympathiek ook dat je hem helpt hiermee, toch?
1: Ja, nou, ik stuur wel een factuur hoor. Maar het is een bescheiden factuurtje. Het zijn oud collega's en ik wil ze graag helpen. Ja. Dat tussen de andere bedrijven door. Maar het is interessant, want het is geleerd aan mijn vakgebied. Ik werk zelf veel met telers en landbouwers. Dus ja. Het is voor mij ook interessant om te doen, zeker. Ja.
0: Nou, geloof ik inderdaad. Hey, dat doe je allemaal dan tussendoor, want ondertussen kun jij nog een olijf zien, aanraken, de ruiken, proeven. Ben je er helemaal klaar mee al?
1: Nou, nog lang niet, maar gelukkig maar, want ik moet nog wel even. Maar we hebben inmiddels denk ik 600 kilo geplukt.
0: Wow.
1: En nog ongeveer 4000 kilo te gaan, dus het duurt nog wel eventjes. Maar de opstart is altijd even lastig, maar op een gegeven moment zit je in een ritme en is het eigenlijk wel prettig. En we proberen dan om een uur of 7 op te staan en dan als 7:30 is het licht, dan is het eigenlijk heerlijk als je helemaal wakker bent en een koffie op hebt. Dan sta je lekker in het veld te plukken en dan tot een uur of 10, 11 pak een beet. En dan even gewoon gewone werk en eind van de dag nog om een uur of 7, 8 ook nog eventjes 1, 2 uurtjes plukken. Dus dan is dat goed te doen. Het is, het zijn heel veel olijven. Dus op een gegeven moment kun je inderdaad geen olijf meer zien. Maar het is, ik breng ze dan naar het dorp en hier in de buurt. En dan wegen ze gelijk. Dan meten ze het kaliber. En dan krijg je ook gelijk de prijs te weten die ze betalen. Dus dan heb je gelijk feedback naar hoe het zich economisch vertaalt.
0: Maar help me eventjes. Je zegt, we hebben inmiddels zo'n 600 kilo geplukt, nog 4000 te gaan. Wanneer ben je dan klaar met de kerst een keer?
1: Nou, ik hoop wel iets eerder. Kijk, er zijn twee periodes. Nu is het de verdeo. Als ze groen zijn, dan kunnen ze plukken voor tafelolijven. Als ze al wat gaan verkleuren, dan zijn ze alleen nog maar goed voor olie. Ja. En dan heeft er niet zo'n haast meer. Dus dan kan ik ze nog wat laten hangen, dan kunnen ze nog wat groeien. Dan krijgen we zo eind september, begin oktober de eerste regen. En dan worden ze nog wat groter. En dan kunnen we op het gemakje. Ja, weet je, vorig jaar zijn we denk ik tot begin november doorgegaan. Maar het is niet, het ook niet elke dag. En uiteindelijk, het is veel werk, maar ook wel niet zo dat het onmogelijk is. Het is een paar uurtjes per dag en dan af en toe eens eventjes een dag overslaan. En dan komen we denk ik wel richting 4000 kilo.
0: Nou, precies. Ja, ik had ooit het romantische beeld van olijfboomgaard in Spanje. Leuk, daar staat dan een rijtje en dat is een beetje uitgebreid. Het is niet één plantje, het zijn er wat meer, maar nou, daar ben je zo klaar mee. Ja. Maar het is echt wel groter dan ik dacht, dus.
1: Ja, een aantal bomen hebben we echt anderhalf uur mee bezig. En je moet ook gewoon, een deel moet je op een ladder staan, moet je ze plukken. Ja. Een ander deel is makkelijker, dan hoef je niet te klimmen. Maar zo andere bomen, die zijn wat kleiner, die zijn in 30, 40 minuten gedaan. Maar we hebben er totaal 130, dus we zijn nog wel even bezig.
0: Ik geloof het inderdaad. Nou, hou ons op de hoogte. Ed Westerwelen vanuit Spanje, Ombrete, vlakbij Sevilla. Ed, dankjewel, fijne avond en succes maar weer.
1: Tot ziens. Dag. Adios.

You Make Loving Fun, Fleetwood Mac bij Omroep Zeeland. Zometeen in Zegt U Het Maar gaan we het over de binnenstad en de combinatie auto's hebben. Want moet de auto nou uit die binnenstad verdwijnen of moet het juist makkelijk worden om met de auto daar te komen? Nou, Goes kijkt opnieuw naar het autoluwe beleid. Na kritiek van onder meer ondernemers en bezoekers. De gemeente gaat de komende maanden in gesprek over de bereikbaarheid en mogelijke aanpassingen. Maar hoe denk jij erover? Moeten misschien niet gewoon alle Zeeuwse binnensteden autoluw worden? Of denk je, nee, ik moet daar makkelijk met de auto kunnen komen? Laat je mening achter, je kunt dan reageren op de stelling. 37% is het er mee eens. Alle binnensteden moeten autoluw worden. 63% oneens. Jouw mening is wel. Moeten misschien niet gewoon alle Zeeuwse binnensteden autoluw worden? Of denk je, nee, ik moet daar makkelijk met de auto kunnen komen? Laat je mening achter, je kunt dan reageren op de stelling. 37% is het er mee eens.

0: This Love. Ze hebben misschien al wel bij je aangebeld. Kinderen die postzegels of aanzichtkaarten proberen te verkopen. Ja, de jaarlijkse kinderpostzegelactie die is gisteren weer van start gegaan. Die werd officieel afgetrapt bij basisschool Stapelhof in Renesse.
1: Wilt u kinderpostzegels kopen?
2: Dat is de bekende vraag die de komende week bij veel voordeuren weer zou klinken. Zo'n 100.000 basisscholieren gaan weer op pad om zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen. Jannie Bijl, juf van deze klas, hebben ze er een beetje zin in?
3: Ja, zeker. Ze zijn altijd heel fanatiek hier. Ze willen het liefst gelijk nu aan de deuren.
2: Met de verkoopmap staan we voor een grote blauwe deur. Ja. Ik zou zeggen, bel maar aan.
4: Oké. Doe jij het?
5: Ja.
2: Nu is het wachten tot ze open doen?
5: Ja.
2: Is dit spannend?
4: Ja. Dit is de eerste keer in mijn hele leven dat ik dit doe.
5: Hallo.
6: Goedemiddag.
4: Kinderpostzegels kopen.
7: Jo.
2: Het thema dit jaar is veilig opgroeien. Elfie Josemans van Kinderpostzegels. Waarom is dit thema gekozen?
8: Nou, de grootste reden is eigenlijk dat kinderen dat zelf hebben aangegeven. Dus we hebben kinderen gevraagd, wat zijn voor jullie belangrijke onderwerpen? Waar denken jullie dat kinderen het moeilijk mee hebben? En daar kwam veilig opgroeien, een veilig thuis, eigenlijk het meest naar voren. Dus daarvoor hebben we gekozen.
9: Ik vind veilig opgroeien wel een mooi thema. Ja, heel veel kinderen kunnen niet veilig opgroeien en dat vind ik zielig voor ze.
8: Het geld gaat naar kinderen die te maken hebben met eenzaamheid, armoede, onveilig thuis. Dus dat zijn eigenlijk de onderwerpen waar Kinderpostzegels zich voor inzet. En dit jaar ligt natuurlijk een hele grote nadruk op veilig thuis.
2: U heeft zojuist kinderpostzegels gekocht.
7: Ja.
2: Waarom doet u mee aan deze actie?
7: Dat is gewoon leuk. Het mocht gewoon gebeuren. Ja.
2: Ieder jaar doet u mee?
7: Ja, elk jaar. Dus dat moet je handhaven. De kinderen ook niet teleurstellen.
5: Wilt u hier nog even
7: het... mijn handtekening.
5: Ja.
2: En als iemand bij jullie heeft gekocht, wat dan?
5: Dan gaan we naar de volgende deur en dan zeggen we ook fijne dag en zo.
2: En dan krijgen ze een sticker?
5: Ja, en die moeten ze dan op de deur plakken. Dat er niet 10 keer aan wordt gebeld.
0: Ja, zou vervelend worden inderdaad. Verslaggever Pascal Kerpel hoorde je bij de aftrap van de kinderpostzegelactie gisteren dus in Renesse.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse. Bijna 5 uur is het. Je hebt ongetwijfeld onlangs die beelden gezien van grote hoogspanningsmasten van wel 200 meter hoog over de Westerschelde om de stroom van Borselen naar Terneuzen te krijgen. Want dat moet een nieuwe stroomverbinding worden. En dat idee is van de baan. Welk idee het dan wel moet worden, dat hoor je zo meteen. Na 5 in Zeeland komt thuis. We gaan het hebben over wijn. We gaan wijnen, we gaan proosten. En het gaat over de contractverlenging van Dries Jansen. Want hij blijft nog zeker een jaar bij Ajax. Dat en meer bespreken we zo meteen als je blijft luisteren. Na 5 uur naar Zeeland komt thuis. Omroep
1: Zeeland. Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Elektramat bestaat 20 jaar, voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Hey Raymond!
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Hey Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de A4, onder andere van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hoge Heide, een file van 7 kilometer, daar 12 minuten. De N57, Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Ouderhoorn, 5 kilometer, daar 7 minuten. En op de A59, knop het Zonzeel naar 's-Hertogenbosch, sta je ook stil voor Made. File van 6 kilometer, je vertraging is daar iets meer dan 5 minuten.
16: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €238,50. Voordeel uit.

0: ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen... tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.

0: do.
1: Lever je vuurwerk in. .nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
6: Hey!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
9: Omroep Zeeland.
11: Zowel de provincie als de gemeente Borselen en Terneuzen en ook het waterschap adviseren het Rijk om de nieuwe aan te leggen hoogspanningslijn naar Zeeuws-Vlaanderen ondergronds aan te leggen. Je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. Ook voetballer Dies Jans uit Goes heeft namelijk zijn contract bij Ajax verlengd. En al 25 jaar komt er wijn uit Drijfschoor, maar die druiven moeten door iemand geplukt worden, uiteraard door meerdere zelfs. En het gaat zo meteen in Zegt het maar over autoluwe binnensteden. Het is 5 minuten over 5. Een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. Geen enorme hoogspanningsmasten over de Westerschelde, maar kabels onder de grond. Als het aan de Zeeuwse overheden ligt, wordt de nieuwe stroomverbinding tussen Borselen en Terneuzen zo kort mogelijk en ondergronds aangelegd. Die tunnels die daarvoor nodig zijn, dat is wel een dure optie, want hoe duur is nog onduidelijk. Maar schattingen lopen van 750 miljoen tot 1,5 miljard euro. Je hoort daarover dagelijks provinciebestuurder Danielle de Klerk.
12: Ja, dat zijn zeker een hoop centen, maar ik denk dat het belang van de Westerschelde evident is. En dat het ook heel duidelijk is dat Zeeland niet gaat kiezen voor een alternatief. Want dan heb je het over een alternatief wat heel zichtbaar is in de Westerschelde. Dat lijkt ons echt ongewenst.
13: Nog wel vast gaan beginnen met lobbyen, want de provincie Zeeland kan dat natuurlijk niet betalen.
12: Nou, het is ook niet aan de provincie Zeeland om dat te betalen of aan andere partners in de regio. Dit zijn Rijksenergie. Projectprocedures, dat betekent ook dat er een verantwoordelijkheid bij het Rijk ligt voor de financiering.
13: En dan even over de Mosselbank, er komt een hoogspanningsstation te staan. Waarom precies die plek?
12: Kijk, in de stukken stonden 6 locaties. Wij hebben ook natuurlijk een politieke uitspraak liggen waarin er aangegeven is dat we zoveel mogelijk energie-infrastructuur bij voorkeur willen plaatsen op industriegronden. Dus het is vanuit die kaders ook en ook vanuit je totale ruimtelijke afweging logisch dat we naar deze locatie kijken. Maar daar hoort nadrukkelijk wel echt het verhaal bij dat daar gewoon heel veel projecten op dezelfde vierkante meters ingetekend worden.
13: Het begint wel echt te dringen daar inderdaad. Als je daar ook een hoogspanningsstation wil hebben, dat is ook sprake van dat er kerncentrales op die Mosselbank terechtkomen. Gaat dat wel passen?
12: Nou, kijk, uiteindelijk is het niet aan ons als provincie om die keuze te maken. Maar aan ons is gevraagd om een regioadvies te geven. En in dit regioadvies adresseren wij dat we zien dat het Rijk nadenkt over wind op zee, dat het Rijk nadenkt over kerncentrales en dat het Rijk, en laten we ook eerlijk zijn, de 380 kV is hoe dan ook nodig. En dat we daar allemaal voor naar hetzelfde gebied kijken. En dat betekent dat onze oproep ook echt aan de staatssecretaris is om al deze belangen bij elkaar met elkaar af te wegen. Om geen onomkeerbare besluiten te nemen, maar echt die totale afweging te maken. Want je kunt die grond maar 1 keer inzetten.
11: Goed, tunnels. Het is wel een dure optie. Het is nu de Zeeuwse staatssecretaris Johannes de Bal die in de komende maanden moeilijke knopen moet doorgaan hakken. Meer over het verhaal lees je uiteraard bij ons online. Dan naar sport, want voetballer Dies Jans uit Goes heeft gisteren zijn contract bij Ajax met 1 jaar verlengd. De verdediger werd vorig seizoen verhuurd aan FC Groningen en kende deze zomer een transferperiode waarin de nodige geruchten over zijn toekomst de ronde deden. Sportverslaggever Mark Samson die sprak met Jansen over de afgelopen zomer, die geruchten rondom transfers en zijn contractverlenging bij Ajax.
0: De transferwindow is natuurlijk heel onvoorspelbaar. Toen werd duidelijk dat ik bij Ajax ging blijven. Toen deed ze ook gelijk een contract voorstel. Dus dan weet je wel dat er iets aan gaat komen, ja.
6: En je contract is nu niet voor het eerst verlengd. Dan moet daar toch ook vanuit jou wel vertrouwen in zitten?
0: Ja, 100%. Ik moet zeggen, het niveau hier zo op het trainingsveld is hartstikke hoog. Waar ik me heel erg goed kan ontwikkelen. De speelstijl die staat me aan. Ja, eigenlijk is het gewoon een hele goede combinatie en een goede sfeer om me verder in te kunnen ontwikkelen.
6: Over jouw ontwikkeling gesproken, hè? Vorig jaar natuurlijk FC Groningen. Dat deed jou en ook je marktwaarde aardig goed. Hoe kijk je terug op die periode?
0: Ik kon eigenlijk geen betere keuze gemaakt hebben. Ik heb gewoon een heel jaar op eredivisieniveau mezelf kunnen laten zien. En dat resulteert eigenlijk ook nu in dit contract. Dat ik gewoon nu het verdien om weer een stapje hoger op te krijgen. En eigenlijk is dat jaar in alles heel goed geweest. Dus voetballen, dat ik natuurlijk heel veel mocht spelen. En dat je heel veel kan ontwikkelen. Maar ook als mens natuurlijk een heel eind van huis. En voor het eerst echt op jezelf nieuwe mensen moeten ontmoeten.
6: En dan kom je vorig jaar terug van Groningen. Is er een hele drukke transferperiode geweest waar ook de nodige geruchten over jou de ronde in gingen? Onder meer Club Brugge. En nu sprak Jordi Cruijff over echt grote competities. Wat heeft jou daarvan bereikt? Is daar iets van waar?
0: Je krijgt natuurlijk heel veel te maken met heel veel geruchten. Uiteindelijk heb ik ook wat contact gehad. Maar het belangrijkste was eigenlijk dat Ajax het vertrouwen uitsprak. En god, die ze willen jou behouden. En we gaan je eigenlijk niet laten gaan. En gezien de kwaliteit van de groep en het plan van de trainer en de sfeer, ga ik daar volle bak voor.
6: Dus je hebt ook nooit de wens gehad om überhaupt Ajax te gaan verlaten door het vertrouwen wat ze in jou uitspreken?
0: Klopt eigenlijk wel wat je zegt. Het is natuurlijk ook nog lastig, want ik ben geblesseerd geweest in de eerste weken van de voorbereiding. Dus zo'n transferwindow en zo'n voorbereiding schiet altijd alle kanten op. En die blessure heeft in die zin ook impact gehad op alles. Maar ik ben blij met deze verlenging en blij met het vertrouwen. En dat is ook zeker wederzijds, dus vanuit mij, maar ook vanuit hun.
6: En dus inderdaad gewoon Ajax 1 dit jaar. Eén basisplaats gehad tegen Telstar, voornamelijk de invalbeurten. Hoe kijk jij tegen de rest van dit seizoen aan?
0: Je verlengt ook niet zomaar, dus ik heb gewoon alle vertrouwen in mijn eigen kwaliteiten. En het scheelt dat ik nog ook fysiek, tactisch en technisch zoveel moet verbeteren om de volgende stappen te kunnen zetten. En daar heb je nu gewoon de tijd voor en de manschappen en het niveau op trainingen. En dan komen die minuten komen vanzelf wel.
11: Dat gaat hij dan het komende jaar laten zien bij Ajax. Want dat contract is dus met een jaar verlengd van die chance uit Goes.

0: Sade en Hang On To Your Love. Het is exact 4:15. Wat een timing om naar Stefan van der Gijzen te gaan. Houdt het weer voor ons in de gaten vandaag, waar we best een aardige dag hebben gezien. Toch in de ochtend, vooral vanmiddag, best wel aardig wat regen. Maar Stefan, hoe gaan we deze dag afsluiten?
1: Nou, vanavond dan trekken de meeste buien naar het oosten weg. Vannacht valt slechts nog een enkel buitje. Temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Met landinwaarts een sterk afnemende wind. Ja, en morgen dan blijft het hele dag droog. Zien we ook wat ruimte voor de zon. In de middag wordt het dan iets warmer, zo'n 19 graden. Maar ook morgen staat er een stevige zuidwestenwind. Nou, in het weekend is er op zaterdag vrij veel bewolking. Af en toe een beetje zon, plaatselijk wat lichte regen. Koud is het niet zaterdag, 20 of 21 graden. Maar ook dan een doorstaande zuidwestenwind. Nou, zondag valt in de ochtend af en toe regen, maar in de middag wordt het droger met steeds meer zon en een prima temperatuur rond de 20 graden. Ja, en vanaf maandag lijkt het dan een aantal dagen helemaal droog te blijven met af en toe zon en zeker vanaf dinsdag ook een heel stuk minder wind en dat bij aangename temperaturen tussen de 19 en 21 graden.
0: Oké, Stefan, dankjewel. Op de weg zijn er vertragingen gemeld, onder andere op de A16, dat is Breda naar Rotterdam, voor knooppunt Ridderkerk 11 kilometer. De vertraging is er ruim 20 minuten. En op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam sta je stil voor Hoge Heide. Daar een file van 6 kilometer. Iets meer dan 10 minuten is je vertraging op dit moment. Studenten van Skalda, de HZ, University of Applied Sciences en University College Roosevelt werken samen om gezamenlijk onderzoek te versterken. En dat doen ze heel goed. Zo goed dat het overkoepelende instituut, het Joint Research Center Zeeland, daar vorig jaar een prijs voor won. Aan die prijs hing een mooi geldbedrag van €800.000. Wat gaan ze nou eigenlijk doen met dat bedrag? En vooral, wat gaan studenten merken daarvan?
2: We zijn gestart ook nu om vervolg te geven met die 8 ton. En daarbij zijn we ook met docenten en met Petra en andere collega's nu ook een leeromgeving aan het inrichten. En studenten die gaan ook vanaf november, dus echt ook in gemixte teams, een semester lang met elkaar aan de slag. En hopelijk kunnen ze dan volgende semester weer aanhaken of met nieuwe studenten. Dus we zijn nu echt van start om het structureel met de studenten ook gezamenlijk langlopend te gaan doen.
0: Ja, ja.
2: Dus ze zullen allemaal meer in aanraking komen met deze manier van samenwerken met de waaier.
0: Zijn er eigenlijk plekken in Nederland waar ook dit concept op deze manier zo wordt uitgevoerd?
3: Er zijn plekken waar het zeker wordt geprobeerd. Waar het vaak op misloopt is dat het heel moeilijk is, of het is een uitdaging om problemen en vraagstukken te vinden waar iedereen van kan leren. Want we leiden natuurlijk mensen op, tot professionals, en er moet geleerd worden. Dus vaak zie je dat er initiatieven zijn waar HBO-WO-studenten samenwerken of MBO-HBO. Maar de volledige keten, die is vrij uniek. En wat het mooie is aan het hier in Zeeland uitvoeren, is dat we elkaar sowieso goed kennen, want er wordt al veel samengewerkt. En de noodzaak, de urgentie wordt heel erg gevoeld. We moeten het samen doen, samen met de maatschappij en het werkveld. Dus omdat die urgentie gevoeld wordt, is het makkelijker om het hier, denk ik, om het hier uit te voeren dan ergens anders.
0: Ja, maar het was niet spannend dan in het begin, want je hoort dan inderdaad op andere plekken, het is een uitdaging.
3: Ja.
0: Hier lukt het al bijna 4 jaar.
3: Ik denk dat het hier lukt omdat we elkaar kennen. De lijntjes zijn heel erg kort. De initiatieven die er nu al waren, ook voor de prijs, die zijn vaak ontstaan door enthousiastelingen. Mensen zeggen van, laten wij eens wat samen doen. Dat is goed voor de studenten en ook leuk. En dan kan iets gaan groeien. Als het heel erg complex is, met heel veel verschillende partijen die elkaar dan niet zo goed kennen, dan wordt de samenwerking ook moeilijker. Maar nou, de nabijheid van elkaar, die helpt hier heel erg goed. Maar het is zeker spannend en uitdagend.
0: Het ging erover in de Zeeuwse Kamer eerder vandaag, over die €800.000 die nu goed besteed gaat worden bij het Joint Research Center Zeeland. Je leest er meer over op onze site en ook in de app van Omroep Zeeland.

0: altijd gewacht op jou.
1: De Puma's zijn sneller en op jou heb ik gewacht. Wijnboerderij De Kleine Schorre bij een Drijfschor bestaat 25 jaar. En ieder jaar tijdens de oogst is het een drukte van belang in de wijngaard. Dan zijn er namelijk elke dag een aantal vrijwilligers uit het hele land actief om te helpen bij de pluk. In die groep zit ook Wim Kommer uit Zierikzee.
2: Ik zit hier zo'n beetje rond de 20 jaar.
3: Wat bent u aan het doen?
2: We zijn nu de bladeren weghalen. En de groene trossen die hier zo zitten, die gaan er allemaal af. Want vroeger deden we dat met de hand plukken en dan was dat niet zo nodig. Maar die machine die ziet niet of dat een groene is of een druif die rijp is.
3: Want u hoeft de druiven dus niet te plukken?
2: Nee, dit blijft allemaal hangen. Tot ze helemaal goed zijn en dan gaan ze met de machine plukken ze eraf. Dus,
3: en waarom doet u dit?
2: Omdat ik het leuk vind. Anders had ik er geen 20 jaar gedaan. Hoor.
3: En hoeveel weken bent u hier dan aan het werk?
2: Zou ik het eerlijk zeggen? Ja, het hele jaar rond. Straks is dit klaar. Nou, dan ga ik een week of 4 met vakantie. En dan in november begin ik weer met helpen snoeien. Ik heb het voordat ik hier zo kwam, heb ik het ook nog een jaar of 10 gedaan aan de moezel. Maar dat werd een beetje te zwaar, want het gaat allemaal steil omhoog.
3: En wat is nou het geheim van een goede druif?
2: Ja, dat weet ik niet. Het weer, dat is het geheim. En je bent van de natuur afhankelijk. Dus...
3: Wie bent u?
4: Ik ben Ellie van Eiken.
3: En waar komt u vandaan?
4: Ik woon hier redelijk dichtbij, in Zonnemeren.
3: Waarom bent u plukker geworden?
4: Waarom ben ik plukker? Ik doe dit al jaren. En ik vind het verschrikkelijk leuk. En er zijn een aantal mensen die komen hier ook al jaren. En de grap is dat we elkaar dan hier weer tegenkomen. En dat we hopen op mooi weer. En dat we allerlei verhalen uitwisselen over wat we in het afgelopen jaar allemaal meegemaakt hebben. En dat werkt fantastisch. En daarnaast, behalve de gezelligheid, hebben we vanavond ook nog allerlei lekkers in de vorm van mossels en een goed glas wijn. Dus ik zou zeggen, volgend jaar weer.
3: U bent dus al jaren vrijwilliger. U hoeft de druiven niet te plukken.
4: Nee, het was even wennen. Ik heb die eerste fase ook meegemaakt, dat je wel zelf moest plukken. En het eerste jaar dat je ze moest laten hangen, deed het mij gewoon pijn. Want dan ga je door en dan hangen ze daar nog. Dus het is even wennen geweest. Maar ik snap het heel goed, want met zo'n machine gaat het allemaal veel efficiënter. En hoeven er minder vrijwilligers te komen. Maar ja, gelukkig zijn we nog steeds nodig.
1: Nou, hoorde Erik Holm in gesprek dus met 2 vrijwilligers. Wim Kommer en Ellie van Eiken over hun werk op wijnboerderij De Kleine Schorre.

0: Course en Radio. Het is bijna 5:30. We gaan zo meteen van start met een nieuwe editie van Zegt u het maar, waarin het gaat over autoluwe binnensteden. Wat is dat eigenlijk een goed idee? Moet die auto geweerd worden uit een binnenstad? En dan alle Zeeuwse binnensteden misschien? Of denk je, nee, dat is onhandig, want dan kom ik er niet meer. Je mening is welkom, uiteraard zo meteen na 5:30. Pjotr, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is exact 5:30 en Pjotr Houtman heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Pjotr, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Transportbedrijf Cotra in Ierseke maakt zich zorgen over de afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel komend jaar, meldt Strik Omroep de Beverlanden. Vooral het systeem met vaste tijdsblokken is lastig, zegt directielid Ina Sinke. Volgens Sinke moet Cotra uiterlijk 20 september aangeven op welke tijden volgend jaar wordt gereden. Dat is bijna niet aan te geven, omdat zo gedetailleerd vooruitkijken lastig is, zegt ze. Sinke vraagt zich af of het systeem in de praktijk goed zal werken. Wie zich niet aan de afgesproken tijden houdt, kan volgens haar worden geschorst, en daarom kijkt het bedrijf naar andere routes. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen. Geen paniek als je de komende weken opvallend veel militairen ziet in en rond Vlissingen. Er wordt weer een militaire oefening gehouden. De oefening start op maandag 21 september en duurt tot met maandag 19 oktober. Volgens de gemeente is de oefening onderdeel van de opleiding en training van militairen van Defensie. De kademuren aan de stadshaven in Goes moeten opnieuw worden gevoegd, omdat de voegen in slechte staat zijn. Op en in die muren groeien ook bepaalde planten die op de rode lijst staan. Dat betekent dat ze extra bescherming nodig hebben en niet zomaar weggehaald mogen worden. En om die reden worden de planten tijdens de werkzaamheden weggehaald en tijdelijk opgeslagen. Daarna krijgen ze weer een plek in de nieuwe voegen van de kademuur. Dan het weer in Zeeland. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. In de nacht valt slechts lokaal nog een bui en zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden met landinwaarts een afnemende wind. Morgen is een vriendelijke najaarsdag met af en toe zon en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur is aangenaam met 19 graden, al staat er wel een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in de app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Pjotr. Eens kijken op de weg met een melding rondom de Westerschelde-tunnel allereerst. Want vanwege een pechgeval net na de Westbuis in de richting van Terneuzen is er 1 rijstrook afgesloten. Geldt een snelheidsbeperking. Hou daar eventueel rekening met vertraging. Moet je sowieso doen als je op de N57 rijdt van Middelburg naar de Brouwersdam voor Sierhooskerken. Een file van 3 kilometer. Daar is je vertraging iets minder dan 10 minuten. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar sta je stil voor Hoge Heide. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. En op die N57 moeten we nog even naar terug. Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 4 kilometer. Je moet er 6 minuten optellen bij je reistijd. Laatst in dit overzicht is de A16. Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. 15 kilometer. Daar een 30 minuten op onthoud.
4: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, goedemiddag. Het is 5:30 geweest. Zometeen gaan we van start met een nieuwe editie van Zegt u het maar. Misschien handig dat ik even deel waarover we het zo gaan hebben. Nou, we gaan het over autoluw hebben. Wat moet de binnenstad eigenlijk autoluw worden? Moeten de auto's verdwijnen? Of moet er juist makkelijk met de auto gekomen worden? Nou, Goes kijkt opnieuw naar de autoluwe beleid wat ze hebben, naar kritiek van onder meer ondernemers en bezoekers. De gemeente gaat nu de komende maanden in gesprek over de bereikbaarheid en de mogelijke aanpassingen. Maar hoe denk jij daarover? Is dat nou goed dat de auto uit de binnenstad geweerd wordt, of is het juist heel erg onhandig? Je mening die is welkom. Kun je achterlaten door te bellen of te appen naar 0118-499-999. En dan hebben we nu als voorbeeld Goes, maar kijken ook naar de boulevard in Vlissingen in Middelburg, waar het gaat over die plannen. Zeer benieuwd naar je mening. Laat hem achter in Zicht het maar. Hoop ik je zo te spreken.

0: Stella Lefty. En Basten hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, we gaan snel van start met Zegt u het maar. Waarin het vandaag gaat over de auto. Moet die uit de binnenstad verdwijnen of moet je juist makkelijk met de auto daar kunnen komen? De stelling waar je op kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal. Alle Zeeuwse binnensteden moeten autoluw worden. Ben benieuwd naar je mening. Die eerste mening die gaan we spelen bij Marijke van Penen in Grijpskerken. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Het is natuurlijk mooi dat de steden autoluw worden. Maar in tijden dat we te maken hebben met vergrijzing en we ook gehoorapparaatjes nodig hebben en brillen, is het een probleem om nu al met oudere mensen soms bij die winkels te komen. Ze kunnen best nog wel een eindje lopen, maar gelijk als je nog kan lopen in een rolstoel, is het soms nu al een probleem. Ik denk, als je nu met je auto de stad niet meer in kan, dan zou er een oplossing moeten komen dat zulke soort winkels naar bijvoorbeeld een zonneboulevard gaan of zo, dat er wel over nagedacht wordt.
0: Ja, dus dat ze uit de binnenstad gaan, zeg maar, en dat je daar dan alsnog wel makkelijk kunt komen.
1: Ja, dat is eigenlijk nu ook een probleem. Als je niet meer zo heel goed erbij bent en je hebt een nieuwe bril nodig of een hoorapparaat, wat ook, als we ouder worden, dat overkomt ons bijna allemaal.
0: Ja.
1: Is nu eigenlijk al een probleem. En als je dan met je auto bijvoorbeeld in Middelburg niet meer bij de Lange Jan kan parkeren, hoe gaan we dat dan oplossen?
0: Het is een goede vraag, inderdaad. Kijk, in Goes zijn ze nu al langere tijd ermee bezig. En nu gaan ze weer opnieuw met een frisse blik daarnaar kijken. Naar de bereikbaarheid van de autoluwe binnenstad. Zij zeggen, met digitale handhaving moeten we dan de komende maanden weer gaan kijken hoe het precies in elkaar zit. Bent u zelf wel eens in Goes geweest nu in die autoluwe binnenstad?
1: Maar ik ben nog redelijk jong. Ik kan er gewoon een stukje lopen als ik in het centrum moest zijn.
0: Ja.
1: Maar als ik bijvoorbeeld met een ouder iemand, het gaat mij echt om die winkels, een brillenzaak, een gehoorwinkel. Of ik zeg die laten we gewoon lekker in het centrum. Of het is misschien ook een idee voor die winkels om te zeggen van we gaan er eens op een woonboulevard niet, maar bijvoorbeeld een zorgboulevard, dat je gewoon de brillenzaken naast elkaar hebt en dat je met de auto daar voor de deur kan stoppen.
0: Ja, precies.
1: Want het gaat maar om de oudere mensen kunnen straks niet meer even een boodschapje doen.
0: Nee, dus dat autoluw, dat is helemaal geen gek idee, zegt u eigenlijk.
1: Maar ik vind wel dat het nog wel iets moet zijn.
0: Ja, precies. Ja.
1: Of er moet echt goed over na. Maar ook dat de concerns, net als de brillenzaken zo, en gehoorwinkels daar ook eens over na gaan denken.
0: Oké, dus dat zij eigenlijk al het voortouw daarin nemen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Het kan niet allemaal zo blijven, dat snap ik ook. Maar dat er nagedacht wordt over de winkels die goed bereikbaar moeten zijn, ook voor de oudere mensen, dat die dan niet meer in het centrum zitten, maar bijvoorbeeld aan de rand van het centrum, die dan wel goed bereikbaar zijn. Dus het is eigenlijk, ik stel voor om eens even allemaal goed na te denken van wat gaan we doen? De winkels dat die eens nadenken en het parkeerbeleid.
0: Ja, oké. Iedereen moet er goed over nadenken. Dat is de conclusie.
1: Ja.
0: Maar de duidelijke mening. En bedankt om die even te delen.
1: Ja,
0: Marijke van Penen vanuit Grijpskerken. Bedankt voor bellen. Nou, zegt u maar. Fijne avond. Dag. Gaan we door naar Goes. René Ruijsen, goedemiddag.
2: Ook goedemiddag. Ik wilde dus hier ook graag op reageren als ondernemer in de binnenstad van Goes. Allereerst wil ik opmerken dat een autoluwe binnenstad een groot goed is. En met name voor de veiligheid van het winkelend publiek is het heel belangrijk dat men rustig kan winkelen en niet bang hoeft te zijn dat een kind per ongeluk onder de auto terechtkomt. Dus vanaf dat oogpunt kan ik dat heel goed voorstellen. En nu is het goed geregeld dat men na 11 uur niet meer de stad in mag. Ook dat kan ik me goed voorstellen, want er moet voor die tijd nog wel gelegenheid zijn om goederen aan te voeren in de betreffende winkels die het nodig hebben.
0: Ja.
2: En dan na 11 uur mag dat dan niet meer. Dus dat vind ik wel op zich een goede regeling. Evenwel wil ik er wel bij opmerken dat we niet vergeten moeten wat voor impact het heeft wanneer fatbikes en fietsende mensen door de binnenstad crossen. En dat gaat echt in enorme snelheid. En ik denk niet dat de mensen die in de stad aan het winkelen zijn heel erg dat op prijs stellen dat wel gewoon doorgaat. De auto mag er niet meer komen, maar het is mij ook niet helder of hierin streng gehandhaafd wordt, ja of nee. Want ik denk dat, kijk, men weet, je mag niet fietsen, maar als er vervolgens geen maatregelen tegenover staan, blijft men dat gewoon wel doen. Dus ik denk dat dit in verlengde van uw vraagstelling wel van belang is om dit probleem op te werpen.
0: Ja, dus kijk niet alleen naar die auto's, maar kijk dan ook naar, want ik zag de reactie vaker al binnenkomen, kijk naar elektrische fietsen, naar steps, naar fatbikes. Want die mogen er dan nog wel zijn.
2: Ja, mag natuurlijk dit, hè, maar het is natuurlijk wel van belang dat er ook op gehandhaafd wordt.
0: Ja.
2: Het is mij ook een keer voorgekomen dat een van de parkeerwachters die ik erop aansprak, die zei ja, maar daar gaan wij niet over. Dus ja, ik denk ja, die gaat er dan wel over. Dus ik vind het toch wel een probleem wat op de agenda zou moeten komen, denk ik.
0: Ja, dus die handhaving, hoe ga je er dan op toezien inderdaad dat de hele binnenstad echt heel veilig wordt? En zonder auto's, maar dan ook zonder fietsen en nog snellere materialen eigenlijk.
2: Ik denk dat voor het belang van iedereen is eigenlijk om daar op toe te zien.
0: Ja, ja. Hoe luistert u net naar de eerste beller die zegt moeten we niet inderdaad voor oudere mensen bepaalde winkels uit zo'n binnenstad halen en op een soort zorgboulevard neerzetten?
2: Nou kijk, ik denk dat als iemand echt in de binnenstad moet zijn, ik mag nog wel tot 11 uur de stad inrijden. Dan zou ik zeggen tegen zo iemand, ik kom wel vroeger. Zorg dat je een uur of 10 al er bent. Zodat je gewoon ook de kleine eindje die paar stappen naar die winkel kan zetten. Maar ik kan me wel voorstellen wat die voorgaande beller zegt. Dat het dan toch wel een probleem is. Maar je ziet ook heel vaak dat men met een scootmobiel of met een rollator uit de weg kan. En dan komt men toch wel op de plaats van bestemming.
0: Ja, ja.
2: Dus ik vraag me af hoe groot dat probleem nu echt is wat die mevrouw aankaart.
0: Nee. Maar die handhaving en dat punt, dat is in ieder geval helder. René Ruijsen, bedankt om te bellen. Daar zegt u maar. En een fijne avond gewenst.
2: Dankjewel.
0: Dag. Even kijken wat er binnenkomt via de app hoor. Autoluw is prima. Veel dingen kun je gewoon fietsend doen en de auto kun je best laten staan. Ik heb wel oog inderdaad voor mobiliteitsbeperkte. Dat is een reactie van Herman. Herman, dankjewel. Jan die zegt, laat ze maar autoluw maken, maar laat kleine busjes frequent rijden naar woonwijken. Dat is prima toch? Corrie die zegt dan weer, autoluw wordt de doodsteek voor ondernemers. Er wordt er nog meer online gekocht. Lenja die zegt dan weer, behalve autoluwe binnenstad in Goes, erg ik me rot over de fietsers en fatbikes door de binnenstad die daar crossen. En zeker vanaf de Oostwal, Gasthuisstraat, richting over de Grote Markt. Je kunt wachten tot daar een ongeluk gebeurt. Goed, jouw mening die is welkom uiteraard. De stelling waar je op kunt reageren, alle Zeeuwse binnensteden moeten autoluw worden. En op dit moment 36% het daarmee eens via ons WhatsApp-kanaal, 64% oneens. En eens kijken wat de mening is van meneer Vilius. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ik heb alleen het huis en ook huizen gehoord. Je kan hem kan ik heel goed, want ik weet waar hij zit, maar goed.
0: Ja.
3: Ik ben van de week nog eens erg goed geweest en dan loop ik een paar uur door de stad. Boodschappen doen en ik ga over de markt, vis kopen. Maar het gevaarlijkste was dat iemand ook net vertelde, dat die elektrische fietsen en die fatbikes, dat zijn meestal jongere gasten. En die rijden wat van de straat af, want je hoort ze niet aankomen.
0: Ze zijn snel, hè?
3: Ja, maar je hoort ze ook niet aankomen. Als je oud bent, ik hoor al wat en ik hoor nog niet zo slecht, maar je hoort ze niet aankomen. En ze rijden zo, de man zegt, er komt er net een scootmobiel voorbij en dan komt er gewoon een fiets tussendoor.
0: Ja.
3: En ik loop zelf meer rollator, dat maak ik op meer plaatsen mee. En dan moest je toch nog gauw voor je langs of zo, en dat heb je niet gezien. Maar als je er tegenaan rijdt, dan leg je wel op de grond. En dan kan je heup breken of een arm breken en dan lig je daar en dan zeg je, ja man, wat dan maar doen, hé. Breng ze maar een gasthuis.
0: Nou, dat kan het gewoon niet de bedoeling zijn.
3: Maar gedacht, jongen, je weet niet wat de wereld in elkaar doet. Je bent al jong en ik ben oud, maar ik heb het.
0: Ja.
3: Ik zie dat ze weinig respect voor oude mensen hebben.
0: Wat er heel raar is, eigenlijk.
3: Dat vind ik.
0: Dat kan toch niet?
3: Dat vind ik erg.
0: Ja.
3: Je moet dan gauw voor je langs, terwijl ze zelf ook de tijd hebben of wat dan ook, of even een bella even laten horen.
0: Mm-hmm.
3: Maar als je ze met mij raken, dan leg ik ons erboven.
0: Maar is het te handhaven? Want dat hoorden we René Ruijsen uit Goes net ook zichzelf afvragen. Is het te handhaven in een binnenstad dat je daarop controleert op die fatbikes, op fietsers inderdaad?
3: Ja, maar er zijn straatjes waar je niet door mag met je fiets na een bepaalde tijd. En dat ze doen het toch.
0: Ja.
3: Dus daar gaat het nou over. Hè? Dus ze hebben geen respect nergens meer voor. als je nu weet dat je zo, niet, zo laat niet meer door die smalle straatjes. Heb je Adriaantje en ik weet niet andere, al die namen. En dan mag je niet doorheen met de fiets na een bepaalde tijd. En dan doen ze vliegen toch doorheen. En jongens van die aankomen dus links en rechts om je heen. En ze lopen een vrouw met een kinderwagen rijden, wat de honderdste boven. Ik zie het zelf voor mogen gebeuren, dus ik weet er al wat van.
0: Ja. Maar wie moet dit gaan aanpakken? Zijn dat de handhavers? Is dat dan inderdaad de gemeente breed? Is dat de politie misschien zelfs wel?
3: Die durven niet aan te pakken, want zijn meestal, je weet wel. Oké. Okay.
0: Het punt is helder. Meneer Filius, bedankt om te bellen. Dus je moet dit gaan aanpakken. Zijn dat de handhavers? Is dat dan inderdaad de gemeente breed? Is dat de politie misschien zelfs wel?
3: Die durven niet aan te pakken, want zijn meestal, je weet wel.

0: alles.
1: Ja.
0: En ja, doe het allemaal online. En dan, ja, die verder is niet normaal hoor. Die is er inmiddels door die lange dag voor de sokken gereden. Die tingelen dan ook aan de kant. Nou ja, maar goed. Wat moeten wij eraan doen? Dat moet natuurlijk de politie doen, hè?
1: Ja. Ja.
0: Maar ze moeten toch, laten we ook die zijstraat, de Geerstraat en zo, dat ze daar kunnen parkeren, dat ze goed de winkelstraten in kunnen, vinden wij.
1: Oké, maar, hoe moeten we dat dan zien? Dat wel iedereen daar kan parkeren? Of dan alleen oudere mensen bijvoorbeeld?
0: Oh nee, iedereen denk ik wel. Waarom niet? Die mensen gaan daar parkeren om te winkelen of koffie te drinken. Denk ik niet zo. Maar dan loop je door de Lange Delftse doen.
1: Nee.
0: Dat denk ik niet.
1: Oké, maar dan moet je dus wel dicht bij de binnenstad kunnen parkeren, zegt u.
0: Ja, natuurlijk. Ik ga naar de groenteboer elke week. Dan moet ik een fiets bijna buiten het gemeentehuis zetten. Nou, dan moet je allemaal je tassen zo slepen en bijna je fiets niet meer neerzetten van al die restaurants. Nou, dat is niet zo heel erg, maar ze moeten toch proberen daar een beetje voor de auto's ook. En de auto's rijden zelfs nog zachter, misschien als die fatbike.
1: Ja, voordat je ingeparkeerd bent, dan ben je wel eventjes verder, inderdaad. Ja, dat is waar.
0: Ja, dat daar niet iemand een rondje kan lopen. Nou, als we helemaal in Burger, dan zouden ze goed.
1: Maar wat denkt u? Moeten alle Zeeuwse binnensteden, moeten die autoluw worden? Is dat gewoon veiliger voor iedereen?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik heb er niet zo goed antwoord op. Maar het is wel zo, op de duur weet je, die moet je helemaal buiten het station je auto parkeren, is voor sommige mensen te ver om te lopen. Dus als dan Nederlands, ja, langs de kaai hier in Middelburg wat meer parkeren en ook langer en zo.
1: Minder duur misschien?
0: Ah, duur, ja zeker. Nou ja, wij kunnen goed betalen. Dat ook sowieso. Ja. Nou, maar het is echt niet normaal. Je wordt bijna voor je sokken gereden. En ze tingelen dan ook met drie tegelijk aan elkaar. En al bellend en al zoek op die telefoon.
1: Ja, maar dan is de vraag inderdaad, die ik net ook stelde, onder andere aan meneer Fidius. Is dat te handhaven? Hoe ga je dat doen?
0: Ja, als er één politie loopt, ze lopen zo tweeën. Dan denk ik dat ze een hele goede dag hebben hoor.
1: Ja.
0: Iedereen hoor je erover, want het is niet meer normaal. Je moet echt goed links en rechts kijken, wil je de straat oversteken, want alweer heb je sokken gereden.
1: Ja.
0: En die jongens doen het er niet om. En ze vinden de jongens, ze zwaaien soms en ze hebben plezier. En ze denken er niet meer aan.
1: En misschien hebben ze zelf ook wel geen erg in hoe hard ze gaan als je daarop zit.
0: Natuurlijk niet. Die karma's en die denken helemaal niet om ouderen.
1: Ja. Wat dan wel zou moeten volgens u. Bedankt om even te reageren, inzicht u maar. Jannie van Belzen, bedankt voor bellen vanuit Arnhem-Muiden. En een fijne avond gewenst.
0: Ja, hetzelfde, hè?
1: Bedankt, hè. Dag. Eens even kijken naar de app. Trust die zegt nog, hoi, ik ben ook geen 20 meer, maar ik durf al niet eens te fietsen op mijn fiets in de binnenstad van Goes en Zierikzee. Want je wordt ondersteboven gereden door crossende fatbikes en e-bikes. Het is een stuk veiliger met de auto voor ons. Maar ja, dan is de vraag, waar moet je dan terecht nog met die auto? Een paar minuten kun je nog reageren door te bellen of te appen 0118-499-999. Even kijken hier nog naar wat reacties. Zolang de elektrische fiets, step, fatbikes nog mogen rijden, dan mag de auto toch ook wel, zegt Kevin. Ze hadden het al gewoon moeten inzetten van beleid moeten doen, zegt Tiamara. Fietsen en voetgangers van de fatbikes daar ook onder, vraagt Claudia zich dan af. En hier nog een reactie. De gemeente denkt niet mee in oplossingen in Goes. De oplossing die ze bieden helpt de ondernemers niet, terwijl de ondernemers de binnenstad levend houden. En hier boetes elke dag, nieuwe boetes. Welkom in Nederland. Maar ja, wat is jouw mening daarover? Moeten alle Zeeuwse binnensteden autoluw worden? Of hoe denk jij dat dit opgelost kan worden? Laat het weten. Je kunt nog heel even reageren, zegt u het maar.

gaat op die manier failliet. En Marco die zegt, en niet gaan mekkeren van de gemeenteraad van Goes, dat alle ondernemers straks voorgoed hun deuren gaan sluiten. En een zeer grote leegstand van winkels gaat er dan van komen. Deze regelgeving is slecht voor ondernemers in Goes, laat John nog weten. Bedankt om te reageren in, zegt u maar, fijne editie, waar we het hadden over het autoluw maken van de binnensteden. Is nou een goed idee, ja of nee? Laat de tussenstand op onze poll, waar je kunt reageren dan de hele dag via ons WhatsApp-kanaal. Eens even kijken, 37% is het ermee eens. Alle Zeeuwse binnensteden moeten autoluw worden. 63% is het ermee oneens. Morgen, de vrijdag editie van Zegt u het maar, kun je ook uiteraard weer bellen vanaf 17:30.

Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de 3e dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedenavond, 6 uur geweest, Omroep Zeeland. En nog 3 vertragingen gemeld door de ANWB. 2 daarvan op de A4, de eerste van Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide, 5 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten. En op diezelfde A4, maar dan van Rotterdam naar Antwerpen. Voor Bergen op Zoom Noord, 3 kilometer. 5 minuten vertraging daar. Laatst in dit overzicht, de A16, Breda naar Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum, 8 kilometer. Er bijna 20 minuten vertraging komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstok is dicht.
16: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
19: Psst. Hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
20: Sst, de film gaat beginnen.
19: Oh, sorry. Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
21: voordeeluitjes.nl.
22: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
25: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
28: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
29: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
30: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
29: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
30: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
29: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
30: Oké, ga ik op letten.
29: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
30: Doe ik.
29: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
31: Omroep Zeeland.
13: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorte.
31: Omroep Zeeland.
7: Een groot archeologisch onderzoek komt er naar de ijzertijd in Zeeland. 4 jaar duren, kost €500.000. De details over dat onderzoek die krijg je zo meteen in Zeeland komt thuis. Wat gaat het weer doen komende dagen? Stefan van der Gijs heeft een antwoord voor jou richting het weekend. En Willemie de Jong is onze Zeeuw van de dag. Het Willem-Anna-polder, of het zonnepark in de Willem-Anna-polder bij Capelle is geopend. Feest dus. En de Zeeuwwind heeft daarom een feestdag. Het hele verhaal horen we zo meteen van die Zeeuw van de dag. En dat hoor je allemaal in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert. Je donderdagavond is begonnen met muziek van PhD.

0: Let You Down. Er komt een groot archeologisch onderzoek naar de ijzertijd in Zeeland. Het kost 4 jaar, het kost 500.000 in de geld, zeg maar, in het bedrag. En de onderzoekers van de Universiteit Leiden zijn in de lead. Market Niels in Ierseke en de VU in Amsterdam doen eraan mee. Het doel van dit hele geheel is om te bewijzen dat Zeeland al voor de Romeinse tijd veel meer bewoond was dan tot nu toe werd aangenomen. Verslaggever Marcel de Kranen sprak met Leidse onderzoekers Richard Jansen en Joanne Mol.
1: Ja, ik sta hier met een fysisch geograaf en een archeoloog. En we zijn in de buurt van Seroskerke. Waarom staan we hier?
2: Nou, we staan hier omdat er in 2003, allereerst door een amateur-archeoloog en later ook door de boer zelf, ongelooflijk veel grote stukken aardewerk zijn gevonden. En dat hebben ze toen gemeld bij toenmalig cultureel erfgoed Zeeland. En daar bleek toen een enorme hoeveelheid potten bij elkaar aanwezig te zijn.
1: En nu komt daar een nieuw onderzoek en dat gaat ook naar potten uit die tijd?
3: De potten zijn het uitgangspunt, maar we willen juist weten waarom zijn deze potten op deze plek begraven. Want zijn er een paar honderd bij elkaar, dat is echt wel heel bijzonder. Ze willen al weten waarom hier, waarom toen, wat is de reden erachter, waarom deden mensen dat. Dus dat is de aanleiding voor het onderzoek geweest.
1: Nou, we staan inmiddels op een plateautje naast een sloot. En met een apparaat, wat is dat voor apparaat?
2: Guts. Dit is een gutsboor.
1: En die wordt nou de grond ingeduwd door Richard en Johannes samen.
2: Proberen we gewoon de grond in te duwen en dat valt een beetje tegen.
1: Want de grond is keihard.
2: Hij is, nou, kan veel harder.
1: Ja, ook.
2: Maar we hoopten dat hij iets zachter zou zijn dan dit.
1: En die gaat er echt wel 2 meter in of zo, hè?
2: Ja, op zich, als het zacht is dat ook heel makkelijk. Maar niet altijd.
1: Wordt een paar keer gedraaid en dan wordt hij er weer uitgehaald. Ja, ik kan niet helpen, jongens. Ik moet de microfoon vasthouden, snap je wel, hè?
2: Dat begrijpen wij.
1: Ik voel me licht schuldig, maar oké. Oké, nou, wat zien we? Daar zie je een hoop aarde.
2: Daar zien we nu...
1: Ik zie het eigenlijk ook.
2: Ja, nou, dat is mooi.
1: Want dit bovenste stuk is klei, zeker?
2: Dan gaan we hem afschrapen, gewoon eigenlijk met een mes. Dit is een mes met een rood randje, maar eigenlijk is het gewoon een mes. En dan zie je dat er verschillende kleuren in zitten. Je ziet het erboven een beetje grijzig.
1: Dat is klei?
2: Nou, het is geen klei.
1: Oh, sorry.
2: Het is kleiig zand, want je ziet ook heel goed korreltjes.
1: Ja.
2: Dus er zit een beetje blauw-grijzige klei bovenop donkerbruin. Ja, materiaal. Het er een beetje brokkelig uitziet. Wat een beetje aan potgrond doet denken. En dat klopt, want het is veen.
1: En dan weet je, Richard, oké, daar is het veen. Maar je weet niet of daar dan wat ligt.
3: Niet per se, maar dat is wel het goede niveau waar je iets zou kunnen verwachten. Dus als mensen in die tijd, die wonen op dat niveau min of meer. Laat ijs uit de Romeinse tijd. Dus dat is wel de plek, het niveau waar je dingen kunt verwachten.
1: Nu gaat er een onderzoek plaatsvinden. En dat is de periode de ijzertijd. Dus 200 voor Christus tot het jaar 0, zeg maar. Wat verwachten jullie? Wat is het algemene uitgangspunt? Wat is de hypothese, zeg je dan wetenschappelijk?
2: Nou, de hypothese is dat het zeker dit gedeelte van Zeeland, dus de kop van Walcheren, veel intensiever bewoond is geweest dan tot dusver werd aangenomen. Van steeds vaker worden er gewoon scherven uit die periode, zeker rondom Seroskerke en Grijpskerke, gevonden. En wij denken dat er toen veel lokale gemeenschappen in deze omgeving woonden.
1: Maar jullie gaan niet alleen naar Walcheren, jullie gaan ook nog naar andere eilanden.
3: We doen onderzoek ook op Tholen en Schouwduinland. Dat zijn ook 2 locaties waar we veel bewoning uit die periode al kennen. En die we ook graag beter willen leren kennen. Van waarom zaten die mensen daar? Wat deden ze daar? Hoe waren ze met elkaar verbonden? En maken ze onderdeel uit van grotere handelsnetwerken? Want dat is een beetje de hypothese die we hebben ook. Dat Zeeland een belangrijke rol speelde in die ijzertijd handelsnetwerken.
0: Ja, zei archeoloog Richard Jansen. Een andere onderzoeker was fysisch geograaf. Het is een mondvol. Joanne Mol, beide van de Universiteit Leiden. En het onderzoek heet Tussen Land en Zee. Dat start komend najaar.

0: Rosa en Magnetic. Kwart over zes al weer geweest. We gaan naar Stefan van der Gijzen voor het weer. Stefan, hoe gaan we de dag afsluiten?
1: Nou, komende nacht is het zelfs meestentijds droog, met slechts lokaal nog een bui. Temperatuur daalt naar zo'n 11 tot 15 graden, met landinwaarts een afnemende wind. Ja, en morgen een aardige najaarsdag met af en toe zon. Die blijft zelfs helemaal droog. Het wordt ook iets zachter morgenmiddag. Een temperatuur rond de 19 graden, maar wel nog steeds een stevige zuidwestenwind met een windkracht 4 tot 6. Nou, in het weekend houden we die stevige zuidwestenwind vast, met op zaterdag vrij veel bewolking. Af en toe een beetje zon, maar ook kans op een bui. Het is echt niet koud zaterdagmiddag, met een temperatuur van 20 of 21 graden. Nou, zondag valt in de ochtend regen, maar zondagmiddag ziet er vriendelijk uit, met ruimte voor de zon blijft het ook droog, met temperaturen van zo'n 19 of 20 graden. Nou, vanaf maandag lijkt het zelfs een aantal dagen helemaal droog te blijven, met af en toe zon, en vanaf dinsdag ook een heel stuk minder wind, met aangename temperaturen, zo tussen de 19 en 21 graden.
0: Klinkt goed, Stefan van der Gijzen, dankjewel.

0: Cher, Walking in Memphis. Laten we eens kijken wat op is gevallen in het nieuws vandaag buiten onze provincie ook. Nou, Den Haag was natuurlijk het middelpunt van dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Daar heeft premier Jette gezegd dat hij geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt, maar dat gaat Jette dus nog niet doen.
1: Voorzitter, waar het kabinet het over eens is vanaf dag 1... is dat we het voor die grote thema's belangrijk vinden om altijd een extra stap te zetten om te kijken, kun je daar meer dan 76 zetels voor vinden die dit soort grote keuzes, grote hervormingen voor Nederlanders ook de komende jaren kunnen dragen.
0: Het ging ook over de Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte. Het verkeer wat daar overheen moet, moet de komende 6 tot 8 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren werd bekend dat er scheuren zitten in de dragers van de brug. En daarom gingen meteen 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 1,5 uur. En dat gaat dit transportbedrijf vlakbij de Rotterdamse haven flink extra geld kosten.
2: Ik heb voorlopig even een berekening gemaakt dat het ongeveer 80.000 euro gaat kosten. Je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen en je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden. Nou, het probleem zal ook komen dat we op de terminals waar we die erachter liggen, de zeehaventerminals, daar moeten we tijdsloten maken. En die tijdsloten, dat is eigenlijk een 3 kwartier tot 1 uur. Maar als je dus een half uur in de file staat, dan klopt dat tijdslot niet meer.
0: Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de Zuurhofbrug ernaast, die richting het oosten gaat, aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Maar dat duurt waarschijnlijk nog weken. En het aantal mensen dat werkt in ons land neemt niet meer toe. Voor het 2e jaar op rij al zo, volgens het CBS. En een paar dingen vallen op aan die cijfers.
3: Wat vooral opvalt zijn de Nederlanders tussen 45 en 55 jaar. Daarvan neemt het aantal werkenden nu al 9 jaar af. En tot nu toe kon het nog verklaard worden door het feit dat de bevolking in die leeftijd ook afnam. Maar inmiddels is dat niet meer zo. En let dan vooral op mannen, want in de afgelopen 4 jaar zijn zij gemiddeld 1 uur minder gaan werken. Ja, en wat ze met die extra tijd doen, daar zegt het onderzoek niks over.
0: En vrouwen zijn dan juist iets meer gaan werken, bleek uit dat onderzoek. Het is nieuws wat opviel buiten onze provincie vandaag. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws.

0: Fatbox en voor America, het is 6:30. Piotr Houtman heeft zo het laatste Zeeuwse nieuws voor je. En zometeen nog het verhaal van onze Zeeuw van de dag.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat nieuws dat krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedenavond.
5: Goedenavond. Wim van Gelder is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1992 tot 2007 commissaris van de Koningin in Zeeland. De geboren Amsterdammer, lid van het CDA, volgde in 1992 Kees Bortien op. Van Gelder overleed aan de gevolgen van uitgezaaide alvleesklierkanker. Onlangs deelde hij al via zijn Facebookpagina mee dat hij was uitbehandeld. Transportbedrijf Cotra in Ierseke maakt zich zorgen over de afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel komend jaar, meldt streekomroep De Beverlanden. Vooral het systeem met vaste tijdsblokken is lastig, zegt directielid Ina Sinke. Volgens Sinke moet Cotra uiterlijk 20 september aangeven op welke tijden volgend jaar wordt gereden. Dat is bijna niet aan te geven omdat zo gedetailleerd vooruitkijken lastig is, zegt ze. Sinke vraagt zich af of het systeem in de praktijk goed zal werken. Wie zich niet aan de afgesproken tijden houdt, kan volgens haar worden geschorst. En daarom kijkt het bedrijf naar andere routes. Zo werd bijvoorbeeld gekeken naar de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen. Geen paniek als je de komende weken opvallend veel militairen ziet in en rond Vlissingen. Er wordt weer een militaire oefening gehouden. De oefening start op maandag 21 september en duurt tot en met maandag 19 oktober. Volgens de gemeente is de oefening onderdeel van de opleiding en training van militairen van Defensie. En dan het weer in Zeeland. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. In de nacht valt slechts lokaal nog een bui en zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden met landinwaarts een afnemende wind. Morgen is een vriendelijke najaarsdag met af en toe zon en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur is aangenaam met 19 graden, al staat er wel een stevige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht op de app of de website omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedenavond.

chaperone en de giver hier bij Omroep Zeeland. Het is 6:30 geweest met het verhaal van Willemien de Jong. Zij is wel Zeeuwind. Ze hebben een mooie dag gehad, een feestdag. Het zonnepark in de Willem-Anna-polder is geopend in Capelle. Meer daarover hoor je zo. En dit is wat

0: John Legend en PDA with Your Stone Care. Het is bijna 7:15. Naar onze Zeeuw van de Dag gaan we. Dat is Willemien de Jong. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Directeur van Zeeuwwind. En toch wel een feestdag bij jullie, neem ik aan.
1: Ja, wel een beetje, ja. Ondanks de regen.
0: Ja, die regen die denk je dan eventjes weg. En dan is het zonnepark in de Willemina, of de Willem-Anna-polder bij Capelle geopend. Hoe was de opening?
1: Het was heel genoeglijk. Het was leuk om alle partijen die hard hebben gewerkt om het voor elkaar te krijgen, zo bij elkaar in één tent te zien.
0: Ja, toch meteen naar de toekomst kijken. De zonneparken, hebben die nog wel toekomst eigenlijk?
1: Maar zoals bij alle, hoe zeg ik dat? Bij alle ontwikkelingen, zeg maar, in een markt die steeds volwassener wordt, is het eerste voordeel van nieuwe starters is er wel af. En dat betekent dat je te maken hebt met een hele volwassen, ingewikkelde prijsmarkt. En dat bemoeilijkt sommige dingen wel.
0: Ja, ik kan me ergens voorstellen. Met dit park, hè, als we dan naar wat het oplevert kijken. Hoeveel stroom levert dit park op straks?
1: Het staat opgesteld voor 15 megawatt. En dan hangt er natuurlijk een beetje van af hoeveel dat de zon gaat schijnen.
0: Ja.
1: En het lastige is dat met klimaatverandering de zon steeds meer gaat schijnen. Dus dat het beste zou kunnen dat er nog meer groene stroom wordt opgewekt dan dat we oorspronkelijk hadden bedacht.
0: Dat is dan toch positief?
1: Ja, dat is op zich voor de mix op het stroomnet positief.
0: Maar?
1: Ik had het niet erg gevonden als er wat minder klimaatverandering was geweest.
0: Nee, dat kan me ook weer voorstellen inderdaad. Dat is de andere kant van de medaille. Waarom is eigenlijk voor deze locatie gekozen, de Willem-Anna-polder?
1: Nou, ten eerste omdat de gemeente Capelle dat heeft aangewezen als een opwekklocatie. Ze hebben gezegd, wij willen heel graag voldoen aan onze de opwekdoelstellingen zoals we die hebben vastgesteld als Zeeuwse overheden. En daarvoor wijzen we een aantal gebieden aan. Of in elk geval één specifieke energiepolder. En dat is de Willem-Anna-polder. En daar hebben we dus naast de windturbines ook het zonnepark nu kunnen bouwen.
0: Ja. Welke zonneparken staan er nu nog meer op de planning de komende tijd?
1: Voor ons staat er nog een zonnepark bij Rijmerswaal in de planning. Dat wordt, als het goed is, volgend jaar gebouwd. Daar heeft de gemeente Rijmerswaal een supermooi integraal gebiedsvisie ontwikkeld waar ook energieopwek onderdeel van is. En dat mogen wij ook uitvoeren, dat gedeelte daarvan.
0: Mm-hmm.
1: En verder staat er aan zonneparken grootschalig op dit moment geen ander in de planning.
0: Oké, maar die in ieder geval. En vandaag dus de opening geweest bij Capelle in de Willem-Anna-polder van dat zonnepark. Daar Willemien de Jong, onze zilveren dag. Dank dat je dat was en veel succes, zou ik zeggen. Fijne avond.
1: Zelfde.
0: Dag, hè.
1: Dag.
0: Ed Sheeran, dit is Camera.

0: Ed Sheeran en Camera, 9 voor 7. Dit heb je gemist hier vandaag op de radio bij Omroep Zeeland. Bij de Grieten, vlakbij Terneuzen, is gisteravond de bevrijding van Oost-Zeeuws-Vlaanderen in 1944 herdacht. Er werden onder meer bloemen gelegd bij het standbeeld van de Poolse generaal Maciek. Leerlingen van het Lodewijk College hadden ook een rol bij de herdenking. Ze liepen dezelfde route door de streek als de Poolse soldaten tijdens de bevrijding. Bij die strijd kwamen destijds 75 Polen om het leven. De 13-jarige Quinn vond het erg indrukwekkend.
1: Hoe de Polen zich hebben gegeven voor onze vrijheid. En dat ze dat niet voor hunzelf deden.
0: Hoorde je vanochtend in Zeeland wordt wakker. Dan naar Angelique Kips. Zij loopt zondag de herinneringenloop van Alzheimer Nederland in Amersfoort. Haar man van 57 heeft dementie en het gezin wordt er iedere dag mee geconfronteerd.
2: Sinds 2023 zie je wel duidelijke achteruitgang. Mijn man mag dus geen auto meer rijden, kan niet meer werken. Heeft steeds meer moeite met dingen. Net als dat wij dagelijks een planning maken, dat is bij hem veel moeilijker.
0: €250 was nodig om mee te doen aan de loop. Inmiddels heeft Angelique samen met vrienden en familie, hou je vast, meer dan €7.000 opgehaald. Voor de herinneringenloop van Alzheimer Nederland, aanstaande zondag dus. En moet de auto uit de binnenstad verdwijnen? Of moet je er juist makkelijk met de auto kunnen komen? Ja, Goes kijkt opnieuw naar het autoluwe beleid. Naar kritiek van onder meer ondernemers en bezoekers. De gemeente gaat nu de komende maanden in gesprek over de bereikbaarheid en mogelijke aanpassingen. En Marijke reageerde in Zegt u het maar op de autoluwe binnenstad.
3: Ja, het is natuurlijk mooi dat de steden autoluw worden. Maar in tijden dat we te maken hebben met vergrijzing en we ook gehoorapparaatjes nodig hebben en brillen, is het een probleem om nu al met oude mensen soms bij die winkels te komen. Ze kunnen best nog wel een eindje lopen, maar gelijk als je nog kan lopen in een rolstoel, is het soms nu al een probleem. Ik denk, als je nu met je auto de stad niet meer in kan, ja, dan zou er een oplossing moeten komen dat zulke soort winkels naar bijvoorbeeld een zorgboulevard gaan of zo, dat er wel over nagedacht wordt.
0: Nou, dus bereiken eerder vanmiddag in, zegt u het maar. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat volg je ook vanavond. Vannacht altijd op de site en in de app natuurlijk van Omroep Zeeland. En morgenochtend dan hoor je Florian weer in Zeeland wordt wakker met het laatste Zeeuwse nieuws. Fijne muziek na 7 uur en nu nog Blondie, Heart of Glass. Fijne avond.

0: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana, NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka.
7: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
16: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus nu de spelers vanavond, hè?
17: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
15: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens een familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.